0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: trein. Hoe simpel de dingen, de zon en...
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: de nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Woensdag 7 oktober. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: We moeten helaas met slecht nieuws beginnen, want het aantal gevallen van kanker gaat de komende tijd steeds verder toenemen.
3: Dat heeft niet alleen te maken met de vergrijzing, maar wel met steeds meer gevallen van huidkanker.
2: Heel andere zaken worden er gelukkig besproken aan het ontbijt met de burgemeester.
3: In Oldenzaal zitten kinderen vandaag bij de burgemeester aan het ontbijt.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag hebben we ook nog aan ons ontbijt. En heel veel lekkere muziek tot 9 uur. Ik word er emotioneel van. Tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio
2: Oost. Nou, zie je, dan komen we er toch uit. Beginnen we vrolijk met Stevie Wonder en The Part-Time Lover.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: In Zuna is gisteravond een overleden persoon in het water aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is aangetroffen. In Enschede is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt bij een zware aanrijding met een auto. Volgens getuigen kwam de scooterrijder door de klap bovenop de auto terecht. En tot ongeveer 10 uur vanochtend geldt in onze provincie code geel vanwege dichte mist. Het zicht is plaatselijk soms minder dan 200 meter.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten voor op Trouw, een jonge Israëlische vrouw? Tenminste, dat neem ik maar aan. Daarboven staat de kop 7 oktober, 3 jaar later, wordt in de kranten veel teruggeblikt op 3 jaar geleden de terroristische aanval van Hamas op Israël. Hoe het leven van Joden in Nederland ook veranderde. Daar gaat het veel over voor op de Volkskrant, ook over Israël. We zien een groot verkiezingsbord langs een weg staan in Tel Aviv. Netanyahu staat erop. Het is trouwens niet Tel Aviv, het is de stad Netanyahu. Israëlische experts die kunnen het verschil maken, want voor het eerst sinds die Hamas-aanval gaat Israël ook weer naar de stembus.
1: Ook het AD heeft een grote foto op de voorpagina van Israël. Israël verkeert exact 3 jaar na de bloedige Hamas-aanslagen van 7 oktober nog in een collectieve shock. Dit artikel gaat over hoe de nabestaanden van de 1200 slachtoffers proberen zo goed en zo kwaad als het gaat weer betekenis te geven aan hun leven.
0: Veel ook over de rellen in Frankrijk. Vandaag is er volgens mij bijna helemaal geen onderwijs op last van de regering. Het gaat om meer dan scholen. Politie treedt hard op tegen protesterende scholieren en hun ouders en ook docenten. Honderdduizenden Fransen protesteerden gisteren tegen de belabberde staat van het onderwijs. Maar dat protest is natuurlijk al heel lang aan de gang. Steeds gewelddadiger worden de betogingen. Al zo'n 1000 mensen raakten gewond. Het lijkt ook alleen maar te groeien, het verzet. Ook de betoging in Parijs eindigt met traangas. Wat begon als protesten van scholieren groeit uit tot een breder gedragen verzet.
1: De Telegraaf opent met een artikel over, ja, we hadden het er net al even over, kanker. Dat slaat vaker toe, onder meer vanwege vergrijzing, overgewicht en roken. En Tubantia heeft een artikel over UF-schuim. Daar komen vandaag en morgen komt daar meer informatie over naar buiten. Eerder waren natuurlijk in Rijssen een aantal appartementen ontruimd. Omdat de bewoners heel erg veel last hadden van het isolatiemateriaal.
0: En een groot artikel in Trouw over de LHBTI. Plus, sommige kleuren van de regenboogvlag zijn meer geaccepteerd dan de andere, staat er boven het artikel. Met homoseksuele en lesbische mensen gaat het best goed. Maar met name bij andere groepen uit de LHBTI+ gemeenschap is gebrek aan acceptatie van wie ze zijn nog steeds zorgelijk. Gisteren kwam er weer een onderzoek over naar buiten. Bij volwassen mensen neemt die acceptatie niet af. Tenminste, niet zoals bij jongeren. Maar er worden wel wat steeds meer vraagtekens bij gezitten. Wat twijfel gezaaid. Dat staat er in de ochtendkranten. Wat gebeurt er dan, Annette, vandaag in onze provincie?
1: Op veel plaatsen worden vandaag de slachtoffers herdacht van de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Vooral bezoekers van een muziekfestival in Israël werden het slachtoffer. Vielen bijna 1200 doden en rond de 250 mensen werden als gijzelaars meegenomen naar Gaza. De wraakacties van Israël kosten de afgelopen jaren aan tienduizenden mensen het leven, waaronder veel kinderen.
0: Er zijn ook vandaag op meerdere plaatsen demonstraties tegen die aanvallen van Israël op Gaza, tegen Israël dus. Die aanvallen zouden volgens actiegroepen onverminderd doorgaan. Ook in Zwolle is er een actie aangekondigd. Dat zou een demonstratie in het centrum van de stad zijn, georganiseerd door Zwolle for Palestine. Maar het lijkt nu een sit-in actie te worden.
1: Het kabinet gaat vandaag praten met de sociale partners over het hervormen van het sociale stelsel. De plannen voor miljardenbezuinigingen op de WW en de WIA heeft het kabinet ingetrokken. Werkgevers en vakbonden zijn nu uitgenodigd om mee te denken over een alternatief besparingsplan en een andere inrichting van het sociale stelsel.
0: Streekvervoerders hebben tot 12 uur vandaag de tijd om te reageren op de cao-eisen van vakbonden FNV en CNV. Vakbonden willen een loonsverhoging van 6%, geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, afspraken over werkdruk, betere roosters en een oudere regeling. Als de werkgevers niet akkoord gaan, dan volgen er stakingen vanaf volgende week al, 12 oktober.
1: Een 81-jarige man uit Balkbrug komt vandaag voor de rechter vanwege het verwaarlozen van een paard. Volgens justitie was het paard kreupel, omdat het een van zijn benen niet meer kon gebruiken. De man zou het dier hebben laten rondlopen zonder noodzakelijke medische verzorging in te schakelen.
0: En twee belangrijke verbindingswegen tussen Enter en Wierden gaan vandaag weer open voor het verkeer. Wegen zijn opnieuw ingericht, waarbij fietsers vooral meer ruimte hebben gekregen. Zo zijn er brede, duidelijke rode fietsstroken aangelegd en is de verkeersveiligheid verbeterd.
1: Dat is een goede zaak.
0: Goed nieuws voor de fietser.

0: James Blunt en You're Beautiful.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten. Anna Neeltje, wat valt je op?
1: De Telegraaf kopt: kanker slaat nog vaker toe. En de oorzaken zijn vergrijzing, overgewicht en roken. In 2025 waren er zo'n 136.000 mensen die de diagnose kregen. En naar verwachting zullen dat er in 2045 zo'n 170.000 per jaar zijn. Ja, bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het dan met name om huid, prostaat en blaaskanker. Ja, dat heeft dus te maken met het feit dat het aantal ouderen stijgt. Maar er zijn ook bepaalde risicofactoren die meespelen. Zo krijgen steeds maar veel meer mensen leverkanker. En dat heeft dan weer te maken met overgewicht. Ja. Nou, het AD haakt daar een beetje op in met een artikel over niet insmeren tegen de zon. Want huidkanker is dus een groot probleem. Maar ja, er zijn wel bepaalde hypes die dan opspelen. Hier wordt tanmaxing genoemd. Dat is hype op de sociale media. Waarin jongeren proberen eigenlijk zo bruin mogelijk te worden.
0: Ja,
1: ja, dat is niet verstandig. Want hier staat dan weer: huidkanker is in 2045 de meest voorkomende soort kanker.
0: Ja, ging ook alweer rond via op allerlei sociale media dat dan zonnebrandcrème, dat dan ook weer niet goed zou zijn.
1: Precies,
0: en
1: dat zou giftig zijn. Maar ja, het is altijd nog gevaarlijker om te verbranden.
0: Het is allemaal niet vrolijk stemmend vanochtend. En wij praten er ook nog over door straks om 7:15. Dan hoor je meer over dat stijgende aantal gevallen van kankerdiagnoses die gesteld zijn. Dan nog meer somber nieuws. Situatie bij het COA. Centrale opvang asielzoekers is zeer kritiek. Er is acuut tekort aan honderden opvangplekken, alweer dus blijkbaar. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieke asielzoekers is er nauwelijks plek. Het COA slaat weer alarm. We moeten ons in bochten wringen om te voorkomen dat mensen op straat belanden, zegt een bestuurder van het COA. Met bizarre veerkracht wordt al maanden dag in dag uit naar oplossingen gezocht. En die oplossingen drogen op. Ja, als ook niet iedere gemeente mee wil werken aan die spreidingswet. Ze zullen wel moeten trouwens, want het is de wet. Ja, dan schiet het natuurlijk ook niet op.
1: Tubantia heeft een artikel over Viverion. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woningen voor de mensen uit Rijssen die in een woning wonen met UF-schuim. Geïsoleerd met dat omstreden UF-schuim. Dat wordt eigenlijk inmiddels niet meer gebruikt. Er zijn tientallen bewoners die zich hebben gemeld met gezondheidsklachten. Twee woningen staan al best wel lang leeg, omdat er te hoge concentraties van formaldehyde in hun woning is gemeten. En er zijn ook 18 andere woningen daar metingen uitgevoerd. Nou, vandaag wordt duidelijk wat er uit die metingen naar voren komt. Morgen worden de bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijssen geïnformeerd over de resultaten. Maar de gemeenteraad van Rijssen-Holte steunde op 25 september een motie. Daarin wordt opgeroepen aan Viverion om vervangende woningruimte te regelen. Daar zijn ze druk mee bezig. Ik weet nog niet of ik zei dat Tubantia dat schrijft. Dan moet ik er wel even bij vermelden natuurlijk. Maar er wordt dus eigenlijk al een beetje op voor gesorteerd dat die mensen naar een andere woning kunnen.
0: Veel protest van jongeren. Net zeiden we het al, in Frankrijk wordt door jongeren geprotesteerd tegen de kwaliteit van het onderwijs en de staat van de schoolgebouwen. In Amerika zijn jongeren in beweging gekomen tegen de seksuele moraal. Met name dan studenten en docenten. Ze eisen gerechtigheid voor Jane Doe, een slachtoffer van een verkrachtingszaak op de Amerikaanse Cornell Universiteit. Stop met daders beschermen, luidt de oproep. Ze verkrachten ons, maar er gebeurt niets. De vrouw waar het om gaat zou zijn gedrogeerd en verkracht door medestudenten. Die zijn alleen van school gestuurd en verder niet vervolgd. En daar blijken nu veel meer voorvallen van te zijn. Veel mensen komen nu naar buiten met hun verhaal. En het lijkt een beetje gebruikt te zijn op universiteiten, op campussen. Dat gaat misschien te ver, maar het schijnt veel vaker voor te komen.
1: Naar.
0: Ja, zeker een naar verhaal. Heb jij nog moet ik ook nog de klimaatverandering doen? Of komen we dan helemaal in een dip te zitten?
1: Ja.
0: Ah, ik doe hem gewoon nog even. Kom, lekker.
1: Je stort ons nog even
0: NRC,
1: helemaal.
0: NRC, twee pagina's groot. We vrezen de Russen. maar klimaatverandering is Nederland allang binnengedrongen. Een rapport, wat dinsdag verscheen, gisteren dus, waaraan zo'n 50 wetenschappers meewerkten, wordt besproken. Voor het eerst werden de maatregelen doorgerekend die Nederland op de lange termijn leefbaar moeten houden. Technische infrastructuur als dijken en sluizen is gewenst, maar het moet wel aansluitend bij het landschap. Ik zag er ook inderdaad wat van. Als we nu zaken gaan aanpassen en anders gaan inrichten, dan hebben we die dijkverhoging bijvoorbeeld helemaal niet nodig. Maar dat vergt wel wat van het landschap. Allemaal foto's staan erbij van bijvoorbeeld hoogbouw, een toren waar heel veel groen ook op is gebouwd. De duinen die moeten worden aangepast. Ruimte moeten gecreëerd worden voor de rivieren. Het zijn maar wat zaken waar we de komende jaren voor staan.
1: Uitdagingen.
0: Uitdagingen, precies. En dan moet het niet bij woorden blijven. Heb ik deze brug ook weer geslagen naar F.R. David. Hier zijn de words.

0: Mama, don't take my Kodachrome away. Paul Simon, hoorde je? Daarmee is het net na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
1: In Zuna, een buurtschap in de gemeente Wierde, is gisteravond een overleden persoon in het water aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is aangetroffen. Meer informatie is er nog niet bekendgemaakt. In Enschede is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt bij een zware aanrijding met een auto. Volgens getuigen kwam de scooterrijder door de klap bovenop de auto terecht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Beide voertuigen liepen zware schade op. Overijssel telt nog altijd ruim 40.000 asbestverdachte daken. Als asbestdaken door sloop, beschadiging, brand of verwering afbreken, is dat een risico voor de volksgezondheid. Het inademen van kleine asbestvezels vergroot de kans op kanker. Maar asbest verwijderen is nog altijd niet verplicht. Daarom is het in de gemeente Raalte de week van de asbestvrije schuur. Pandeigenaren worden uitgenodigd asbest van het dak van hun schuur of berging te halen. Ze krijgen een veiligheidspakket en tips van een deskundige. En daarnaast wordt de verwijderde asbest ook gratis opgehaald. En moet je de weg op, dan is het opletten geblazen. Tot ongeveer 10 uur geldt code geel in onze provincie vanwege dichte mist. Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Ja, daar hadden wij vanochtend ook allebei last van. Van de mist. En Margot Ribbering, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, die mist die hangt ook nog wel even, denk ik, hè?
2: Ja, die kan plaatselijk wel tot een uurtje of 9 à 10 blijven hangen. Dat zagen we gisteren met name in het zuidwesten van Nederland. Dus daaraan hang ik een beetje op dat het het tijdstip en het seizoen is geworden dat het mist wat langer blijft hangen. Het is niet overal zo dat het mistig is. Want ik zie bijvoorbeeld nu in Twente dat het zicht weer opgelopen is tot 10 kilometer. Dus wat dat betreft is het een beetje verspreid over de provincie. Maar tot een uurtje of 9 à 10 kan het plaatselijk heel vervelend behoorlijk mistig zijn op de weg, dus wees gewaarschuwd. De temperaturen zijn lekker gedaald. Die zijn teruggegaan richting een graadje of 8, 9 in de provincie. Dus het is ook een beetje aan de frisse kant. Maar die mist trekt op. De wolkenvelden die nu nog boven ons hangen, dat zijn vooral hoge sluierbewolking, maken plaats voor de zon. En het wordt vandaag nog een hele mooie dag. Met een zuidoostelijke wind wordt er ook nog eens warme lucht aangevoerd. Dus we gaan, net zoals gisteren, toen ook die temperatuur boven die 20 graden uitkwam, weer naar een warme dag met 20 of 21 graden.
0: Ja, dat is al de zoveelste op rij inderdaad. En dan begin oktober. Ja, het is ook toch wel weer gevolg van klimaatverandering, lijkt mij. Ik kom er maar even op vanwege de week van het klimaat.
2: Dat is helemaal waar. Het is de week van het klimaat. Dus wij hebben ook aandacht voor dit soort absurd hoge temperaturen die vooral in het zomerseizoen hebben meegemaakt natuurlijk. Maar ook op dit moment is het nog veel te warm. Het is wel de laatste dag met 20 graden, denk ik. Want er gaat nogal wat gebeuren. Vanuit het zuiden komt er een depressie dichterbij. We zien ook dat de barometerstand zelf thuis aan het dalen is. Tegelijkertijd komt er vanaf de Noordzee een koufront en dat resulteert in later vanmiddag en vanavond vanuit het westen bewolking en vannacht regen. En die regen, dat is dus de omslag naar een wisselvallige periode met veel lagere temperaturen, want morgen wordt het niet warmer dan 15, 16 graden. Hebben we te maken met een stevige noordwestenwind vanaf de Noordzee. Daar vallen regenbuien, maar soms is ook de zon te zien. Dus wat dat betreft is het de laatste dag met temperaturen van 20 of 21 graden.
0: Kijk eens aan en daarna dus een omwisseling. En dan wordt het dus echt herfst, denk ik dan maar.
2: Ja, dit is ook natuurlijk herfst.
0: Ja, met die mist erbij.
2: Mistig is. Ja. En zon overdag, dat is mijn favoriete deel van de herfst. En nu wordt het even wat ruiger en wisselvalliger, ja.
0: Moet ruiger, vind ik ook. Ja. Mag ook. Veel ruiger. Ik spreek je weer over een uur, tot dan.
2: Ja hoor, daar.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Alex Warren en Ordinary. Het loopt tegen 7:15. Gaan we je vertellen wat er vandaag in en rond onze provincie gebeurt.
1: Op veel plaatsen worden vandaag de slachtoffers herdacht van de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Vooral bezoekers van een muziekfestival in Israël werden het slachtoffer. Er vielen bijna 1200 doden en rond de 250 mensen werden als gijzelaars meegenomen naar Gaza. De wraakacties van Israël kosten de afgelopen jaren aan tienduizenden mensen het leven, waaronder veel kinderen.
0: Ja, en daarom zijn er vandaag ook op meerdere plaatsen demonstraties tegen de aanvallen van Israël op Gaza, die volgens actiegroepen onverminderd door zouden gaan. Onder meer in Zwolle is er een actie aangekondigd. Dat zou een demonstratie in het centrum van de stad zijn, georganiseerd door Zwolle voor Palestine. Maar het lijkt nu een sit-in actie te worden. Burgemeester Snijders heeft de organisatie gevraagd een andere dag te kiezen, maar die geeft daar geen gehoor aan. Na vraag uit de gemeenteraad hierover zei Snijders de gevoeligheid van deze dag, 7 oktober, dus te begrijpen. Maar hij zal de demonstratie niet verbieden. Verwijst naar het recht op demonstreren en de vrijheid van meningsuiting. Snijders heeft er ook contact over met de Joodse gemeenschap in Zwolle.
1: Het kabinet gaat vandaag praten met de sociale partners over het hervormen van het sociale stelsel. De plannen voor miljardenbezuinigingen op de WW en de WIA heeft het kabinet ingetrokken. Werkgevers en vakbonden zijn nu uitgenodigd om mee te denken over een alternatief besparingsplan en een andere inrichting van het sociale stelsel. Volgens minister Veilbrief van Sociale Zaken moeten de gesprekken vandaag een startschot zijn van onderhandelingen die de komende maanden moeten plaatsvinden.
0: Strikvervoerders hebben tot 12 uur de tijd om te reageren op de cao-eisen van de vakbonden FNV en CNV. Bonden willen een loonsverhoging van 6%. Geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, afspraken over werkdruk, betere roosters en een oudere regeling. En als de werkgevers niet akkoord gaan, volgen er vanaf 12 oktober volgende week dus stakingen. Bonden hebben al aangekondigd tot aan kerst iedere week één stakingsdag te organiseren. Volgens FNV houden de werkgevers vast aan een groot pakket aan verslechteringen. Werkgevers openbaar vervoer vinden dat er een eerlijk voorstel op tafel ligt. Zo gaat dat in die cao-onderhandelingen. Cao in het openbaar vervoer geldt trouwens voor 13.000 werknemers en is eind juni al verlopen.
1: Nou, dat slaat mooi aan bij vandaag. Dat is Werelddag voor Fatsoenlijk Werk.
0: Kijk.
1: De internationale vakbeweging organiseert deze dag om stil te staan bij eerlijk en fatsoenlijk werk met eerlijke lonen en goede werkomstandigheden.
0: Daar kan toch niemand tegen zijn. Andere zaken dan. 81-jarige man uit Balkbrug komt vandaag voor de rechter vanwege het verwaarlozen van een paard. Volgens justitie was dat paard kreupel, omdat het een van de benen niet meer kon gebruiken. De man zou het dier maar hebben laten rondlopen zonder de noodzakelijke medische verzorging in te schakelen.
1: De Nobelprijs voor de geneeskunde en natuurkunde wordt vandaag de Nobelprijs voor scheikunde toegekend.
0: Ah, kijk aan. Natuurkunde. Gisteren een Belg kreeg hem in zijn eentje. Dat is bijzonder.
1: Nou, wat knap.
0: Een Belgische wetenschapper die onderzoek doet naar neutrino's. Interessant. Ongrijpbare deeltjes.
1: Neutrino's.
0: Met heel veel energie.
1: Ik kan er niks zinnigs over zeggen.
0: Ik dacht dat jij nog wel natuurkundig onderlegd was.
1: Nee, okay, nee, absoluut niet.
0: Nou, gelukkig ben jij een beetje neutrino hier, met veel energie.
1: Ja. Oh,
0: en ongrijpbaar. Nou, lijkt me heel goed. En dan hebben we nog goed nieuws voor de regio Enterwierden. Want twee belangrijke verbindingswegen gaan daar vandaag na wegwerkzaamheden weer open voor het verkeer. En die wegen zijn opnieuw ingericht. Fietsers hebben nu vooral meer ruimte gekregen. Er zijn brede, duidelijke, rode fietsstroken aangelegd.
1: Prachtig.
0: En de verkeersveiligheid is verbeterd.
1: Dat dus, is goed nieuws.
0: Wel je van Enter naar Wierden of vice versa, pak dan de fiets. Zo is dat. En een beetje liefde. Dat helpt ook op dit soort dagen met veel minder goed nieuws. Third World is dit. And now that we found love.

0: Spandau Ballet hoorde je met Gold om 7:05 op Radio Oost. Na 7:00 gaan we het hebben over het nieuws van vanochtend, dat het aantal diagnoses van kanker weer is toegenomen. Denk je, ja, dat komt door de vergrijzing. Dat is ook wel zo, maar zo makkelijk komen we er niet vanaf, Anneeltje.
1: Nee, er zijn meerdere oorzaken van deze toename.
0: Ja, met name huidkanker. Hè. We smeren weer te weinig. En we roken weer meer en we eten nog slechter.
1: Ja, overgewicht helpt niet mee.
0: Dat helpt allemaal niet mee, nee, inderdaad. En daarom is het aantal diagnoses van kanker dus weer gestegen. Gaan we zo dadelijk over doorpraten. Dan krijg je ook het laatste nieuws uit onze provincie. Tot 7:00, Ellen.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Zuna is gisteravond een overleden persoon in het water aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is gevonden. En in Enschede is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt bij een zware aanrijding met een auto. Meer nieuws vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
3: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
2: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
4: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
2: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit, de verkeersinformatie van in en rond Overijssel. Dan misschien ten overvloede, maar er is nog altijd een waarschuwing voor dichte mist. Kan variëren in onze provincie. Wij hebben het allebei onderweg aan een Neeltje ook meegemaakt. Af en toe is het dik, af en toe is het helemaal niet aanwezig. Twente is bijvoorbeeld nu vrijwel mistvrij. Maar hou er rekening mee als je de weg op moet.
6: Goedemorgen met Oost.
5: En dan kun je mooi naar Radio Oost luisteren. En dan hoor je zo dadelijk helaas, ja, we beginnen met niet al te best nieuws. Dat het aantal gevallen van kanker weer stijgt. Neeltje, ja, het is niet alleen de vergrijzing.
0: Niet alleen de vergrijzing, ook bijvoorbeeld overgewicht.
5: We hebben de burgemeester van de dag en we praten hier helemaal bij over het nieuws in Overijssel. En muziek hoor je straks van bijvoorbeeld Dean Lewis en de Monkees.
7: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Het is dat steeds repeterende orgeltje. Ta, ta, ta, ta, ta. De Monkees. And I'm a believer.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op deze woensdagochtend, de 7e van oktober. Goedemorgen, goedemorgen aan Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Kanker komt helaas steeds vaker wel voor. Je hoort er zo meer over. En de 7e oktober is sinds 3 jaar een beladen datum.
2: Op veel plaatsen worden vandaag de slachtoffers herdacht van de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Maar er zijn ook pro-Palestina demonstraties, ook in Zwolle. Daar zou een demonstratie in de binnenstad zijn, maar dat is een sit-in geworden. Het protest ligt erg gevoelig, omdat het dus vandaag op 7 oktober is. Maar burgemeester Snijders van Zwolle wil protest niet verbieden, zei hij vorige week in een raadsvergadering.
3: Ik snap de gevoeligheid, meer dan. Anderzijds is deze dag natuurlijk niet willekeurig gekozen door de organisatie. Het is een bewuste keuze om dit op 7 oktober te doen. En daar zal ik dan als burgemeester, wat we daar ook van vinden, toch medewerking aan verlenen. En dat heeft alles weer te maken met, waar we het al veel vaker over hebben gehad, wet openbare manifestaties, eigenlijk met de grondrechten in dit land.
2: Er vielen 3 jaar geleden bijna 1200 doden bij de terroristische aanval van Hamas. En rond de 250 mensen werden als gijzelaars meegenomen naar Gaza. De vergeldingsacties van Israël die daarop volgden kost het leven van tienduizenden Palestijnen.
0: Het nieuws vanochtend. In Zuna, buurtschap van Wierden, is gisteravond een overleden persoon in het water aangetroffen. Forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. En de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is gevonden. Er is nog niet meer bekend.
2: Overijssel telt nog altijd ruim 40.000 asbestverdachte daken. Als dat asbest door sloop, beschadiging, brand of verwering aangetast wordt, is dat een risico voor de volksgezondheid. Het inademen van kleine asbestvezels vergroot de kans op kanker. Maar asbest verwijderen is nog altijd niet verplicht. Daarom is het in de gemeente Raalte de week van de asbestvrije schuur. Inwoners van Raalte kunnen een pakket krijgen waarmee ze zelf asbest van het dak kunnen halen, zegt de wethouder.
4: Ik heb hier zo'n pakket naast me staan. En een van de dingen, en dat is misschien ook wel het meest kenmerkende beeld, ja, dat mensen zullen hebben bij asbest verwijderen, dat is het pak dat je aan kan doen. Asbest is namelijk niet goed voor de gezondheid. Vooral als het op een dak ligt en het gaat verweren of er laat wat los. Dus we willen eigenlijk met name vanuit het oogpunt van volksgezondheid willen we graag dat we afscheid nemen van asbestdaken.
2: Pandeigenaren worden uitgenodigd asbest van het dak van hun schuur of berging te halen. Ze krijgen behalve het veiligheidspakket tips van een deskundige en het verwijderde asbest wordt gratis opgehaald. Asbest is sinds 1994 verboden. Sindsdien zijn er veel daken, is het van veel daken weggehaald. Maar de laatste jaren komt de klad erin, zegt deze asbestverwijderaar.
5: Toen het asbestdakenverbod er was, stond dat onderwerp veel meer op de agenda. Ja, en dan ga je als particulier daar ook meer bewust mee om misschien. En op het moment dat dat minder op de agenda is, dus ook minder in de nieuws is, of minder onder de aandacht gebracht wordt bij de mensen, ja, moet die motivering om het dak aan te pakken vanuit jezelf komen. En vanuit daar komt het denk ik veel meer uit de energietransitiehoek als uit alleen het asbest verwijderen.
2: In gemeenten met een groot buitengebied zoals Hardenberg, Twenterand en Hof van Twente zijn nog de meeste asbestdaken te vinden.
0: Je hoorde het net al even. Veel huishoudens moeten vanaf 2029 overstappen op een hybride warmtepomp bij het vervangen van de cv-ketel. Het is zelfs verplicht. Die hybride warmtepomp die werkt op stroom in plaats van op gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Maar dan zul je wel eerst een investering van zo'n 6.000 euro moeten doen. Dat vindt minister O'Sullivan van Wonen ook wel heel veel geld.
6: Ja, dat denk ik wel eens van, kom op jongens.
0: Nou, dat is lijkt mij niet de minister. Die klinkt anders, heeft ze de baard in de keel. De minister van... de minister, even kijken, maar we kan de minister niet vinden. Hoe gaat dat nu? Nou, lastig, we willen toch de minister even horen.
2: Als je mijn schuif openzet, dan denk
0: ik... Nee, kijk, ik heb de minister gevonden. De minister die 6.000 euro voor een warmtepomp wel veel geld vindt.
7: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Ja, er zit wel een verzachtertje nog bij. Mensen die het geld niet kunnen opbrengen, die kunnen een renteloze lening krijgen voor die hybride warmtepomp.
2: De provinciale statenfractie van de VVD kijkt met de nodige verbazing naar de landelijke partijtop die samenwerking met Pro zo goed als uitsluit. Dat terwijl die partijen in Overijssel gewoon samen in een coalitie zitten. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Ton Serli in het TV Oost-programma Oost in alle Staten. Hij baalt van de verhouding van zijn partij, omdat de vele verschillen, kabinetsvallen, ook in Overijssel gevolgen hebben gehad.
6: Ja, dat denk ik wel eens. Van, kom op jongens, kun je niet wat inschikkelijker zijn? Kun je niet wat beter naar elkaar luisteren? Alhoewel ik ook zonder meer toegeef dat er ook een soort van spel gespeeld wordt natuurlijk met elkaar. In deze 4 jaar hebben we 3 kabinetten gehad. Ja, vind ik het dan gek dat men niet aan het besturen komt? Kijk, onder andere maar eens even naar de infrastructuur. Ja. Al die N-wegen die we hadden willen aanpakken. Wat ook als coalitieprogramma staat. Maar als de centen daarvoor uit Den Haag niet komen, ja, dan kom je daar ook niet verder mee.
0: Nee. En nu hebben ze alweer ruzie over box 3. Maar goed, wie weet komen ze wel. Hopelijk komen ze daar wel uit. En dan is het vanochtend nog even oppassen. Op de weg tot ongeveer 10 uur geldt code geel. Ook in Overijssel vanwege dichte mist. Zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. En kan ook nog wel even blijven hangen, vertelt weer vrouw Margot Rubbering.
8: Ja, die kan plaatselijk wel tot een uurtje of 9 à 10 blijven hangen. Het is niet overal zo dat het mistig is. Want ik zie bijvoorbeeld nu in Twente dat het zicht weer opgelopen is tot 10 kilometer. Dus wat dat betreft is het een beetje verspreid over de provincie. Maar tot een uurtje of 9 à 10 kan het plaatselijk heel vervelend, behoorlijk mistig zijn op de weg. Dus wees gewaarschuwd.
0: In het nieuws van vanochtend dat het aantal diagnoses van kanker weer aan het toenemen is. En dat komt niet alleen door de vergrijzing. We gaan er zo over praten.

0: Cat Eye hoorde je met Animal, 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost en je hoorde het al een paar keer voorbij komen. Het aantal gevallen van kanker zal de komende jaren flink stijgen. Naar verwachting zijn er over 16 jaar zo'n 170.000 diagnoses per jaar. Nu zijn dat dan nog 136.000. En daardoor zal het aantal sterfgevallen ook gaan toenemen. Natuurlijk is de verwachting van het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. Senior onderzoeker bij dat centrum is Jaike Schulte-Praagman. Mevrouw Schulte-Praagman. Maar goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dan denk je gelijk, dat zal dan wel de vergrijzing zijn. Maar zo makkelijk komen we er niet vanaf, begrijp ik, hè?
1: Nou, het is eigenlijk wel de vergrijzing die veroorzaakt dat de stijging zo hard is.
0: Ja.
1: De komende 20 jaar neemt het aantal 60-plussers flink toe. En kanker komt simpelweg meer voor bij oudere mensen. Dus krijgen we ook meer kankerdiagnoses over 20 jaar. Blijft, als we daar iets aan willen doen, aan de vergrijzing zelf kunnen we niks doen.
0: Nee.
1: Maar we kunnen wel ingrijpen op de risicofactoren die
0: precies
1: samenhangen met kanker en waar we invloed op hebben.
0: En dat is met name onze leefstijl.
1: Ja, dat is onder andere leefstijl en een gezonde leefomgeving. Het meedoen aan vaccinatieprogramma's zoals het HPV-vaccin. Meedoen aan screeningprogramma's om voorstadia te laten diagnosticeren. Dat soort dingen kunnen we doen om in elk geval te zorgen dat daar iets van die stijging wordt tegengehouden.
0: Ja, en als ik u zo hoor, dan moet je daar dus al jong mee beginnen. Die HPV-vaccinatie natuurlijk, dat is voor jonge mensen. Maar ook al jong goed op je voeding letten en niet weer toch gaan beginnen met roken.
1: Ja, inderdaad. We zien natuurlijk dat de afgelopen decennia het aantal rokers in Nederland flink is afgenomen. En dat is hartstikke mooi. En dat zien we ook terug in de longkankercijfers. Hè. We zien onder mannen dat de longkankercijfers de laatste jaren zijn gedaald. En dat blijven we in de toekomst, in de komende 20 jaar zien als dat zo blijft doorgaan. Maar we zien onder jongeren bijvoorbeeld wel dat er nu weer een toename is van bijvoorbeeld vapen en roken en vapen onder vooral jonge meiden.
0: Ja.
1: Ja, dat soort ontwikkelingen, als die zich zouden doorzetten in de komende jaren, dan zou dat natuurlijk zorgelijk zijn.
0: Ja, even over dat vapen, want daar is natuurlijk nog niet alles over bekend. Hè? Maar valt dat al te zeggen dat dat ook een bron van kanker zou kunnen zijn?
1: Nee, daarvoor is het in principe te vroeg, hè, om te zeggen dat dat daadwerkelijk kanker veroorzaakt. Maar er zitten dus wel degelijk schadelijke stoffen in. En wat vapen bevat veel nicotine en is een vrij makkelijke opstap is het dan naar roken, naar sigaretten roken. En je ziet ook dat onder jongeren die vapen ook veel wordt gerookt. Dus dat is wel zorgelijk.
2: En welke rol speelt overgewicht?
1: Overgewicht speelt ook zeker een rol. We zien op dit moment geen heel duidelijke stijging in alle overwichtgerelateerde kankersoorten die daar ook door veroorzaakt wordt. Maar er ligt wel overgewicht aan ten grondslag. We weten dat 13 kankersoorten veroorzaakt worden, of samenhangen moet ik zeggen, met overgewicht. Dus daar valt ook veel winst in te behalen.
0: En dan, er komt er maar geen einde aan de ellende zou ik denken. De klimaatverandering heeft ook nog eens een invloed. Want ja, we hebben het afgelopen zomer natuurlijk weer gezien. De afgelopen maanden zelfs, tot aan vandaag toe, veel zon. En we smeren toch nog steeds niet genoeg.
1: Ja, we zien wel dat de campagne van het Huidfonds bijvoorbeeld weren, kleren, smeren van de afgelopen jaren effect heeft gehad.
0: Hè? Ja.
1: Er zijn mensen die aangeven minder te zijn verbrand dan in de jaren daarvoor. Wat denk ik heel gunstig is. Dat is wel een iets wat op de lange termijn gaan we dat pas terugzien in de kankercijfers. Hè? Er zit ongeveer 30 tot 40 jaar tussen schade aan UV door zonblootstelling en het daadwerkelijk krijgen van kanker. Dus het is wel belangrijk dat we maatregelen tegen UV-blootstelling blijven nemen.
0: Ja, weegt zo'n campagne nog op tegen allerlei influencers en social media die graag jongeren bruin zien worden en ook nog af en toe vertellen dat zonnebrandoliecreme schadelijk is?
1: Ik hoop het. We weten natuurlijk niet hoe groot die effecten zijn van die trends op social media. Dus daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen. En we hebben dat nu ook niet meegenomen in de cijfers. we hopen dat dit soort trends niet doorzetten.
2: De cijfers die liegen er niet om. Als we nou onze leefstijl allemaal goed onder de loep nemen, is dat tij nog een beetje te keren?
1: De hoeveelheid kankergevallen die we nu voorzien voor de komende 20 jaar, die gaan we niet allemaal kunnen voorkomen. Want een deel is gerelateerd aan beïnvloedbare risicofactoren. Maar een deel van de mensen krijgt ook simpelweg kanker omdat ze ouder worden en door andere factoren. En dat is niet beïnvloedbaar.
0: Nee.
1: Maar we kunnen wel dat wat we kunnen beïnvloeden, daar moeten we natuurlijk op inzetten.
0: Nee, want we willen toch ook graag allemaal ouder worden. Zo is het dan ook wel weer. Ja. Kunt u ook nog regionale verschillen aangeven? We zijn natuurlijk de omroep voor Overijssel. Is het op platteland nog gezonder leven dan in de stad?
1: Daar hebben we niet naar gekeken op dit moment.
0: Nee.
1: We hebben echt naar landelijke cijfers gekeken.
0: Oké, want ik zie bijvoorbeeld wel dat er in Overijssel relatief veel prostaatkanker voorkomt. Maar is dat dan in ieder toeval?
1: Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet weet of dat toeval is of dat er een andere oorzaak aan de grondslag ligt.
0: Nee. Goed, nou, moeten we nog even gaan uitzoeken in ieder geval. In ieder geval een stijging van het aantal diagnoses, niet alleen door vergrijzing. Laten we nog even een positieve insteek zoeken. Behandelingen worden natuurlijk ook steeds beter. Meer mensen worden toch ook genezen?
1: Ja, we zien de afgelopen 30 jaar dat het aantal mensen dat 5 jaar na hun diagnose nog in leven is, flink is toegenomen. 30 jaar geleden was dat 48% en nu is dat 71%. Dus dat is een hartstikke mooie winst. En dat zien we ook terug in de cijfers als je kijkt naar het overlijden ten gevolge van sterfte. Ondanks dat de absolute aantallen nog toenemen door de vergrijzing, zien we wel dat het risico op overlijden afneemt. En we voorspellen ook dat dat in de komende jaren zo zal blijven.
0: Eindigen we toch met goed nieuws. En je kunt er zelf wat aan doen.
1: Ja.
0: Ja. Mevrouw Schulte-Praagman, hartelijk dank voor uw toelichting. Dat is in ieder geval allemaal.
1: Ja, graag gedaan.
0: U bent van het Integraal Kankercentrum Nederland. En de cijfers over kanker, die kun je natuurlijk nalezen op onze site en op heel veel andere sites, want het is het nieuws van vandaag. Ja, zullen we dan maar een ode aan het leven doen?
1: Laten we dat doen.
0: Mooi zo. Hartelijk dank en nogmaals.
1: Dag.
0: Hier zijn Diggy Dex en J.W. Roy en Treur Niet, oftewel de ode aan het leven.

0: Dean Lewis en How Do I Say Goodbye. De burgemeester van de dag spreken we straks. De burgemeester van Staphorst. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
9: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma op weerselozemarkt.nl.
10: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl.
0: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
11: In Zuna is gisteravond een overleden persoon in het water aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam is gevonden. Het Zwolse nieuwbouwproject De Wezen heeft een mijlpaal bereikt met de sloop van de allerlaatste jaren 50 flat aan de Schuurmanstraat. Tegenover de rechtbank maken 180 verouderde sociale woningen plaats voor zo'n 600 moderne huur- en koopwoningen. Tot ongeveer 10 uur geldt code geel in onze provincie vanwege dichte mist. Het zicht kan plaatselijk zelfs minder dan 200 meter zijn. En wat een geweldige week had moeten worden, werd een grote teleurstelling. Ruim 100 MAVO 4-leerlingen van het Bonheuver College in Enschede vertrokken maandag voor hun werkweek naar Parijs. Plezier was van korte duur. Bedwansen maakten een aantal slaapkamers onbegaanbaar, waardoor een deel van de leerlingen de nacht in de lobby van het hotel doorbracht. De kleine insecten bijten en veroorzaken daardoor bultjes op de huid. Een woordvoerder van de school laat weten samen met de reisorganisatie naar oplossingen te hebben gekeken. Maar omdat de meerderheid van de scholieren naar huis wilde, is daar geen gebruik van gemaakt. De werkweek is na 1 dag vervroegd beëindigd. Meer daarover vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Bedwansen. Oh ja, mijn dochter heeft er ook last van. Die trekt ook door Zuid-Europa.
11: Met
0: bedwansen in de bagage.
11: Oh,
0: ja, en bultjes. Ja. Ja,
11: want dat moet je er allemaal heet uitwassen, anders blijf je het meeslepen.
0: Ja, heet uitwassen en daarna ook goed drogen, want anders dan gaan ze niet dood. Is dat ook iets van de klimaatverandering, Margot Ribbering?
12: Nou, bedwansen komen altijd voor.
0: Ja, dat is waar.
12: Die
0: ja,
12: komen gewoon in vieze matrasjes voor. Ja,
0: dan krijg je in hostels en in F1 hotels. Oh, dat mag je niet zeggen, want dat zou ook kan ook in heel veel andere hotels zeggen.
12: Precies,
0: gebeuren,
12: ja.
0: Enfin, genoeg over bedwansen en de mist hebben we ook al gezien. In Hengelo is er geen sprake van mist, zien we niks. Ook Tony Morsing meldt geen mist in Twente. Nee. Maar het kan wel voorkomen, toch?
12: Ja, het is met name zeg maar als je richting Drenthe rijdt. Daar zien we nog wel mist. Dichte mist niet meer. Het lijkt wel alsof de mist een beetje aan het verlichten is. Maar er zijn ook plaatsen waar helemaal niks aan de gang, aan de hand is. Met name dus inderdaad in Twente. Daar is het zicht bijna 8 kilometer.
0: Nou,
12: en vooral een prachtige zonsopkomst met mooi ochtendrood aan de horizon. Gemeld door Tony Morsink. Maar je weet het, hè, ochtendrood.
0: Water in de sloot. Water in de sloot.
12: Ja. Maar dat komt pas heel laat vanavond en vannacht. Want we krijgen vandaag gewoon echt een prachtige dag. Met een zuidoostelijke wind wordt er zelfs nog wat warmere lucht aangevoerd in vergelijking met gisteren. Toen werd het al zo'n 20, 21 graden. We zien als we naar boven kijken wat dunne sluierwolken overtrekken. Die maken ruimte voor de zon. Dus het wordt vandaag misschien wel de laatste dag met hoge temperaturen, 20, 21 graden.
0: Ja, en een heldere nacht. Tony stuurt ook een foto van de maan. Nog een klein nageltje, een klein sikkeltje was er over. Het zicht in Hengelo is 400 meter. Tenminste, voor mij. Want kijk ik tegen de kantoorgebouwen aan. Oh, daar net langs heen. Okay. Daar net langs heen. Zie ik ook inderdaad een prachtig heldere lucht. Met de wolken die er nog zijn. Donker oranje worden opgelicht. Zien we ook op foto's van Tony en van Hilbert uit Frieseveen. Dreigende wolkenluchten, maar heldere hemel daarachter. En nog een weerwaarneming van Wendy uit Staphorst. Geen mist.
12: Geen mist.
0: En nee, toch hoor. Is dat in de buurt van Drenthe, zegt zij. Ja, nou, dat scheelt.
12: Ja, alweer, ja. Kijk, mist is altijd heel plaatselijk, hè? En dat is wel heel vervelend. Want weet je, dan rij je op de weg en in één keer dan zie je even helemaal niks. Hè? Dat is van die banken die over die weg heen trekken. En dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar. En de meeste mist zal zich gaan oplossen tussen 9 en 10 uur vanochtend.
0: Nou. We hebben te veel tijd verdaan met bedwansen en mist, Margo. Vandaag dus tegen de avond regen, dan gaat het ook echt omslaan. En morgen wordt het echt toch anders, hè?
12: Ja, echt. We krijgen een echte duidelijke weersomslag. Die 20 graden die kunnen we op ons buik schrijven. Want na de regen zal de wind naar het noordwesten draaien. Stevig morgen, windkracht 4 tot 5. Aanvoer van frisse Noordzeelucht. En temperaturen niet hoger dan 15 of 16 graden. Overigens zijn dat heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. En het weerbeeld. Na een regenachtige ochtend krijgen we denk ik in de middag de zon af en toe te zien. Met een paar buien. En dat is ook het weerbeeld voor vrijdag en in het weekende.
0: Goed zo, Margo, dankjewel. Over een uur spreek ik je nog een keer. Dan heb ik verkeersinformatie, want de ochtendspits is op gang gekomen. Maar heel bescheiden, met alleen files op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe, 5 kilometer en 6 minuten vertraging. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Gary Brooker, hij was ooit de toetsenist en de oprichter van Procol Harum. Hij had een solo hit met No More Fear of Flying. Heel veel foto's komen er binnen met en zonder mist. Je kun jezelf een beeld geven, maar het wisselt in de provincie. Rieke uit Hasselt heeft een foto met mist. Francine uit Kampen zonder mist. Wendy Staphorst meldt geen mist. Hoe zou het met de burgemeester dan zijn?
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Want de burgemeester op woensdag is Jan ten Kate, de burgemeester van Staphorst. Meneer ten Kate, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oeh, de retour staat heel erg hard. Zeg ik dan maar in vaktermen. Kan u nog wat zachter zetten, de telefoon? Ja, dit is stuk beter. Stuk beter.
2: Okay.
0: Stuk beter. Meneer ten Kate, zat u in de mist?
2: Ja, hier is het wel mistig. Ja, we zitten dicht bij de rest, dus ook dicht bij de grens met Drenthe, zoals u al zei. Maar bij ons zien we de witte wieven.
0: Oh, ik dacht dat dat aan Twentenaren was voorbehouden. Maar ook in Staphorst waren ze rond, begrijp ik.
2: Die zitten overal.
0: Ja, je moet ervoor oppassen. Meneer ten Kate, fijn dat u bent, burgemeester van de dag op woensdag. Maar eens even, het COA trekt weer aan de bel vanochtend. Veel te weinig opvangplaatsen. Ze moeten echt hun best doen om te zorgen dat mensen niet in tenten of buiten zelfs komen te slapen, asielzoekers dan. Schiet u al op met de plannen?
2: Ja, we hebben gisteravond in onze gemeenteraad een goed gesprek gehad over de plannen die er zijn samen met Meppel. Ook nog een tweetal insprekers, een omwonende die ook natuurlijk graag hun zorgen willen neerleggen bij de gemeenteraad, en een ondernemer, omdat het speelt in de wachthaven op het grensgebied Meppel-Staphorst. En nou, die vroeg ook aandacht voor de activiteiten die zij daar hebben. En die worden natuurlijk ook allemaal meegenomen, omdat we nu nog bezig zijn met een onderzoek naar de mogelijkheden, zeg maar. Maar nou ja, wij werken er rustig aan door.
0: Ja, precies. Want voor wie het niet helemaal gevolgd heeft, u heeft de plannen samen met Meppel, weliswaar net over de grens in Drenthe. Maar u stond ook op die escalatieladder en probeert daar nu iets aan te doen op deze manier. De gemeenteraad is in ieder geval akkoord. Nou, dan houden we dat in.
2: Kleine correctie. Ja? De locatie die ligt dan net in Overijssel.
0: Oh, die ligt weer in Overijssel.
2: Het is, okay. Het is op Staphorst grondgebied, grenzend aan Meppel. Klopt.
0: Ah, goed zo. Nou, dan had ik het bijna goed. Het is niet meer te volgen, meneer ten Kate. Maar ja, als het maar komen, die plekken, toch?
2: Zo is het.
0: Zo is het dan ook wel weer. Het is de week van de toegankelijkheid. Eerder deze week melden wij al dat veel websites van gemeenten maar slecht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Hoe staat het in Staphorst?
2: Nou, dat is heel bijzonder, want we moeten daar elk jaar weer een formulier voor invullen. En dan pas komen we op een soort van dashboard waar je kunt zien hoe het erbij staat. Dat formulier hadden we nog niet ingevuld. Dus we staan op het dashboard, niet erg positief. Maar vorig jaar hadden we helemaal een, laten we zeggen, een A-ranking. Want in feite voldoen we aan alle maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden. Alleen administratief hadden we dat nog niet afgewerkt. Maar onze website, digitaal, zijn we dus goed bereikbaar. Maar goed, het gaat niet alleen natuurlijk over digitaal. Het gaat ook over hoe kom je in het gemeentehuis. Kun je goed parkeren bijvoorbeeld bij het gemeentehuis? Ja. Dat heeft er vorig jaar toe geleid dat de parkeerplaatsen voor het college zijn opgeofferd voor goede parkeerplaatsen voor gehandicapten. En daar is ook helemaal niks mis mee. Want aan de overkant van het gemeentehuis kunnen wij heel goed parkeren op het Marktplein. Dus we zijn voortdurend aan het kijken op welke wijze we daar nog weer een betere invulling aan kunnen geven.
0: Okay,
2: ook dus tijdens de verbouwing van het gemeentehuis is er ook heel veel aandacht aan besteed vorig jaar.
0: Okay, dus dat zal dan goed bereikbaar moeten zijn. En wethouders en burgemeester lopen dan graag een stukje extra daarvoor. Dan kunt u gelijk zien of er veel borden nog en obstakels nog op de stoepen staan. Hoe is dat?
2: Ja, ook daar is aandacht aan besteed. Ik weet dat er zelfs 14 dagen geleden nog weer mensen zijn geweest, straatmakers, die de boel nog een beetje verlaagd hebben. Volgens mij is het een thema wat eigenlijk continu speelt. En ik zeg niet dat wij het allemaal 100% in orde hebben. Wat we ook nog bijvoorbeeld hebben gedaan, dat is dat er een training is geweest voor onze medewerkers met een soort van VR-bril, zeg maar, om eens te ervaren hoe het is als je slechtziend bent. En hoe kom je dan ons gemeentehuis door, zeg maar. Dus we proberen daar wel ook kennis mee op te doen, zodat ook onze medewerkers mensen desnoods goed kunnen begeleiden.
0: Oké. Niemand met grote builen op het voorhoofd afgevoerd naar de eerste hulp?
2: Tot nu toe nog niet. Nee.
0: Dan gaat dat goed. Wat vast ook goed gaat, is morgen het ontbijt. Wordt een bijzonder ontbijt?
2: Ja, morgen hebben we het burgemeestersontbijt. Daar is een actie waar we ook eigenlijk elk jaar aan meedoen. Om toch nog eens weer in de schijnwerpers te zetten dat een goed ontbijt om 's ochtends ook als kinderen met een goed ontbijt van start te gaan, dat eigenlijk de beste start van de dag is. Ook in het onderwijs men heel goed ontdekt dat als kinderen geen ontbijt hebben gehad, wat dat betekent die dag, zeg maar. Dus daar proberen we morgen in de raadzaal weer aandacht aan te besteden. Samen met kinderen gaan we dan ontbijten en is de lokale bakker aanwezig met heerlijke broodjes. Is er een melkveehouder aanwezig die nog eens vertelt over de productie van de voedsel en ook van lokaal voedsel. Ja, we maken daar eigenlijk een feestje van. Met wel een serieuze ondertoon. Dat eigenlijk elk kind in Nederland toch 's ochtends met een ontbijt naar school toe kan gaan.
3: Want dat blijkt natuurlijk in de praktijk dat steeds minder kinderen met een ontbijt achter de kiezen op school verschijnen, hè?
2: Ja, die ervaringen die zijn er. Ik ken de cijfers niet helemaal uit mijn hoofd, maar vorig jaar hebben we daar nog wel eens een studie van gemaakt. En dan zie je dat dat echt nog gebeurt. Maar dat ook in het onderwijs men daar deze kinderen heel snel uitpikt. Hè? Want die zijn dan toch wat lustelozer en ze komen ze in de klas weer tegen. Maar los daarvan, het zou toch zo moeten zijn dat elk kind 's ochtends kan beschikken over een keurig ontbijt.
0: Zeker, dat lijkt mij noodzakelijk. Dan nog een andere zaak, die heeft u voor vrijdag op de agenda staan, de Veteranendag.
2: Ja, dat klopt. Die organiseren we altijd samen met de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. En dat roleert. En Staphorst is aanstaande vrijdag de gastheer voor, ik denk meer dan 200, 250 veteranen. Een dag om even stil te staan bij de bijdrage die zij hebben geleverd aan de vrede en aan de veiligheid van ons land. En dat zijn, dat is toch, ik denk dat het een belangrijk signaal is, zeker in deze tijd.
0: Ja, en ja, want aan veteranen denk ik dan toch nog vaak aan mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar dit zijn ook met name natuurlijk jonge veteranen, want uit die tijd zijn ze er nauwelijks nog.
2: Ja, dat zijn inderdaad ook jongere veteranen, mensen die naar Bosnië zijn geweest. Nou ja, noem maar op, we kennen alle plekken in de wereld wel waar we ooit naartoe zijn uitgezonden, zeg maar. Dus inderdaad, en dat zijn soms ook hele jonge mensen.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: En komen zij dan ook? Waarderen zij dit?
2: Sommigen zijn nu nog steeds in militaire diensten en zijn weer op uitzondering in een andere plek, zeg maar. Want je bent veteraan als je ergens een keer bent geweest. Dus, maar we zien wel dat ook jongere mensen, we hebben ook een aantal mensen in ons comité vanuit Staphorst die dat ook meehelpen organiseren, die het zelf ook belangrijk vinden, maar die ook al op jonge leeftijd inderdaad zijn uitgezonden. Het leeft. En het leven, ik voel aan alles dat het steeds meer gaat leven. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook deze mensen die wel hun nek hebben uitgestoken voor onze vrede en veiligheid inderdaad, dat we die, we hoeven ze niet echt op een voetstuk te zetten, maar dat we daar nog één keer in het jaar een beetje aandacht aan besteden. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, die waardering verdienen ze natuurlijk ook.
2: Absoluut.
0: In kaarten. Hartelijk dank. U heeft een volle agenda, horen wij al voor de komende dagen.
2: Klopt.
0: Nou, bellen we u volgende week weer, kijken hoe het allemaal is gelopen. En over het burgemeestersontbijt gesproken. Zo dadelijk zijn we bij dat burgemeestersontbijt na 8 uur en dan in Oldenzaal.

0: feestje voor ons allebei.
1: Guus Hulshoff uit onze provincie. Een lekker liedje hoorde je 7 minuten voor 8. Na 8 uur gaan we aanschuiven bij de burgemeester van Oldenzaal. Alweer een burgemeester. Maar ja, inderdaad, die burgemeesters ontbijten zijn deze week. Het is ook weer de week van de voeding en de week van de burgemeesters ontbijten. Dus blijkbaar scholieren die schuiven aan om goed te kunnen ontbijten. En om ook eens te kunnen praten met de burgemeester. Zijn we zo dadelijk bij, tenminste we, onze verslaggever is zo dadelijk in Oldenzaal. Je krijgt natuurlijk ook het laatste nieuws uit de provincie, net als de waarschuwing voor de mist. Want die is er nog altijd, het kan verraderlijk zijn, want als je naar buiten kijkt is het er misschien niet. Hier in Hengelo is op het ogenblik helder zicht, ver zicht ook, maar elders in de provincie kan het nog wel even dichte mist worden. En die blijft ook nog wel even hangen. Nou ja, beter dan regen, zou ik denken, toch? Creedence Clearwater Revival dan nog tot iets voor 8 uur. En have you ever seen the rain?

Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
8: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
8: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl. Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10%.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Zuna is gisteravond een overleden persoon in het water van de Regge aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is gevonden. En tot ongeveer 10 uur vanochtend geldt code geel in onze provincie vanwege dichte mist. Meer nieuws vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
2: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
4: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
2: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig, daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Heel bescheiden ochtendspits hebben we voor de zekerheid nog maar even de waarschuwing voor mist. Het kan lokaal nog wel behoorlijk dichte mist zijn. Ook op andere plaatsen is het helemaal weg trouwens. En files alleen maar op de N50. Vanaf knooppunt Hattemerbroek naar Kampen toe 8 kilometer en 7 minuten vertraging. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28 4 kilometer en 6 minuten aan vertraging.
6: Goedemorgen met Oost.
5: Straks in Goedemorgen met Oost schuiven we aan het ontbijt bij de burgemeester van Oldenzaal, om maar eens aan te geven dat het ontbijt goed is.
6: Voor een belangrijk moment van de dag en niet iedereen gaat met ontbijt achter de kiezen op pad.
5: En niet iedere jongere of iedere basisschoolleerling ontbijt met de burgemeester, dus extra interessant om daar zo dadelijk eens even een kijkje te nemen. Het laatste nieuws uit Overijssel hoor je ook, net als muziek straks van Eva Max en Dua Lipa.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
3: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
2: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Dua Lipa en Don't Start Now. Nou, dat doen we wel.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 8 op deze woensdagochtend, de 7e van oktober. Goedemorgen, Anna Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Er wordt deze dagen ontbeten met burgemeesters. We schuiven straks aan in Oldenzaal, of ons verslaggever doet dat in ieder geval. En het aantal diagnoses van kanker gaat verder stijgen.
2: Het aantal gevallen van kanker zal inderdaad de komende jaren flink stijgen. Naar verwachting zijn er over 16 jaar zo'n 170.000 diagnoses. Nu zijn dat er nog 136.000. Daardoor zal het aantal sterfgevallen ook gaan stijgen, is de verwachting van het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. Deze senior onderzoeker legt uit dat dat vooral met de vergrijzing te maken heeft.
3: De komende 20 jaar neemt het aantal 60-plussers flink toe. En kanker komt simpelweg meer voor bij oudere mensen. Dus krijgen we ook meer kankerdiagnoses over 20 jaar. Maar als we daar iets aan willen doen, aan de vergrijzing zelf kunnen we niks doen. Maar we kunnen wel ingrijpen op de risicofactoren die samenhangen met kanker en waar we invloed op hebben.
2: En die invloed hebben volgens de onderzoeker op verschillende manieren.
3: Dat is onder andere leefstijl en een gezonde leefomgeving. Het meedoen aan vaccinatieprogramma's zoals het HPV-vaccin. Meedoen aan screeningprogramma's om voorstadia te laten diagnosticeren. Dat soort dingen kunnen we doen om in elk geval te zorgen dat daar iets van die stijging wordt tegengehouden.
2: Roken, overgewicht en je niet goed insmeren tegen de zon zijn nog altijd belangrijke oorzaken waardoor mensen kanker krijgen. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. De senior onderzoeker gaf aan dat ondanks dat de absolute aantallen kankerdiagnoses toenemen, het risico op overlijden wel afneemt.
0: Ja, en dan is het vandaag dus 7 oktober. Op veel plaatsen worden de slachtoffers herdacht van de terroristische aanval van Hamas op Israël in 2023. Maar er zijn ook pro-Palestina demonstraties, ook in Zwolle. Daar zou een demonstratie in de binnenstad zijn, maar dat is nu een sit-in geworden. Het protest ligt gevoelig natuurlijk op deze dag, de 7e van oktober. Burgemeester Snijders van Zwolle wil het protest niet verbieden, zei hij vorige week al in de raadsvergadering.
4: Ik snap de gevoeligheid, meer dan. Anderzijds is deze dag natuurlijk niet willekeurig gekozen door de organisatie. Het is een bewuste keuze om dit op 7 oktober te doen. En daar zal ik dan als burgemeester, wat we daar ook van vinden, toch medewerking aan verlenen. En dat heeft alles weer te maken met, waar we het al veel vaker over hebben gehad, wet openbare manifestaties, eigenlijk met de grondrechten in dit land.
0: Ja, je gaat vandaag veel over horen. Vielen 3 jaar geleden bijna 1200 doden bij die terroristische aanval. Rond de 250 mensen werden ook nog eens als gijzelaars meegenomen naar Gaza. De vergeldingsacties van Israël die daarop volgden kostte het leven aan tienduizenden Palestijnen.
2: In Zuna, een buurtschap in de gemeente Wierde, is gisteravond een overleden persoon in het water van de Regge aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is gevonden. Meer informatie is er nog niet bekendgemaakt.
0: Dan andere zaken in het nieuws. Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral die eerste dagen nodig, vindt het CDA.
5: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
0: De burgerreserve dus. Over 4 jaar zouden dat 130.000 man en vrouw moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan. Volgende week is het ook bij ons de Week van de Weerbaarheid.
2: Je kunt het best een eind van een tijdperk noemen in Zwolle. Gisteren werd begonnen met de sloop van de laatste flat in Wezenlanden Noord. 6 andere flats waren al gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe wijk. De sloop is toch wel een bijzonder moment, zegt de baas van de woningcorporatie.
6: Heel veel generaties zijn nu groot geworden. Veel lief en leed is gedeeld. Bewoners hebben hier ontzettend veel herinneringen liggen. Nou, die blijven gelukkig bestaan, maar de stenen gaan weg. En er komt plek voor heel wat moois. En er komt een hele mooie nieuwe wijk voor terug.
0: Mijn tandarts zat in zo'n flat. Dus slopen die allemaal.
2: Dus jij moet nu ergens anders naartoe.
0: Heel wat pijn geleden. Nou ja, dat is gelukkig al heel veel jaren geleden.
2: Nou, dan kunnen die herinneringen ook weggevaagd worden.
0: Zo is het.
2: In de nieuwe wijk komen meer woningen dan in de oude.
6: Nou, er stonden 180 sociale huurwoningen. En er komen er straks 300 van terug. Plus nog 300 koopwoningen en dure huurwoningen. En daarmee dus 600 woningen in totaal. Ja, dat is hartstikke mooi. In tijden van woningnood kunnen we niet genoeg bouwen. Nou, de goedkoopste huurwoningen zullen onder de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens vallen, ongeveer €450 per maand. En de duurste penthouses, had ik mij laten vertellen, gaan ongeveer voor 2,2 miljoen per stuk.
0: Zo, Maar dan heb je ook wat. Aan de rand van het centrum van Zwolle. Natuurlijk dan de mist. Vanochtend toch nog wel hier en daar oppassen op de weg. Mist aan wel aan het verdwijnen. Maar tot ongeveer 10 uur moet je er wel rekening mee houden. Geldt er ook code geel voor onze provincie vanwege de mist. Het zicht kan plaatselijk minder dan 200 meter zijn, kan ook blijven hangen. Dus we krijgen heel veel mistfoto's binnen van luisteraars. Of geen mistfoto's, het varieert een beetje.
7: Het is heel plaatselijk.
0: Het is heel plaatselijk, inderdaad. En zeer plaatselijk ook bij de burgemeester, daar waar hij woont, Jan ten Kater, bij Staphorst. Hij heeft er last van.
8: Ja, hier is het wel mistig. Ja, we zitten dicht bij de rest, dus ook dicht bij de grens met Drenthe, zoals u al zei, maar... Bij ons zien we de witte wieven.
0: Ja, waarvan ik nog dacht dat die alleen in Twente waarden.
7: Maar dat blijkt niet zo te zijn.
0: Dat blijkt ook in de buurt van Staphorst in de Reest het geval te zijn. Mocht je de weg nog opgaan, wees voorzichtig.

0: Met akoestische gitaar, Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. 7:15, je luistert naar Radio Oost en we gaan het hebben over ontbijten. Dat komt goed uit rond deze tijd. Veel basisschoolleerlingen ontbijten deze week niet thuis, maar in de klas. Het is een manier om aandacht te vragen voor het belang van een gezond ontbijt. Want steeds meer kinderen gaan 's ochtends nog van huis met een lege maag. En dat is niet goed. Waar kinderen bijvoorbeeld samen ontbijten is in Oldenzaal op basisschool De Leemstee. Daar is ook verslaggever Harro Brouwer. Harro, nog geen kinderen denk ik, maar wel ontbijt.
1: Nou, inderdaad, nog geen kinderen. Die komen zo meteen pas binnen. Maar het ontbijt wordt hier inmiddels al wel geregeld door alle juffen en meesters. Het burgemeestersontbijt 2026. Hier dus basisschool De Leemstee in Oldenzaal. Ik ben hier al wel met burgemeester Patrick Welman. Want die is al aanwezig. Goedemorgen, burgemeester.
2: Ja, goedemorgen.
1: De tafels worden al keurig gedekt. En iets verderop, daar is zeg maar al het eten verzameld. Zullen we eens even kijken wat er allemaal is?
2: Ja, dat is goed.
1: Nou, lopen we eventjes hier door de centrale hal. Vers brood met krentenbollen, volkoren brood moet ik zeggen. Er staat van alles.
2: Ja, dat is geweldig. Het beleg, dat zit nog in de koelkast. Dus zo dadelijk komen de kinderen en dan wordt het beleg ook op de tafels gelegd. Ze zijn nu nog de broodjes aan het smeren, of aan het snijden moet ik zeggen. Zodat de kinderen dat niet hoeven te doen. Ja, het ziet er weer fantastisch uit, dat al jaren. Dus dat is fantastisch dat we dit voor de kinderen kunnen doen.
1: Ja, ik moet zeggen, als ik dit zie, dan doet me dat een beetje denken aan wat toch altijd het leukste moment is als je een hotelovernachting hebt. Het ontbijt, toch, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ja, dan ben ik ook altijd op zoek naar het Duitse broodje. Nou, we doen het gewoon hier op zijn Nederlands, dat is ook prima. Maar dat klopt, ja, dit is voor de kinderen denk ik heel erg mooi om te zien en echt zo dadelijk te gebruiken.
1: Ja, en dit is ook wel een ontbijt wat je normaal gesproken de meeste kinderen denk ik 's ochtends niet hebben. Zo luxe als dit eruit ziet. Ja, zegt het ook iets over het burgemeestersontbijt, waarom dit belangrijk is?
2: Ja, het is heel erg belangrijk dat kinderen leren en ook zien hoe belangrijk het is om 's ochtends gewoon goed te ontbijten. Daarmee dus de dag gewoon goed te beginnen. Ik ga ervan uit dat de meeste kinderen in de Oldenzaal gewoon goed ontbijten. Maar je kunt het niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk dat is. En dat is een mooie manier om dat tot uitdrukking te brengen.
1: Denkt u dat er ook kinderen zijn die gewoon 's ochtends eigenlijk niet ontbijten, om wat voor reden dan ook?
2: Ja, ik weet wel bijna zeker dat dat ook in de Oldenzaal gebeurt. Dat is denk ik in elke gemeenschap wel zo. En daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.
1: En hoe ga je daarover in gesprek met de kinderen? Nogmaals, ze zijn er niet. Alhoewel, ik zag net 3 kinderen even langslopen. De eerste, vroege vogels. Maar hoe kunt u als burgemeester daarover in gesprek gaan met kinderen? Het belang van ontbijten, ja, of ze wel goed ontbijten?
2: Ja, door daar niet direct een vraag over te stellen. Want dat kan ook betekenen dat kinderen zich schamen. Of dat je ze in een kwetsbare positie brengt aan de tafel waar ze zitten. En dat moet je niet doen. Maar als kinderen daar uit zichzelf over beginnen, dan gaan we daar op een hele eenvoudige manier, ook op een hele comfortabele manier mee om. Dat is inmiddels wel de ervaring die ik heb. Ja, en dan zie ik vaak wel de meester of de juffrouw dat noteren en daar later ook nog wel weer op terugkomen. Of in de klas of richting de ouders. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om dit onder de aandacht te brengen. Niet geforceerd, maar op een hele eenvoudige manier.
1: Dan zijn we hier dus op de basisschool. Was normaal gesproken toch in het stadhuis?
2: Ja, dat klopt. Maar het stadhuis, dat gaan we verbouwen. Dus sinds... Ah, kijk, daar komt de zoemen.
1: Oh, ik schrik mijn hoedje, Marcel. Oké, ja.
0: Ze komen, hoor,
2: kijk,
0: de kinderen.
2: Daar komen de eerste al binnen. Dat klopt. Anders zou het op het stadhuis zijn geweest. Maar dat hebben we verlaten, omdat we dat gaan verbouwen. Dus we zitten nu in een kantoorgebouw, net aan de rand van de stad. Ja, dat is geen geschikte plek voor een burgemeestersontbijt. Dus daarom hebben we gezegd, we doen het bij de kinderen op de school zelf.
1: Nou, en die kinderen, de eerste kinderen, die lopen nu binnen. Die lopen meteen tegen de burgemeester aan.
3: Goedemorgen.
1: De RTVO's verslag geven en een heel goed gedekte tafel. Daarover later meer, Marcel. Ik denk dat we nog even terug moeten komen als het ontbijt daadwerkelijk begonnen is.
0: Laten we maar eerst even rustig aanschuiven, Harro. Een beetje wennen ook aan die verslaggever van Oost. En de burgemeester, dat maakt natuurlijk toch wel indruk. Trouwens, heb je de burgemeester in de buurt? Want ik heb nog één vraagje aan hem.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb de burgemeester nog in de buurt.
0: Ja, je moet hem toch even vragen of hij niet voor het ontbijt liever eieren met spek had. En witte bonen in tomatensaus.
1: Oh, Ik moet even vragen van Marcel de presentator of u niet liever een boterham met eieren en spek had gehad.
2: Ik weet waar die op doet.
0: Ja, ja, ja.
2: Nee. Ik hou niet van een English breakfast. Doe mij maar gewoon een Nederlands ontbijt met een broodje kaas of een bolletje zoals hier met hagelslag of met krentenbol. Dat vind ik lekker.
0: Nou, hartstikke goed. En dan gaat
1: staat
0: dus ook
1: genoteerd.
0: Ja, staat genoteerd. Er gaat dus ook iets lekkers op dat brood. Dat is ook wel lekker, Harro. Spreken we je zo weer na 8:30? Dan zitten de kinderen aan het ontbijt. En dan horen we weer meer van jou, Harro Brouwer, daar op de school in Oldenzaal, waar ze het burgemeestersontbijt hebben.

0: Leo Sayer en Thunder in My Heart. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
0: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
15: In Zuna, een buurtschap in de gemeente Wierden, is gisteravond een overleden persoon in het water van de Regge aangetroffen. De forensische opsporing doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder het lichaam in het water is gevonden. Het Zwolse nieuwbouwproject De Wezen heeft een mijlpaal bereikt met de sloop van de allerlaatste jaren 50 flat. Aan de Schuurmanstraat tegenover de rechtbank maken 180 verouderde sociale woningen plaats voor zo'n 600 moderne huur- en koopwoningen. De 28-jarige topatlete Emma Oosterwegel is gisteravond in de Deventer Schouwburg uitgeroepen tot beste Deventer sporter van het seizoen 2025-2026. Onder meer vanwege haar sterke seizoen op de Meerkamp. En de plannen voor 2 windmolens langs de A35 bij Wierden zijn weer een stap verder. De provincie Overijssel is officieel begonnen met de verkenning van het windpark. Daarin wordt onderzocht of de bouw van 2 windturbines haalbaar is. Die moeten ten zuiden van Wierden komen langs de A35 in de buurt van knooppunt Almelo-West. De exacte locaties en afmetingen staan nog niet vast. Meer hierover vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, je hebt al een mooie, in ieder geval warme dag aangekondigd. Ik zie nu een mix van blauwe hemel en wolken. Wordt het ook een zonnige dag?
16: Ja, we hebben vanochtend nog wel wat optrekkende mist. Wat lage, wat middelbare, wat hoge wolkenvelden. Maar de zon die komt er al prima door. Starttemperatuur op dit moment Hellendoorn 10,4. Genemuiden 13,4 bij heel weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Nou, dat is de warme hoek. En er komt meer zon bij in de loop van de ochtend en ook vanmiddag. En dat betekent dat we wellicht voor het laatst dit jaar naar temperaturen gaan boven de 20 graden. Ik denk dat het op de meeste plaatsen 21 of 22 graden gaat worden.
0: Ja, voor het laatst dit jaar, want morgen is het echt anders, hè?
16: Precies, we zien eigenlijk in de loop van de middag en avond vanuit het westen de bewolking dikker worden. Op nadering van een zogenaamd koufront, wat rond de klok van 11 vanavond het westen van de provincie nadert en vannacht zich uitbreidt over de provincie. Daarachter draait de wind naar het noordwesten. En dan wordt er met die noordwestelijke wind die morgen flink gaat toenemen, matig tot vrij krachtig frisse noordzeelucht aangevoerd. In de ochtend regent het nog op veel plaatsen. Dat trekt weg naar Duitsland. In de middag krijgen we zon, maar ook een paar buien. Ja, en die maximumtemperatuur, dat is een stuk lager, 15, 16 graden. En die temperaturen, die houden we ook op vrijdag en in het weekend wel vast. Met 14, 15 graden als maximumtemperatuur. Dat is echt even wennen. Met een stevige wind uit de noordwest en later zuidwestelijke richting. Vrijdag, dat is een dag met regen. In het weekend komt af en toe de zon tevoorschijn en vallen er een paar gewone buien.
0: Tijd voor een frisse wind. Maar ho.
16: Ja, zo is het.
0: Dat geldt voor heel veel sectoren. Maar ook voor het weer. Margo, dankjewel. Fijne dag.
16: Fijne dag.
0: Verkeersinformatie heb ik niet meer voor je. Er staat geen enkele file meer in Overijssel. Iedereen op de weg. Een goede reis.

0: Donna Summer. And this time I know it's for real. Ja, heel real waren ook de cijfers van vanochtend. Harde cijfers hadden we over het aantal kankerdiagnoses, Anneliltje.
1: Naar verwachting zijn er over 16 jaar zo'n 170.000 diagnoses. Nu zijn dat er nog 136.000. En daardoor zal het aantal sterfgevallen ook gaan stijgen, is de verwachting van het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. Deze senior onderzoeker legt uit dat dat vooral met de vergrijzing te maken heeft.
2: De komende 20 jaar neemt het aantal 60-plussers flink toe. En kanker komt simpelweg meer voor bij oudere mensen. Dus krijgen we ook meer kankerdiagnoses over 20 jaar. Maar als we daar iets aan willen doen, aan de vergrijzing zelf kunnen we niks doen. Maar we kunnen wel ingrijpen op de risicofactoren die samenhangen met kanker en waar we invloed op hebben. Dat is onder andere leefstijl en een gezonde leefomgeving. Het meedoen aan vaccinatieprogramma's zoals het HPV-vaccin. Meedoen aan screeningprogramma's om voorstadia te laten diagnosticeren. Dat soort dingen kunnen we doen om in elk geval te zorgen dat daar iets van die stijging wordt tegengehouden.
1: Het aantal kankerdiagnoses gaat dus toenemen, maar er is ook positief nieuws.
2: We zien de afgelopen 30 jaar dat het aantal mensen dat 5 jaar na hun diagnose nog in leven is, flink is toegenomen. 30 jaar geleden was dat 48% en nu is dat 71%. Dus dat is een hartstikke mooie winst. En dat zien we ook terug in de cijfers als je kijkt naar het overlijden ten gevolge van sterfte. Ondanks dat de absolute aantallen nog toenemen door de vergrijzing, zien we wel dat het risico op overlijden afneemt. En we voorspellen ook dat dat in de komende jaren zo zal blijven.
1: Roken, overgewicht en je niet goed insmeren tegen de zon zijn nog altijd belangrijke oorzaken waardoor mensen kanker krijgen.
0: Ja, en dan hadden we een gevalletje. Mist zal niet voor de laatste keer zijn deze herfst. Maar nu weet je echt goed dat het herfst is vanwege dichte mist. Er was zelfs code geel. Die geldt trouwens nog steeds tot 10 uur ongeveer. Plaatselijk met zicht van minder dan 200 meter. En dat kan inderdaad ook wel blijven hangen, waarschuwde weervrouw Margot Ribbering.
3: Ja, die kan plaatselijk wel tot een uurtje of 9 à 10 blijven hangen. Het is niet overal zo dat het mistig is, want ik zie bijvoorbeeld nu in Twente dat het zicht weer opgelopen is tot 10 kilometer. Dus wat dat betreft is het een beetje verspreid over de provincie. Maar tot een uurtje of 9 à 10 kan het plaatselijk heel vervelend, behoorlijk mistig zijn op de weg. Dus wees gewaarschuwd.
0: Nou, we krijgen allemaal foto's binnen, overal uit de provincie. Daar was wel mist, daar was geen mist. Het is inderdaad heel erg verdeeld. Iemand uit Staphorst meldde dat er helemaal geen mist was. Nou, daar dacht de burgemeester Jan ten Kate toch even anders over.
4: Ja, hier is het wel mistig. Ja, we zitten dicht bij de rest, dus ook dicht bij de grens met Drenthe, zoals u al zei, maar bij ons zien we de witte wieven.
0: De witte wieven dus in de race vlakbij Staphorst. Het klaart op, maar mocht je de weg nog opgaan, wees dan voorzichtig. De race, daar woont dus de burgemeester van Staphorst. Hij woont op vaste grond.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Vaste grond.
7: Deze week Edwin Evers, vaste grond.
8: Dit is de nieuwe oogst.

0: Kim Wilde en You Came. Op deze woensdagochtend, de 7e van oktober. Het wordt vandaag nog warm aan een eeltje.
1: Vandaag nog wel.
0: Laatste dag inderdaad, boven de 20 graden. Nou, het wordt ook tijd. Ik heb ook liever zon, wensen dat het die herfst is, gaat losbarsten. Dat is beter voor iedereen. Op onze website lees je het verhaal van de leerlingen van het Bonhoeffer College. Zij zijn naar Parijs gegaan voor een weekje.
1: Van Enschede naar Parijs.
0: En waren na één nacht alweer terug. Oorzaak: bedwansen.
1: Dat zijn hele vervelende beestjes. Vieze bedjes op warme plekjes kruipen. Ja. En dan bijten en voor bultjes zorgen.
0: Zeker.
1: Nou kennen wij iemand die eerder in Parijs was. Ja. En last heeft gehad van bedwansen.
0: En dat al had sinds Italië. Dus ik vrees eigenlijk dat leerling van het Bonhoeffer College bij mijn dochter moeten zijn. Nee. Die natuurlijk in hostels nu slaapt. Want die trekt door het zuiden van Europa.
1: Krabbend.
0: En ook al in paniek opbelde dat ze bedwansen had. Tot in de bagage toe. Ja, die zijn dus niet weg te krijgen. En die
1: niet
0: leggen ook eitjes
1: roeien.
0: En die komen dan ook weer. Dus je moet goed wassen. Ik heb net maar even gezocht. Eens per week, minimaal 60 graden moet je je bedden goed te wassen. Om huismijt of bacteriën te doden. En dus ook de bedwansen. Ja, het is lastig. En dan moeten ze ook nog in de droger doen, want anders gaan de bedwansen niet uit. Maar daar hebben die leerlingen van het Bonhoeffer College natuurlijk helemaal niks aan. Nee, ik ook niet. Ja, een rekje waar ik het overheen hang en dan droogt het.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat is niet genoeg. Dan moet je met de föhn 3 uur voor gaan zitten. Om ze uit te roeien.
1: Heel intensief.
0: Maar goed, die arme kinderen moesten allemaal weer gewoon naar huis. Of gingen naar huis. Ze waren gewaarschuwd, ook de school, door ouders. Want die hadden de slechte reviews gelezen. Dat zei mijn dochter ook al. Ja, ik heb die reviews wel gezien, maar ik dacht, ach, het valt wel mee.
1: Nou, dan bevestig dit verhaal. Als je echt dit soort slechte reviews leest, doe het niet.
0: Nee. Ga er niet heen. Vermijd de wand. De bedwans.
1: Vermijd de wand.
0: Ja. En ik zong altijd voor mijn kinderen vroeger in het Duits een leuk kinderliedje. Auf die Mauer, auf die Lauer, zit een kleine wanze.
1: Ah ja.
0: En zo leuk zijn die wansen dus. Ze kunnen flink bijten. Nou, sorry voor de examenklas van het Bonhoeffer College. Maar ik hoop wel dat ze iets anders gaan doen. Iets
1: dramatisch.
0: Leuks gaan doen.
1: Dramatisch, ja. Het is toch altijd wel een van de hoogtepunten toch van het jaar.
0: Zeker. Zo'n mooie week in het buitenland.
1: Dat is wel heel erg jammer.
0: En dan verpest worden door zo'n klein beestje. Vervelend. Heel vervelend. We wensen ze veel succes op de terugreis. En hopelijk gaan ze nog wel iets doen. Ik weet een thema voor de examenstunt.

0: Ja, la da, Crystal Waters. We gaan haar even onderbreken, want we konden dat verhaal over de bedwantsen doen omdat het ontbijt maar niet opschoot in Oldenzaal, waar Harro Brouwer, onze verslaggever, is op de school waar ze het burgemeestersontbijt hebben. Maar, Harro, iedereen zit...
1: Ja, iedereen zit en er is nu een rij aan het ontstaan bij de ontbijttafel. Kijk. Waar bolletjes liggen en yoghurt en hagelslag en de meest lekkere dingen. En ik ben nu een beetje gehurkt naast Ivo. Die zit te wachten tot hij ook mag opscheppen. Ivo, wat zie je allemaal?
2: Yoghurt, kaas, krentenbollen, komkommers, peren.
0: Oh, gezond.
1: Een heel uitgebreid ontbijt. Hè? Is het wat je 's ochtends thuis ook hebt?
2: Ja.
1: Zoveel dingen?
2: Nee, maar sommige dingen wel.
1: En je zit in groep 8, hè? Net als...

0: Lekker smakelijk ziet het er allemaal uit. Het is een hele lange rij voordat je aan de beurt bent. Ja, je hebt waarschijnlijk wel heel laat ontbijt dan vanochtend.
1: Ja.
0: Kun je dat hebben?
1: Ja, kan ik wel.
0: Ja. Weet je wie er ook laat ontbijt heeft?
1: De burgemeester.
0: Ja, en ik.
2: Oh. Moeten we het voor over hebben, Aro.
0: Ja, zo is het.
2: Blijft er iets voor jou over?
0: Een hele lange rij hier inmiddels met de burgemeesters ook aangesloten. Bij het burgemeestersontbijt hier in Oldenzaal. Het ziet er wel heel feestelijk uit, moet ik zeggen.
2: Nou, hartstikke goed. Ja. Haro, schuif maar helemaal achteraan. Dan is er vast nog wel één broodje met een stukje peer. En er misschien bij. Het is wel lekker gezond. Haro Brouwer, dus op dat burgemeestersontbijt in Oldenzaal. Veel burgemeesters doen dat deze week. In de week van het gezonde eten en het schoolontbijt. Om maar aan te geven dat dat belangrijk is voor kinderen. Dat ze niet met een lege maag de deur uitgaan. We zijn er doorheen. Aan een Eeltje.
3: Het is voorbij
2: gevlogen. Ja, het is al voorbij gevlogen. Straks Bert van Lossen na 9 uur met de letter...
3: A van Anna Neeltje.
2: De A van Anna Neeltje, wat leuk. ABC zou ik dan kunnen bedenken als plaat voor de pimpamplaat. Met een A, Abba, noem maar wat. Nou, mooi. Vul hem
3: je
2: in.
3: Je hoort mijn brein
2: ja, ik hoor
3: kraken.
2: Het kraken bij je. Iets met een A aan een neeltje. Het kan niet zo
3: zit
2: moeilijk zijn.
3: Een beetje
2: zijn.
3: Mist in mijn hoofd.
2: Bert van Lossen dus straks na 9 uur. Hij heeft ongetwijfeld de vraag van de dag. En een stichtelijk woord voor ons. Dat zou toch mooi zijn. Wij zijn er morgen. Wij, met z'n tweeën, zijn er morgen weer. Om 6 uur. Tot dan.
3: Tot morgen.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering.
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.

0: Oké.
1: Social deal. Deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Ja,

0: heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De provincie is officieel begonnen met de verkenning van een windpark met twee windturbines ten zuiden van Wierden. Bij een aanrijding tussen een auto en een busje met 8 inzittenden in Vollenhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. En tot ongeveer 10 uur vanochtend geldt code geel in onze provincie vanwege dichte mist. Dat en meer vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
4: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
3: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
3: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent Opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
8: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
11: Bij ons. Daar gaan we weer. Tot 1 uur ben ik bij je. Wat is de beste service die jij ooit van een bedrijf hebt gekregen? Dat is de vraag van vandaag. En zo meteen natuurlijk in de pimpamplaat de letter A. De A van ABBA.
2: Radio Oost.

0: Guus Meeuwers.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En Van Gant, natuurlijk. Ik tel tot drie en onlangs stond hij nog op concert on the beach. Wat was het? Scheveningen was het, ja. Dat was hartstikke leuk. In het voorprogramma eigenlijk van Guus Meeuwers Bluff en daarna Guus Meeuwers. Hey, het is 12 over 9. Leuk dat je erbij bent. Dit is Radio Oost. Ik heb even de highlights voor je. Wat is er allemaal in het nieuws? Nou, eerst even het weer. En vandaag krijgen we nog één keer een behoorlijke warme herfstdag. Eventuele mistrek weg. En daarna zijn er flinke zonnige perioden met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Loopt de temperatuur op tot 21 à 22 graden. Wat is er in het nieuws op dit moment? Nou, windmolens bij Wierde. Een stap dichterbij liggen plannen voor windmolens die maximaal 280 meter hoog worden. En asbest verdwijnt maar langzaam van de daken. Het tempo waarin asbestdaken worden vervangen blijft achter. Volgens betrokkenen ontbreekt inmiddels een duidelijke stok achter de deur. Een werkweek naar Parijs eindigt in drama. Een reis van een examenklas van het Bonhoeffer College is dramatisch geëindigd. Dit is er eentje die ik best wel heftig, ja. De COA heeft met spoed extra opvangplekken nodig. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat er honderden extra plekken nodig zijn. Door het tekort dreigen opnieuw mensen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Ultimatum in het streekvervoer loopt vandaag af. FNV en CNV willen voor 12 uur een reactie van de werkgevers op hun eisen voor de nieuwe CAO. Gebeurt het niet, dan dreigen de bonden vanaf 12 oktober met acties. Herdenkingen en demonstraties rond 7 oktober in onder meer Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn vandaag bijeenkomsten, sit-ins en demonstraties rond de Hamas-aanval van 3 jaar geleden en de daaropvolgende oorlog in Gaza. En het kabinet praat vandaag met werkgevers en werknemers. In het Katshuis wordt gesproken over veranderingen in de sociale zekerheid. Het kabinet ziet het overleg als het begin van de verdere onderhandelingen. En onrust bij NSC, Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap op. Aanleiding is volgens berichtgeving de toenadering van NSC tot Mona Keizer. Er is ook altijd wat te doen, hè, in de politiek. Hè?

0: Heerlijk gevoelig liedje van Tom O'Dell en Another Love op radio's.
1: De vraag van vandaag.
0: Het is de week van de klantenservice, hè? Was je niet ontgaan, denk ik. En meestal hoor je vooral de verhalen over wat er misging. Maar ik draai hem vandaag eens om. Wat is de beste service die jij ooit van een bedrijf hebt gekregen? Zo'n moment waarop je dacht, kijk, daarom kom ik hier nog een keer terug. App hem even door. In het kader van de vraag van vandaag. Wat is de beste service die jij ooit hebt gekregen? Laat hem even weten via de radio's 06 4567 1.

0: Mel Smith en Wait For You op radio. Het is 2:30, zometeen in het regionale nieuws. Anneeltje, wat heb je mee voor ons?
1: Windmolens in Wierden.
0: Wat is de beste service die jij ooit van een bedrijf hebt gekregen? Ik wil het graag weten in het kader van de vraag van vandaag. En zometeen de pimpamplaat. Liedjes met de letter A. En Nick Hoekman uit het mooie Gene Muiden heeft zijn dansschoen al aangetrokken. Want die wil graag zilverpassoli met Around My Dream.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland uit.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Vijf over half tien, je luistert naar radio's. Het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
6: De plannen voor twee windmolens langs de A35 bij Wierde zijn weer een stap verder. De provincie Overijssel is officieel begonnen met de verkenning van het windpark. Daarin wordt onderzocht of de bouw van twee windturbines haalbaar is. Die moeten ten zuiden van Wierde komen, langs de A35 in de buurt van knooppunt Almelo-West. De exacte locaties en afmetingen staan nog niet vast. In Vollenhoven zijn in ieder geval twee mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een auto en busje met acht inzittenden botsten op elkaar. De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van het busje zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Of zij gewond zijn geraakt is niet bekend. De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
7: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
6: Over vier jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan. En het was een feestelijk weekend voor Amy von Pickarts uit Beerserveld. Zij reisde samen met haar drie honden af naar Milaan voor het WK Dog Frisbee. Met deelnemers uit 17 verschillende landen. En ze viel in de prijzen. Op het onderdeel lange afstand werden Amy en haar hondje Hazel tweede, meldt RTV Vechtal. Het was overigens niet de eerste keer dat ze meedeed. In 2013, toen Amy 8 was, deed ze voor het eerst mee aan het EK. En sindsdien is haar deelnemen vaste prik. Nou, meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
5: Dankjewel, het is 7 over half 10. Vandaag krijgen we nog één keer een behoorlijke warme herfstdag. Eventuele misttrek weg en daarna zijn er flinke zonnige perioden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind loopt de temperatuur vandaag op tot zo'n 22 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe, maar tot vanavond blijft het droog in onze mooie provincie.
8: De vraag van vandaag.
5: Wat is de beste service die jij ooit van een bedrijf hebt gekregen? Zo'n moment waarop je dacht, kijk, daarom kom ik hier nog een keer terug. Nou, Henk uit Ruijs, mijn auto had pech, net buiten de garantie. De garage zei, laat de auto maar staan, wij lossen het op. En ik kreeg gratis ook nog een leenauto mee en hoefde uiteindelijk niks te betalen. Kijk, dat is nu service. Wat is de beste service die jij ooit van een bedrijf hebt gekregen? Laat het me even weten via de Radio Step.
9: Tot 1 uur bij Oost.

Suggestie van Mark Hoorman via de Facebook. Facebook/ Bert van Ossen kun je ook liedjes doorgeven. Liedjes en artiesten die beginnen met de letter A. Abracadabra van Steve Miller. Overduidelijk zit de A dus in de titel. En daarvoor hadden we Adam Lambert. Queen en Adam Lambert hebben sinds 2024 niet meer samen opgetreden. En volgens Brian May komt daar waarschijnlijk geen grote tournee meer achteraan. Want de gitarist zegt dat hij optreden nog steeds geweldig vindt, maar dat het reizen steeds meer vrijheid kost. En die tijd wil hij nu liever besteden aan zijn vrouw, kleinkinderen en zijn andere grote liefde, astrofysica. Na ruim 50 jaar vindt May het wel mooi geweest met het eindeloos toeren. Dus... Er kon geen optreden meer van Queen, dus als je Brian May mag geloven. Liedjes en artiesten met een A, daar zijn we naar op zoek hier op radio's. In het kader van de Pimpamplaat. Nick Hoekman heeft zijn disco-schoen aangetrokken. Nou, Italo van de bovenste plank, dit. Silver Passoni, Around My Dream.

0: Douwe Bob, samen met Anouk. Heerlijk liedje dit.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, wat is de beste service die jij ooit hebt gekregen? Nou, Charles de Jong uit Enschede. Een dikke pluim naar mijn vaste monteur Gerard van de Meira, die alles regelt om mijn hulpmiddelen, rolstoel en handbike zo goed mogelijk te onderhouden. Dat is hartstikke leuk. Dikke pluim dus voor Gerard. Nou, wat is de beste service die jij ooit hebt gekregen? Over een service gesproken. Dit is de Pinball Plaatservice. Liedjes met een A, die zijn van harte welkom. Via de Radio Oosten 06-456-71331. Tony Morsink heeft heel wat muzikale hersengeschiedenis gedaan vanochtend. Onder andere Vicky Leandros, Après Toi, Procol Harum, Away the Sheriff Pale, The Rolling Stones, Angie, Abba, Fernando. Dat vind ik wel een leuk liedje, die ga ik sowieso doen. Zometeen na tien heb jij nog een suggestie voor me? Laat het me even weten via de Radio Step of via Facebook / Bert van Ossen.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto.

0: Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
4: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De provincie is officieel begonnen met de verkenning van een windpark met twee windturbines ten zuiden van Wierden. Bij een aanrijding tussen een auto en een busje met 8 inzittenden in Vollenhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. En er komt geen doorstart voor tiny housebouwer in Europa uit Hardenberg. Het bedrijf werd vorige maand failliet verklaard. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Vandaag spelen we met de letter A. We spelen het spel Pim Pam Plaat op de radio. Dus welk liedje met de letter A moet vandaag absoluut op Radio Oost? Laat het me weten via de Radio Oost app of via Facebook/Radio Oost. Jenny wil graag Alex Warren met Fever Dream. Gaan we regelen.
5: Radio Oost. Bij Oost. Thuis in.
13: pimpam, pimpam, pimpam, pimpam, pimpam.

0: Drink some margaritas by
1: blue light. Hij is een legend.
0: Listen to the mariachi
1: in België. Ik heb het over Last Frequencies.
0: Are you with me?
1: Een van de leukste liedjes van deze eeuw. Are you with me? Je hoorde dus Last Frequencies in de Pim Pam plaat van vandaag.
2: Bert van Lossen. Bij Oost.
1: En jij kan ook natuurlijk jouw favoriete liedje aanvragen. Dag Bert, wil je van André Hazes het nummer Ik Leef Mijn Eigen Leven draaien? Dit nummer is gespeeld bij de uitvaart van onze zoon Norbert, die op 43-jarige leeftijd door een hartstilstand overleden is. Alvast onze hartelijke dank Helga en Erik Eggert uit Deventer. Sterkte, dankjewel voor het doorgeven in het kader van de Pim Pam plaat. Ja, dat is ook het leven. Sommige mensen hebben heel veel houvast aan bepaalde liedjes die ze dan weer horen op de radio. En daar is radio's natuurlijk ook voor. Ben Horstman wil graag Pink Floyd, goedemorgen Bert, met Another Brick in the Wall. Willeke Alberti, een reisje langs de Rijn is aangevraagd. Avond, Toon, dankjewel, van Boudewijn de Groot. Ada van der Broek wil graag Andante van ABBA. En Tony Morsink wil graag AHA met Take On Me. Zullen die maar eens even gaan starten dan?
3: Pim Pam Plaat.
1: Radio Oost. En de thuiswerkredactie is ook druk bezig met liedjes en verjaardagen aan het verzamelen. John Cougar Mellencamp staat op de verjaardagslijst voor vandaag. Toch, Marjolein, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bert.
1: Staat John Cougar erop?
4: Ja.
1: Oké, okay. En welk liedje willen jullie, of komen jullie als thuiswerkredactie mee?
4: Prima.
1: Welke?
4: Albert West met Tell Laura I Love Her.
1: Oké, okay, dankjewel.

0: Veel aangevraagd op radio's. ABBA natuurlijk, liedjes en artiesten met een A. Fernando hoorde je op radio's. 17 over 10. Hè.
1: Nieuws en wetenswaardigheden.
0: Ja, even wat leuke weetjes. Panda's krijgen in sommige dierentuinen filmpjes te zien van parende soortgenoten om ze een beetje in de stemming te brengen. Ja, dat deden wij altijd vroeger in de gevangenis. Maar goed, de zeldzaamste kleur in de natuur is blauw. En de gemiddelde diepte van de oceaan is ongeveer 3,7 kilometer. En slechts 1 op de 2000 baby's wordt geboren met 1 tand. En het woord robots komt uit het Tsjechisch en betekent zoiets als dwangarbeid. Het is maar even dat je het weet. Hey, Pimpamplaat, dag Bert, wil je van André Hazes senior. Het nummer Ik leef mijn eigen leven draait. Het nummer is gespeeld bij de uitvaart van onze zoon Norbert, die op 43-jarige leeftijd door een hartstilstand overleden is. Alvast onze hartelijke dank. Helga en Erik Eggert uit Deventer. En sterk, lijkt me echt vreselijk om een zoon te moeten verliezen als ouder.
2: Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen.

0: Treya Boos uit Oldenzaal komt deze suggestie van Alice Cooper. And How You Gonna See Me Now. Dankjewel, zo mooi schrijft ze. En lieve Bert Reus, bedankt voor het draaien van de plaat van André Hazes senior. Zo fijn dit nummer op radio's weer te horen. Tot aan zijn uitvaart kenden wij het nummer niet. Het was de zorginstelling die dit populaire nummer van Norbert voorstelde. En wat heeft dat nummer een diepe indruk achtergelaten. Fijne uitzending. Helga en Erik Eggerts. Nou, sterkte, geen dank, kleine moeite. Groot plezier hier op radio's. En ook Rita Torst. Goedemorgen Bert, geweldig. Hazes senior. Succes en groetjes. Rita uit Hellendoorn. De Pimpamplaat, zometeen nog eentje in het kader van de Pimpamplaat extra. Ben Horstman uit Geesteren gaan we blij maken, want het gaat namelijk Pink Floyd worden met Another Brick in the Wall. Zometeen ook het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ik ga het onder meer hebben over NSC en een failliete tiny house bouwer uit Hardenberg.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
11: 3:30, Anna Neeltje de Boer met het regionale nieuwsduur op Radio Oost.
12: Het door Pieter Omtzigt opgerichte NSC verliest vandaag zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Europarlementariër Dirk Gotink vertegenwoordigde nog als enige gekozen politicus NSC, maar zegt zijn lidmaatschap op vanwege geflirt van de partij met Mona Keizer. De keuze voor een eventuele samenwerking met Keizer is voor hem niet te begrijpen. Keizer stapte eerder dit jaar op bij de BBB. Sindsdien is hij partijloos Kamerlid. Inmiddels werkt hij aan de opbouw van een nieuw rechtspopulistische beweging. Het NSC-bestuur heeft Keizer uitgenodigd om daar aankomende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda. Er komt geen doorstart voor tiny housebouwer Inropa uit Hardenberg. Het bedrijf werd vorige maand failliet verklaard en blijft achter met een schuld van bijna 4 ton. Inropa maakte duurzame ecologische woningen en gold ooit als de grootste tiny housebouwer van Nederland. Maar de bestuurders vroegen vorige maand het faillissement aan. Ze zeggen de dupe te zijn geworden van nieuwe wet en regelgeving. De Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker gaat van maandag 12 oktober 5 dagen dicht voor doorgaand verkeer. De provincie Overijssel vervangt de versleten geluidsreducerende asfaltlaag op de rechte wegvlakken binnen de bebouwde kom. De werkzaamheden zijn bewust in de herfstvakantie gepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De kruispunten blijven begaanbaar. Daar ligt een sterkere asfaltlaag die bestand is tegen remmend en optrekkend verkeer. Ook de fietspaden zullen gewoon gebruikt kunnen worden. En het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt zal de komende 20 jaar flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. In 2045 zullen dat er 170.000 zijn, berekende het Integraal Kankercentrum.
13: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
12: Verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
11: Vandaag krijgen we nog één keer behoorlijke warme herfstdag. Het wordt 21 à 22 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe, maar tot vanavond blijft het droog. Vannacht volgt regen en morgen slaat het weer om. Ongeveer 15 graden. Verder gaan we niet lezen. Eerst even genieten van het weer van vandaag natuurlijk. Hè.
5: Tot 1 uur bij Oost.
11: Radio Oost. Even opletten met zucht op je werk, want er is een nieuw onderzoek. Met ongeschreven regels. Zometeen meer over.

De Simple Minds stond ooit in de Nederlandse top 40 in de jaren 80 met deze Don't You Forget About Me. Het is 17 voor 11, je luistert naar radio's. Even opletten met zucht op je werk, want uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat we ongeschreven regels hebben voor geluiden die we maken. Lachen vinden we prima, maar schreeuwen en kokhalzen scoren een stuk minder goed. En opvallend, zuchten vinden mensen blijkbaar vooral acceptabel als je alleen bent. Thuis en onder goede vrienden mag er sowieso meer. Maar op kantoor of in een formele omgeving ligt dat anders. Dus als je straks diep zucht achter je bureau, grote kans dat iemand denkt, wat is het toch met hem aan de hand of met haar? Zometeen, raad de plaat. Heb ik gekregen van Dorothy Oosting. Spelletje gaan we zo spelen hier op radio.

0: Mr. Know It All, je hoorde Teddy Swims op radio's. Het is 10 voor 11. We gaan even Raad de Plaat spelen. Dat speelde Dorothy Oosting altijd op zondagochtend. Je hoort een liedje achterstevoren aan jou de taak om het liedje te raden. Ik heb wat leuks in aanbieding voor je. Je kan een sportieve waardebon van €50 winnen. Of wat kaarten voor Hexendoorn, want binnenkort is het natuurlijk herfstvakantie. En ik heb kaarten liggen voor het attractiepark Hellendoorn. Maar ja, jij mag zelf kiezen. Nou, dan gaan we met...
1: Raad de Plaat.
0: Nou, dit is de opgave... Nou,
1: Raad de Plaat.
0: Het is een jaren 70 hit volgens mij, hè? Ja, volgens mij komt hij uit de jaren 70. Ja, iets met Patty Bart. Maar ja, welke is het? Laat het me even weten via de Radio Oosten. 0645671331. Dus 0645671331. Het is de vrolijke woensdagochtend hier op Radio Oosten. Met nu de Jackson 5 en I Want You Back.

0: Nou, ik ga Martine nog even terugbellen, want Martine die schrijft van... Sorry, ik stond op stil. Nou, ik ga je even terugbellen, want Martine... natuurlijk de kandidaat in Raad de Plaats. Nou, wel even de telefoon oppakken dan, Martine. Hè? Gaan we nog een keertje proberen zo, vlak voor 11. Of mijn zicht mij niet in de steek laat... Dat doet het dus wel. Dat wordt lachen. Als ik dit nog even kan redden ook. Ik hoop dat dit Martine gaat worden, dames en heren, jongens en meisjes. Anders hebben we een anders leuk gesprek. Hè?
1: Martine.
0: Martine, hallo, met Bert van Radio Oost. Je had de telefoon op stilstaan, hè?
1: Ja.
0: Dan kan ik je nooit bereiken, natuurlijk.
1: Nee.
0: Nou, Raad de Plaat.
2: Raad de Plaat.
0: Nou, welk liedje is dit?
1: Een liedje van de Beatles.
0: Wat zeg je, Martine? Welke is het?
1: Sorry, dat is Love met You're the Greatest Lover.
0: Nou, bij deze, gefeliciteerd.
1: Oh, en, super, dankjewel.
0: Wat wil je? Wil je een sportieve waterbon van €50? Of wil je wat vrije kaarten voor Heksendoorn?
1: Oh, Heksendoorn. Dat vinden mijn kinderen helemaal geweldig.
0: Ja, hoeveel kan ik er toesturen?
1: Ik heb twee kinderen.
0: Twee kinderen.
1: En een man?
0: En een man. Nou, dat is vier dus. Is dat goed?
1: Super.
0: Nou, bij deze geregeld. Gefeliciteerd. En nog één vraag. Wil je het liedje van Love horen na 11? Of zeg je van nou, doe maar niet?
1: Ja, dat is prima. Dan kan ik heel mooi mijn ramen wassen.
0: En nou, succes met ramen wassen en veel plezier bij Hellendoorn.
1: Ja, dankjewel.
0: Als je, even jouw e-mailadres naar me toestuurt, dan zorg ik dat jij wat kaarten krijgt.
1: Ja, ga ik doen.
0: Oké.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.

0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont Opperhex Odelia.
2: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.

0: opent Oprex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
1: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Europarlementariër Dirk Gotink vertegenwoordigde nog als enige gekozen politicus NSC, maar hij zegt zijn lidmaatschap op vanwege geflirt van de partij met Mona Keizer. De provincie is begonnen met de verkenning van een windpark ten zuiden van Wierde. En bij een aanrijding tussen een auto en een busje met 8 inzittenden in Vollenhoven zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Dat en meer op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ik heb zometeen twee simpele tips om je dag net wat soepeler te laten verlopen. En zometeen ook het onmogelijk weetje.
2: Radio Oost.

0: Stilstand is natuurlijk achteruitgang, hè? I'm still standing, you're the Elton John.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Leuk dat je erbij bent. Zometeen natuurlijk het onmogelijk weetje. En ik ga nog even proberen contact te krijgen met onze muziekprofessor, Edwin van Hoeflaak. Want die was deze week op visite bij Edwin Evers. Gisteren kreeg ik hem net niet te pakken. Dus ik ga zo meteen nog weer even een poging doen om hem aan de telefoon te krijgen. Ik heb twee simpele tips om je dag net wat soepeler te laten verlopen. Voel je een verkoudheid opkomen, dan kan een zoutoplossing voor je neus helpen om die verkoudheid mogelijk wat korter te maken. Dus niet pas grijpen als je helemaal dicht zit, maar juist bij de eerste loopneus meteen dus een zoutoplossing erin. Ik doe het ook eens. Of een beetje thee, hè, met veel honing, helpt ook. En ben je duf, chagrijnig of kun je je slecht concentreren, dan hoef je misschien niet meteen aan de koffie. 10 minuten stevig wandelen of rustig joggen kan je alerter maken en je humeur verbeteren. Nou, ik wandel ontzettend veel. Nou, ik ben wel iets vrolijker op de radio. Dat geef ik toe, ja.

Niets hoeft, alles mag, hè? Denk even na, wat bezorgt jou de meeste stress achter het stuur? Daar gaan we zo meteen om verder hier bij Oost.

0: De single Vaste Grond, mijn single Vaste Grond, is deze week Nieuwe Oogst bij RTV Oost. Vind ik leuk, goed begin van de week. Voor de single, maar ook dat je op mijn leeftijd nog Nieuwe Oost kan zijn.
1: Radio Oost, zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
1: Dit is de Nieuwe Oogst.

My Life van Billy Joel hoor je hier op Radio Oost. Wat bezorgt jou de meeste stress achter het stuur? Francis de Jong die schrijft wanneer mensen te lang links blijven rijden. Ja. Mensen die geen hand uitsteken op de rotonde, Johan Jansen. Oké, uit onderzoek komt rijden in de sneeuw bovenaan. Daarna een onbekende omgeving. Op 3 staat rijden in de regen, op 4 bumperklevers. En op 5 gaten in de weg. Oké. Wat bezorgt jou dus de meeste stress achter het stuur? Laat het me even weten via de radiostep. Dus waar krijg jij achter het stuur onmiddels de kriebels van? Zometeen even een opsommetje. Hier bij Radio Oost, bij Oost natuurlijk. Het is 11:45. En het onmogelijk weetje komt er ook aan. Je kan onder andere een sportieve waardebon winnen. Ter waarde van €50, hè, zometeen.

0: Kiss.
1: Prince, hoorde je uit de jaren 80, zo meteen na 12 natuurlijk een uur lang back to the 80s. Waar krijg jij achter het stuur onmiddellijk de kriebels van? Op nummer 1 staat Gladde Wegen, dat staat dus op nummer 1. Dus het rijden in de sneeuw, 2 een onbekende omgeving. Rijden in de regen vinden mensen ook irritant. Bumperklevers en gaat in de weg. Waar krijg jij onmiddellijk de kriebels van aan een heeltje?
2: Nou, vanochtend was het hele dichte mist. Dat vond ik ook wel even een beetje spannend.
1: Die mistvlagen.
2: Het was ook nog heel erg donker, dus nee, dat vond ik niet heel lekker.
1: En van die mistbanken, daar heb ik, dan heb je weer weer wat ruimte om te kunnen rijden. Dan
2: zie je het allemaal weer. Ja. Oh nee, toch niet.
1: Ja. Dag Bert, Gerda Veehof die schrijft. Dag Bert, auto's die al slingerend op hoge snelheid op A- en N-wegen hun eigen weg vervolgen. Ik kan me niets meer voorstellen. Wendy Tiemens uit Staphorst. Mensen die niet weten dat als ze op een auto van rechts komt, maar van beide kanten een auto komt, toch blijven wachten. Ja, ja, ja. Dat je eigenlijk kan doorrijden omdat de een weer voorrang moet geven aan de ander. Ik snap het, ik snap het. Dankjewel, Wendy. Zometeen het onmogelijk weetje, maar ook het laatste nieuws. Wat heb je mee aan nieuws, aan een heeltje?
2: Ik ga het hebben over NSC en Bedmansen.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het is 11:55 op Radio Oost. Back to the 80's uur komt eraan hier op Radio Oost. Maar eerst het regionale nieuws met Anna Neeltje de Boer.
2: NSC verliest vandaag zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Europarlementariër Dick Gotink vertegenwoordigde nog als enige gekozen politicus NSC, maar hij zegt zijn lidmaatschap op. De reden is geflirt van de partij met Mona Keizer. De keuze voor een eventuele samenwerking met Keizer is voor hem niet te begrijpen. Keizer stapte eerder dit jaar op bij de BBB. Sindsdien is zij een partijloos Kamerlid. Inmiddels werkt ze aan de opbouw van een nieuwe rechtse populistische beweging. Het NSC-bestuur heeft Keizer uit uitgenodigd om daar aankomende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda. In Vollenhoven zijn in ieder geval 2 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Een auto en een busje met 8 inzittenden botsten op elkaar. De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van het busje zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Of zij gewond zijn geraakt is niet bekend. De plannen voor 2 windmolens langs de A35 bij Wierde zijn weer een stap verder. De provincie Overijssel is officieel begonnen met de verkenning van het windpark. Daarin wordt onderzocht of de bouw van 2 windturbines haalbaar is. Die moeten ten zuiden van Wierde komen langs de A35 in de buurt van knooppunt Almelo West. De exacte locaties en afmetingen staan nog niet vast. En wat een geweldige week had moeten worden, werd een grote teleurstelling. Ruim 100 MAVO-4-leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede vertrokken maandag voor hun werkweek naar Parijs. Maar het plezier was van korte duur. Bedwansen maakten een aantal slaapkamers onbegaanbaar, waardoor een deel van de leerlingen de nacht in de lobby van het hotel doorbracht. Een woordvoerder van de school laat weten samen met de reisorganisatie naar oplossingen te hebben gekeken. Maar omdat de meerderheid van de scholieren naar huis wilde, is daar geen gebruik van gemaakt. De werkweek is na 1 dag beëindigd. Meer daarover vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Ja, beetje meer, toch, hè?
2: Beetje meer pit?
1: Ja, een beetje meer pit.
2: Jij vond dat ze eigenlijk wel hadden moeten blijven.
1: Ja, een beetje incasseringsvermogen. Hè?
2: Ja, als je de hele tijd over je lijf zit te krabben, ja, dan is het misschien ook alweer.
1: Nee, snap ik. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind loopt de temperatuur op tot 21 à 22 graden. Vanmiddag neemt de wolking toe, maar tot vanavond blijft het droog. Vannacht volgt regen en morgen slaat het weer om. Ongeveer 15 graden morgen. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Margo Ribberink.
0: Ik weet het.
15: Een onmogelijk weetje.
1: Even naar het onmogelijke weetje. In een enquête zei 15% van de mannen dat ze nooit zouden daten met een vrouw die... ... Het is iets met sport. Daar heeft het mee te maken. Heb jij een idee?
2: Ja, bodybuilding doen?
1: Nee. Het is geen sport. Okay. Maar het is wel iets met sport, maar het is niet actief aan sport meedoen.
2: Nou, je ziet de vraagtekens in mijn ogen. Ik heb geen idee.
1: Nou, in een enquête zei 15% van de mannen dat ze nooit zouden daten met een vrouw die iets... ja, doet met sport. Wat is het volgens jou? Laat het me even weten. Je kan er €50 mee verdienen hier op Radio Oost. Dus,
16: Tot 1 uur bij Oost.
1: Radio Oost. Ik zou een gokje wagen als ik jou was.

0: het kader van het onmogelijk weetje. Een enquête zei 15% van de mannen dat ze nooit zouden daten met een vrouw die iets doet met sport, maar zelf niet sport. Niet willen daten met een vrouw die een paard heeft. Nee, dat is niet goed, Gert-Jan. Gespierder zijn dan de man. Nee, er is niks mis mee, toch? Nee, Sandra, nee, dat is niet zo. Mannen willen niet daten met vrouwen die iedere dag willen sporten. Nou, waarom niet? Ik denk een vrouw die aan kickboksen doet, Bert. Groetjes, Ineke, ook niet goed. Ik zou me kunnen voorstellen, Bert, dat het antwoord is... met een vrouw die stinkt. Nou, nee. Treya Boonstra, scheidsrechter is, ook niet goed. Een vrouw die voor de tv gaat staan... voor een belangrijk moment in een sportwedstrijd. Nee, ook niet. Mannen daten niet met vrouwen die helemaal niet aan sporten doen. Ook niet goed. Die niet van voetbal kijken houdt. Ook niet goed. Nou, wat is het dan wel? Ik zal zo meteen het antwoord geven. Maar je mag toch even proberen. Hè? €50 kun je hiermee winnen. En misschien weet Edwin van Oevelaak het antwoord.
1: Goud of fout?
0: Onze dokter Pop heb ik aan de telefoon. Onze dokter Pop uit Overijssel, Edwin van Oevelaak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, waar gaat het over? Gaat het over daten?
0: Nee, ja, in een enquête zei 15% van de mannen... dat ze nooit zouden daten met een vrouw die, puntje, iets doet met sport. Het gaat niet over het sporten zelf, maar ja.
2: Oh, ja, ik heb geen idee. Ik date niet.
0: Nee, dat is zo. Maar in je vorige leven dan, Edwin...
2: Ja, iets met sport doen, weet ik veel. Ik sport zelf ook niet, dus...
0: Je maakt wel deel uit van het radio TV Oost voetbalteam. Hey Edwin, ja. Voordat we naar goud of fout gaan... want daar zit deze week, of tenminste vandaag, Frankie Valli in... die in 78 op deze dag op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Jij was voor het programma Goud bij Edwin Evers. Daar sprak ik je afgelopen maandag even over. Hoe was het?
2: Ja, geweldig leuk. We hebben met Edwin nou eens niet gepraat over zijn radio-dj-carrière... maar over zijn muzikale carrière. En ja, ik kwam terecht in een geweldig mooie studio... waar geweldig mooi voor elkaar met drumstellen en piano's... alles heeft hij staan. En ja, Edwin Evers is gewoon een heel muzikale man. Daar zijn we wel achter gekomen. Hij speelt piano, hij speelt gitaar, hij drumt, hij zingt... Ja, en hij heeft onvoorstelbaar veel verstand van muziek. Dus ook van techniek. Dus dat viel me allemaal... was echt heel leuk om te zien. Ja. Maar een leuk gesprek.
0: Ik heb een gerucht gehoord.
2: Vertel.
0: Nou, ik heb een gerucht gehoord. Ik loop hier wel eens in de wandelgangen hier bij Oost... en ik vang nog wel eens wat op natuurlijk. Ja. Klopt het dat Edwin Evers de presentatie voor één keer over gaat nemen van Goud?
2: Ja, dat was heel leuk. Ja, ik weet niet wie dat nog weer gehoord heeft.
0: Ja, nee, ja, maar, ja, ik kom nog eens iemand tegen, Edwin, dus...
2: Nou, dat wordt inderdaad wel bijzonder, want aan het einde van de opname zei hij van... Ja, maar is er wel eens iemand bij jou geweest? Want jij hebt ook gouden platen. Ik zei, ja, ik heb er wel een paar. En toen stelde hij zelf voor dat hij zegt van... Nou, weet je wat het is, dan draaien we het voor één keer om. Dan kom ik bij jou en dan ga ik jou vragen... hoe het zit met al die gouden platen. Ik zeg, nou, dat is een hartstikke leuk idee. Dus er komt een uitzending dat Edwin Evers bij mij op bezoek gaat. Dus dan draaien we de boel een keer om. Dus ja. Het is geweldig leuk.
0: Ja, en mogen Bas en ik dan een keer vanuit de tuin bij jou uitzenden? Want dat staat ook al een heel tijdje open.
2: Zeker. Nee, absoluut. Ja. Ja, en dan halen we de artiesten bij en alles erop en eraan. Ja, dat wordt geweldig. Geweldig show.
0: Oké. Nou, bij deze. Dan even naar Goud of Fout, Edwin. Want daarvoor heb ik jou aan de telefoon. Trouwens, wanneer wordt die uitzending met Edwin Evers uitgezonden?
2: Ja, dat gaat ergens eind van deze maand gebeuren. Dus houd in de smiezen. TV-host, het programma Goud. En dat wordt geweldig. Dat wordt geweldig om een kijkje te nemen bij Edwin thuis.
0: Ja, en toeval wilde dat we afgelopen maandag... naast Vaste Grond ook dat liedje draaiden waar het om gaat. Wil je nog niet één nacht bij mij met Glennis Grace heeft hij dat gemaakt. En heeft ook een leuke gemaakt met Tessa Boomkamp. Hè? Maar goed, veelzijdigheid dus, Edwin Evers. Dan naar Frankie Valli en Grease. Vandaag op 1 in de jaren 70. Edwin, is dit een gouden liedje of is het een fout liedje?
2: Absoluut goud.
0: Waarom absoluut goud in jouw ogen?
2: Classic song. Die is niet meer weg te denken uit de muziekhistorie. En bij ieder feestje, als je die plaat opknalt, dan gaat de dansvloer nog steeds vol. Goed gedaan, goed gezongen. Ja, een classic song. Ik vind het echt zeker een gouden plaat.
0: Nou,
1: goud of fout?
0: Edwin van Hoeflaak vindt het een gouden liedje. Wat vind jij? Laat het me even weten via de Oosterp. Dankjewel, hè, Edwin.
2: Jo, hoi.
0: Tot volgende week, hè.
2: Tot volgende week.
0: Oké, doei.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont Opperhex Odelia.
18: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
17: Dit jaar opent Opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
19: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Overijssel telt nog altijd ruim 40.000 asbestverdachte daken en dat is een risico voor de volksgezondheid. De provincie is begonnen met de verkenning van een windpark ten zuiden van Wierden. Er wordt onderzocht of de bouw van 2 windturbines haalbaar is. En bij een aanrijding tussen een auto en een busje met 8 inzittenden in Vollenhoven zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Radio Oost.

0: Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Ja, het onmogelijk weetje is echt een onmogelijk weetje vandaag. Want in een enquête zei 15% van de mannen dat ze nooit zouden daten met een vrouw die iets doet met sport. Ik geef je nog 10 minuten, maar ik heb het goede antwoord nog steeds niet binnen. Het is 12:02. Het is tijd voor Back to the 80s. En de week is doormidden, dames en heren. Want we kunnen weer langzaam richting het weekend toewerken.
2: Radio Oost.

op een nog makkelijker, eenvoudiger manier een sportieve waterbon in de wacht slepen of kaarten voor Hellendoorn. Door even een liedje uit de jaren 80 door te geven voor op de dobbelsteen. De Nolan Sisters.

0: Er deden wat topacteurs mee. Emilio Estevez onder andere. De film Sindelmans Fire uit de jaren 80. Jan Paar hoorde je op radio's natuurlijk. Back to the 80's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Voor op de dobbelsteen. Barcelona, Freddie Mercury en Montserrat Cabal. Volgens mij is dat liedje niet uit de jaren 80, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar anders ga ik Barcelona natuurlijk opzetten, Ineke Vos. En Hans Barends uit Hengelo, die wil graag Johnny Logan met What's Another Year. En ook Red Red Wine zag ik al voorbij komen van UB40. Liedjes voor op de dobbelsteen, je kan ze doorgeven. Een jaren 80 liedje via de radio. 06-456-7-1-3-3-1. Zet ik jouw liedje op de dobbelsteen en rond het liedje uit de dobbelsteen, dan krijg je van mij een sportieve waardebon voor een bedrag van €50. En die ga ik nu ook weggeven.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Want in een enquête zei 15% van de mannen dat ze nooit zouden daten met een vrouw die ... iets doet met sport. Mannen daten niet met vrouwen die aan worstelen doen. Nou, Els. Nou. Nee, dat is niet goed. Maar wel een leuke suggestie. Misschien dan met een vrouw die er steeds doorheen zit te praten als de wedstrijd heel spannend is. Francis, ook niet goed. De scheidsrechter. die scheidsrechter is bij een voetbalwedstrijd. Nee, Henk Bronsvoort, dat is niet goed. Nee, allemaal niet goed. Maar ik heb iemand die het wel goed heeft. Want ik heb Jaco aan de telefoon. Jaco, goedemorgen.
4: Goedemiddag.
0: Middag is het, sorry. Ja, begin in de ochtend. Ja, goedemorgen, middag, avond. Doorhalen wat niet van toepassing is. Maar het is goedemiddag, je hebt gelijk. Waar ben je mee bezig op dit moment?
4: Ik ben op dit moment bezig aan gewoon naar radio luisteren.
0: Ah, lekker radio luisteren.
4: Straks even ontbijten, of lunchen bedoel ik.
0: Ah, heerlijke lunch. Heb je al enig idee wat je gaat lunchen ook?
4: Ja, een kuppensoepje met een broodje erbij.
0: Ah, lekker.
4: Ja.
0: Maar je hebt het antwoord waarschijnlijk goed. Hoe kwam je er zo op?
4: Ja, nou ja, ik denk, wat zou het kunnen zijn? En ik bedacht van, nou, dat kan niet anders dan dat het toch iets met tegenstrijdige dingen met elkaar onderling te maken heeft.
0: Ja, je hebt gelijk. Want je hebt geschreven, ik denk dat 15% van de mannen niet daten met vrouwen die voor een rivaliserende club zijn. Dus bijvoorbeeld,
4: precies.
0: Jij bent voor PEC Zwolle en de date is voor Go Ahead. En dan gaat de date volgens 15% van de mannen niet door.
4: Juist, ja.
0: Nou, dat is het goede antwoord. Nou, gefeliciteerd. Je hebt een sportieve waardebon te pakken, Jaco.
4: Nou, super.
0: Mag ik jou een fijne dag toewensen en een fijne lunch ook?
4: Ja, dankjewel. Van hetzelfde ook, hè.
0: En gelukkig dat jij het antwoord wist.
4: Ja.
0: Ja, nou, tot.

0: Dank u wel, dokter. Ik put hier heel veel energie uit.
1: Ah, zo. Het onmogelijk weetje is toch nog geraden door Jacob Toorn. 15% van de mannen ziet het dus niet zitten. Dat de een voor Goethe is en de ander voor Zwolle. Of de een voor Ajax en de ander voor Feyenoord. De een voor Duitsland en de ander voor Nederland. Dan wordt het niet gedeeld. 14 over 12. Radio's met klein.

De woensdagmiddag op Radio Oost. 12-1, elke werkdag back to the 80s. Deze komt uit de jaren 80 natuurlijk. Er stond 1 in de Nederlandse top 40. Riding on a Train was een goeie. I'm Doing Fine Now was de radiohit. En dit is de allergrootste hit, want deze stond namelijk op 1 in de Nederlandse top 40. Tribute Ride On, you're the Pasadena's. Deze valt in de categorie, je moet er misschien niet om lachen, maar het gebeurt toch, want een moeder van 3 in Duitsland kreeg een parkeerboete, maar koos ervoor om die niet te betalen en in plaats daarvan haar vervangende celstraf uit te zitten. Waarom? Nou, ze zei dat ze wel even toe was aan rust van haar veeleisende kinderen en haar luie echtgenoot. Een paar dagen eten zonder zelf te koken, douchen zonder gestoord te worden en iemand die vraagt, mam, waar ligt mijn... Ja, je moet er wat voor over hebben. Een wellnessweekend was waarschijnlijk ook duurder geweest. Maar deze vrouw koos dus voor een weekendje zitten. En ze werd bediend ook, hè. Zometeen op radio zit regionale nieuws. Margo's Hittekracht komt eraan. En we gaan natuurlijk ook even praten over het weer. Want de Indian Summer is bijna voorbij.

0: Je kent ze natuurlijk ook met Missing. Dat was een hele grote hit in 95. Each and Every One was een andere hele grote hit voor Everything But The Girl uit de jaren 80. Het is 1:30 precies. Zometeen natuurlijk Margot Ribbering met het uitgebreide weerbericht. En het laatste nieuws krijg je van Céline. Wat heb je voor ons zometeen?
1: Ik heb zometeen iets over asbest, verdachte daken. Ja, dat klinkt heel spannend. Over asbest dus. En over de wolf, of die hier komt of niet.
0: En de dobbelsteen heb ik zometeen voor je. En Cor en Marjolein met de verjaardagskalender.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
0: 3:30. Je luistert naar Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Céline.
1: Gemeente Raalte nodigt pandeigenaren uit om het asbest van hun dak of van hun schuur of berging af te halen. Zij krijgen behalve het veiligheidspakket tips van deskundigen en het verwijderde asbest wordt gratis opgehaald. Overijssel telt nog altijd bijna 40.000 asbestverdachte daken. Als asbestdaken door sloop, beschadiging, brand of verwering afbreken, is dat een risico voor de volksgezondheid. Het inademen van kleine asbestvezels vergroot de kans op kanker namelijk. In de loop van de jaren is er dan ook veel asbest gesaneerd, vertelt wethouder Michel Brinkhuis.
10: De afgelopen 10 jaar kijkt naar het aantal vierkante meters asbestdaken dat we in onze gemeente hebben, dan is dat bijna gehalveerd in die afgelopen jaren. Daarbij moet ik wel zeggen dat het de eerste jaren heel hard ging, want toen was er namelijk sprake van dat asbestdaken mogelijk verboden zouden worden. Dat is nu niet meer zo. Maar we zien nog steeds wel dat er jaarlijks mensen, maar ook boerenbedrijven zijn die hun asbestdaken gaan verwijderen.
1: Gemeenten met een groot buitengebied zoals Hardenberg, Twenterand en Hof van Twente hebben de meeste asbestdaken. De 28-jarige topatlete Emma Oosterwegel is gisteravond in Deventer Schouwburg uitgeroepen tot beste Deventer sporter van het seizoen 2025-2026. Oosterwegel is meerkampatlete. In mei deed ze mee aan de Zevenkamp in Oostenrijk en daar verbrak ze een persoonlijk record. Of de wolf zich heeft gevestigd in het Vechtdal of hier slechts een passant is, dat blijft nog even de vraag. Zekerheid komt vanwege de administratieve veranderingen bij onderzoeksbureau Bij 12 pas in maart 2027. Een gebied geldt officieel als wolvenleefgebied als dezelfde wolf er minimaal 6 maanden achter elkaar met DNA is aangetoond. En tussen juni en eind augustus zijn bij 12 geen DNA-onderzoeken uitgevoerd, omdat er is overgegaan op een nieuw onderzoekscontract. In september zijn de onderzoeken hervat en daardoor kan dus pas begin volgend jaar uitsluitsel worden gegeven. Meer op oost.nl of in onze app.
0: Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met niemand minder dan Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Bert.
0: Is dit vandaag even de laatste dag van de Indian Summer?
11: Misschien wel, ja. En vandaag is het natuurlijk toppie, want we zijn begonnen met een beetje mist en wat wolkenvelden. Maar dat is allemaal weggetrokken en op heel veel plaatsen is de lucht blauw en de temperatuur gaat onder invloed van die zon. En een zwak windje uit een zuidoostelijke richting, dat is de warme hoek, natuurlijk ook snel omhoog. We hebben op dit moment al temperaturen van 18,1 in Hellendoorn en de hoogste op dit moment Mark 21,8. En ik denk dat we dik in de 20 gaan eindigen. Misschien wel 22, 23 graden. En dat voor 7 oktober. Hè. 16 graden is de norm voor deze tijd van het jaar. En het is voorlopig ook wel de laatste dag met die twintigers. Want komende nacht dan passeert er een koufront. En vanaf morgen hebben we te maken met een heel andere luchtsoort.
0: Want wat gaat er gebeuren dan, Margot?
11: Nou, in eerste instantie blijft het vanmiddag natuurlijk nog lekker zonnig. Wel is het zo dat later vanmiddag en vanavond vanuit het westen de bewolking wat gaat toenemen. En dat is op nadering van het koufront. Maar dat komt pas in de nacht. Dus we hebben ook nog een droge avond. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. En het koelt af onder de wolken en de regen naar 11, 12 graden. En morgen moet eerst die regen naar Duitsland wegtrekken. Daarna komt de zon weer af en toe tevoorschijn in de middag. Dat zijn felle opklaringen, maar de aangevoerde lucht vanaf de Noordzee met een stevige en soms vlagerige noordwestelijke wind, windkracht 4 tot 5, is zo onstabiel dat er ook buien ontstaan. Dus wat dat betreft is het morgen niet alleen een stukje frisser. Het wordt 15, 16 graden maximaal, maar het is ook meteen de eerste van een reeksje wisselvallige dagen. Want vrijdag, ja, dan wordt het ook niet veel warmer dan een graadje of 15. Dan waait het stevig uit het zuidwesten. Het is bewolkt en er zijn perioden met regen. En ook in het weekend is het wisselvallig met de meeste wind op de zaterdag. Met zon, met buien en 14, 15 graden. Zondag neemt de wind af en wellicht dat het na het weekend ook weer wat droger wordt en iets minder fris.
0: Oké, want kun je een tipje van de sluier oplichten?
11: Nou, we zien langzaamaan weer de hoge drukgebieden plaatsmaken. En dat betekent dat de neerslagkansen af gaan nemen. Hoewel ik ook nog wel vanuit het westen af en toe een zwak storingje door zie komen. En de wind die draait naar het zuiden. Dus als dat weer gebeurt, en dat kan ook nog volgende week, dan zijn we inmiddels gevorderd tot zo'n 12, 13 oktober, kan die temperatuur nog een beetje gaan oplopen. Maar of we die 20 graden gaan weer halen, dat moeten we nog even afwachten. Ik denk het niet.
0: Ah, oké. Okay.
11: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
12: Margotje, Margotje.
11: Fantastisch, toch?
13: Margot, zit de kracht.
0: Nou, Margot, welk lijstje of welk liedje ga je toevoegen aan jouw lijst, Margot, zit de kracht?
11: Nou, ik ga deze week voor de Songfestivalliedjes uit de jaren 80. En ik begin bij 1981. Ik geef 12 points aan de United Kingdom. Bucks Fizz met het nummer Making Your Mind Up.
0: Dankjewel.

0: Ze zat vroeger in de Go-Go's. Ik heb het over Belinda Carlisle, Leave a Light On. In de jaren 80 had ze nog een hele grote hit met Circle in the Sand en Heaven is a Place on Earth.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: We gaan weer een sportieve vaderbond weggeven voor 50 euro. In ruil voor een leuk jaren 80 liedje doen we elke dag zo rond de klok van 12:15. Bert, goedemiddag. Onze dochter is op 13 oktober 1983 geboren. Toen stond UB40 met Red Red Wine nummer 1 in de top 40. Gerrit Leusing. Nou, ik heb hem op 1 gezet. Evert Huff, die komt met de Final Countdown van Europe voorop de dobbelsteen. Johnny Logan op 3. Ans Barens met What's Another Year? All Cried Out. Cindy kwam met deze suggestie. All Cried Out van niemand minder dan Alison Moyet. Hallo Bert, ik heb hierop leren dansen, de Time Bandits, and I'm specialized in you, mevrouw Neef, alsjeblieft. En op 6, de Culture Club. Trea Boonstra wil graag Carmen Chameleon op Radio Oost. Nou, laat ons niet langer in spanning, Zerien.
2: Daar gaan we weer. Nummer 5 is het deze keer geworden.
0: Ah, ze heeft, nou, ze had eigenlijk de Time Bandits op 3 willen zetten. Dat is maar goed dat ik eigenwijs ben geweest, mevrouw Neef. Want het liedje komt voorbij op de radio. En bezorg je 50 euro. Sportieve Vaderbond 50 euro. Als je me even jouw e-mailadres toestuurt, dan ga ik het allemaal regelen voor je. En natuurlijk ook het liedje op de radio. Het nummertje 5 op de dobbelsteen uit de jaren 80. Alides Hidding met zijn mannen. Bas en ik hebben hem ooit in levende lijf gesproken bij het feestje van Edwin van Oeflaak een paar jaar geleden.

0: Heerlijk liedje deze, The Whispers. En daarvoor hadden we de Time Bandits. Chilla Neef heeft een waardebon te pakken van 50 euro. Morgen natuurlijk weer de dobbelsteen hier op Radio Oost. We gaan even naar Corrie en Marjolein. Hè?
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.

0: nu zeggen van, joh, daar hadden ze geen onderzoek voor te doen. Dat de vrouw gemiddeld meer empathie uitstraalt dan de man. Maar Cor is wel een man die ontzettend veel empathie heeft. Tenminste,
1: zeker.
0: Zo
1: zeker.
0: Komt hij wel op mij over, hè?
1: Ja, zeker, Bert, zeker.
0: Zullen we... Klopt, hè, Cor?
1: Tuurlijk, Bert.
0: Zeker. We gaan even naar de verjaardagskalender met jullie welnemen. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Zangeres Ellen ten Damme.
0: Ellen ten Damme, vandaag jarig, dames en heren.
1: 59 jaar.
2: Ja,
1: 62
2: is al.
1: Dan Simon Cowell, de jurylid van British Got Talent.
0: Ja. Oké, ook jarig vandaag.
1: Ja. 67 jaar.
0: 67 al.
1: Vladimir Poetin.
0: Is Poetin jarig vandaag? Ik dacht al.
1: 74 jaar.
0: Ja.
1: En ambassadrice Maartje van Wegen. 76 jaar.
2: Van Stichting.
1: En mijn buurman Kees Foster.
0: Oké, ook jarig vandaag.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest... heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het door de Enschedeze Pieter Omzicht opgerichte NSC verliest vandaag zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Of de Wolf zich hier echt heeft gevestigd in Vechtdaal blijft nog even de vraag. Door een administratieve verandering is er geen data verzameld deze zomer. En er zullen geen nieuwe duurzame tiny houses meer van de band rollen in Hardenberg. Meer op oost.nl of in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn.

0: Bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Kagan en Sowai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: een goede zin wel, toch? Om te onthouden, vooral als je op vakantie bent en je weet het even niet meer.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Volgens mij kan je dit namelijk antwoorden op elke vraag die je gesteld wordt. Het is handig als je een keer in Duitsland bent voor de boodschappen, tanken of gewoon omdat je er op vakantie bent. Als mensen aan je vragen waar woon je, dan kun je zeggen ach, irgendwie, irgendwo, irgendwan. Kan gewoon. Of wat doe je graag? Oh, irgendwie, irgendwan. Of wat wil je eten? Nou, en ga zo maar door. Handig als backup als je even niet meer op je woorden komt. Of zoals dan in het Duits zouden zeggen, ein backup. Een hele goede middag. 8 minuten over 1 is het. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert.

Zometeen is het tijd voor Limburgs. Nou, een klein stapje toch van het Duits naar het Limburgs. Maar eerst nog genieten van onze eigen Ruben Hille uit Hengelo. En dit is de Little River Band. It's a long way there.

En bestel maar op Radio Oost. Nou, er werd vast ook heel wat afbesteld op de bruiloft van de dame die je zo meteen gaat horen. En over bruiloften gesproken, ben jij getrouwd? Hoe zag die er toen uit? Misschien had je wel een live band of zo, dat hoor je natuurlijk wel vaak. Of een DJ tegenwoordig. Nou, de dame die je zo gaat horen, die had het helemaal niet slecht voor elkaar. Want op het podium stond onder meer Paul McCartney. Blijkbaar hebben die twee al jarenlang een fijne vriendschap. En het schijnt dat ze het ook samen zouden hebben gezongen. Want Paul McCartney wilde dit nummer graag met haar samen zingen. En ook Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. Nou, wat heb je dan voor sterrenbruiloft, toch? Bizar. Wie in elk geval niet welkom was op die bruiloft, was de man met wie ze dit nummer samen zingt. Ooit hadden ze een relatie, niet zo heel lekker uit elkaar gegaan. John Mayer hoor je nu met Half of My Heart. En Taylor Swift die dus meezingt. Een paar maanden geleden in het huwelijksbootje stapte. Met toch wel bijzonder feest, mogen we zeggen.

John Mayer, Taylor Swift en Half of My Heart op Radio Oost. Komt nog een berichtje binnen van Wendy uit Staphorst. We hadden het natuurlijk even over de bruiloft van Taylor Swift. En zij zei dat ze 6 december 2024 is getrouwd met 4 mensen. En daarna geluncht met een klein groepje die we erbij wilden hebben. In totaal 14 personen. Wat mooi zeg, om het zo lekker intiem te houden. Ja, dit is toch eigenlijk ook iets privés. Dat je het klein wil houden, alleen met de mensen met wie het meest omgaat. Dat snap ik wel. Zou ik ook doen als ik ooit in het huwelijksbootje zou stappen. Nou, over de man die ook op Taylor's bruiloft was, Paul McCartney.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: Ja,

0: Bergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: Half twee en tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Serien, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Deze week volgt de uitslag van nieuwe metingen naar UF-schuim in het Pottenbakkerserf in Rijssen. In de straat leven zorgen over het gebruik van het giftige schuim. Nadat meerdere bewoners gezondheidsklachten melden, liet woningcorporatie Viverion ondanks nieuwe metingen uitvoeren. Klachten zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, bloedneuzen en vermoeidheid. Na de uitslag van de meting beoordeelt Viverion welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Europarlementariër Dirk Goting vertegenwoordigde nog als enige gekozen politicus NSC, maar hij zegt zijn lidmaatschap op. De reden is geflirt van de partij van Mona Keizer. De keuze voor een eventuele samenwerking met Keizer is voor hem niet te begrijpen. Keizer stapte eerder dit jaar op bij de BBB. Sindsdien is zij een partijloos Kamerlid. Inmiddels werkt ze aan de opbouw van een nieuwe rechtse populistische beweging. Het NSC-bestuur heeft Keizer uitgenodigd om daar aankomende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda. De komende 20 jaar zullen meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum. In het algemeen zullen mensen vaker kanker krijgen en dat komt ook omdat we ouder worden.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
2: Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. Er komt geen doorstart voor tiny housebouwer in Europa uit Hardenberg. Het bedrijf werd vorige maand failliet verklaard en blijft achter met een schuld van bijna 4 ton. In Europa maakte duurzame, ecologische woningen en gold ooit als de grootste tiny housebouwer van Nederland. Maar de bestuurders vroegen vorige maand het faillissement aan. Ze zeggen de dupe te zijn geworden van nieuwe wet en regelgeving. Meer daarover op oost.nl of in de app.
1: Jij woont in een tiny house, toch?
2: Dat klopt, ja. Niet van deze organisatie, geloof ik.
1: Komt hij hier vandaan? Hoe is dat? Want het is met recht natuurlijk een klein huis.
2: Ja, het is een klein huis. Het is 35 vierkante meter. En ik woon daarin samen. Dus je hebt weinig ruimte. Ja. Maar het is prima te doen. En we delen bijvoorbeeld met de gemeenschap van de tiny houses de logeerkamer. Die heb je namelijk alleen nodig als er een logeer is. En de wasmachines. Want die heb je ook niet de hele dag nodig.
1: Dus dat neemt dan ook geen ruimte in je eigen huis?
2: Nee. En je ziet elkaar veel meer, dus dat is hartstikke gezellig.
1: Vind ik leuk. Dankjewel, Serien. Meer nieuws natuurlijk op oost.nl en in de app. En dan lees je ook meer over die tiny houses waar jij net over vertelde. Tijd voor het weer dan. Het is best wel een warme woensdag. Vandaag een graadje of 20. En het kan nog ietsje warmer worden als de zon flink zijn best doet. Maximaal een graadje of 22. Komt vanmiddag nog wel een beetje bewolking bij. Maar het blijft droog vanavond. Vannacht kan het wel wat gaan regenen. Dan de verkeersinformatie op de N344. Daar is een ongeluk gebeurd vlakbij Holte. Daarom is die weg ook in beide richtingen dicht. Tussen Apeldoorn en Holte is dat. En op de A1 staat mogen we wel zeggen, bijna gebruikelijke file inmiddels. 3 kilometer lang is die en dat levert je 4 minuten vertraging op.
4: Bij Oost in de middag.

0: ze nodig had? De tissues? Whitney Houston, One Moment in Time.
1: Paula's platenkast.
0: Nou, ik zou ze nog laten staan als ik jou was. Want misschien heb ik ook wel een beetje een tranentrekker voor je meegenomen. Het is vooral een heel mooi nummer van Queen. En je hoort Queen op een manier waarop je ze niet heel vaak hoort. Want ondanks dat Freddie Mercury dit nummer heeft bedacht met piano en gitaar, is de hoofdrol voor een heel ander instrument, namelijk deze. De harp. Ja, en dan denk je misschien, welke harpvirtuoos hebben ze hier dan voor ingevlogen? Nou, ik zou zeggen, pak je luchtgitaar er maar bij, want dat was gewoon deze man. Ooit verkozen tot misschien wel de beste solo, gitaarsolo ter wereld. Van Brian May natuurlijk. Blijkt dus ook een aardig stukje harp te kunnen spelen. Dat wist ik helemaal niet. Maar je hoort hem op deze. Dit is namelijk Love Up of My Life uit 1975.

Doobie Brothers en What a Fool Believes op Radio Oost. Maakt het een paar minuten voor twee. Zometeen na de klok van twee sturen we onze Oene maar eens op pad. Ik ben heel benieuwd waar die dit keer beland is. Ga je zometeen horen. Maar ik heb eerst nog fijne muziek voor je. Geen stress, geen paniek. Er is niet sprake van een noodgeval. Maar het is wel precies de plaat die je hoort nu. Colpantus.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Het laatste nieuws uit Overijssel. Deze week volgt de uitslag van nieuwe metingen naar UF-schuim in het Pottenbakkerserf in Rijssen. In de straat leven zorgen over het gebruik van het giftige schuim. Bewoners klagen over gezondheidsklachten. De provincie is begonnen met de verkenning van een windpark ten zuiden van Wierden. Er wordt onderzocht of de bouw van 2 windturbines haalbaar is. Meer op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel.

0: worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl. Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
4: Voor de

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

Level 42 running in the family op radio. Het maakt een paar minuutjes over twee hoog tijd om zo meteen even te kijken hoe het met onze Oene gaat. Kijk of ik nog alweer hem aan de lijn heb. Oene, hallo? Nee, nog niet. Maar dat gaat zo meteen goed komen, weet ik zeker. Dan hebben we ook een beetje een cliffhanger, toch? Tot aan dat je Joyride hebt gehoord van Roxette en Edwin Evers. Kun je daarvan gaan genieten. En Simon & Garfunkel natuurlijk met Mrs. Robinson. Ja, want onze Oene die is lekker op pad. En dat is hij namelijk bij kunstenaar Esther Stijntjes uit Isidorushoeve. Hoor je straks meer over.

0: Het nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De nieuwe oogst is het van deze week. Edwin Evers met vaste grond.
1: Op pad in Overijssel.
0: Dat is onze Oene, die bevindt zich momenteel in Isidorushoeve bij kunstenares Esther Stijntjes. Ja, en er is van allerlei moois te zien, hè, Oene, waar jij bent.
2: Zeker, en op TVO's kun je daar ook getuige van zijn. Ja, Esther Stijntjes, bekend om haar, ja, meestal toch wel schilderen van dieren. Hè, een aap zie ik, zie een papegaai of een kakatoe is dat eigenlijk. Ze is ook met nieuw werk bezig. Die staat dus in haar atelier. Ja, Esther, jaren geleden, misschien wel een jaar of 10 geleden, was er een Chinese kunstenaar, die zag jouw schilderijen, die ging het naschilderen en gewoon online verkopen onder zijn naam. Daar was je een beetje boos over. Hoe is dat toen opgelost?
3: Ja, daar hebben we heel veel uren gestoken om dat allemaal weer van internet af te krijgen. En het was ook vooral de reproducties van de schilderijen die ik destijds had gemaakt. Maar inmiddels blijkt het gewoon heel lastig om dat eraf te halen. En ze zetten het er namelijk zo wel op. Dus het is een beetje dweilen met de kraan open. Maar onlangs kreeg ik toevallig wel, wat ik dan wel weer heel erg leuk vind, een bericht van een mevrouw die zowel in Amstelveen als in China werkt. En zij heeft 3 werken meegenomen naar haar bedrijf in China. Dus daar hangen nu ook originele werken en daar ben ik wel heel erg trots op.
2: Oké, ooit kunnen achterhalen wie het nageschilderd heeft?
3: Nee, er waren meerdere mensen. Er was gewoon zo'n klein ateliertje waar dan een aantal doeken naast elkaar staan. En die worden dan gewoon op een rijtje nageschilderd.
2: Hoeveel geld vroegen ze ervoor dan?
3: Ik heb geen idee. Nee, ik heb echt geen idee.
2: Waarom schilder jij dieren?
3: Ik heb gewoon wat met dieren. Ik word zelf heel erg blij van dieren. Ja, ik vind ze grappig. Ik vind ze gezellig. En vooral de blijheid, denk ik.
2: Zometeen mensen die het filmpje zien ook een olifant. Daar ben je nu mee bezig. Maar voor het goede doel. Wat is dat goede doel?
3: Ja, dat schilderij ben ik aan het schilderen om cadeau te doen aan Stichting HAS. Daar kan mijn zus zometeen iets meer over vertellen. En we hopen dat bij een veiling een leuk bedrag op gaat leveren voor een... voor het goede doel.
2: Nou, mooi is dat jouw zuster ook is. Katja, Katja Stijntjes, HAS, waar staat dat voor?
4: Hulp aan Sri Lanka.
2: Wat doen jullie?
4: Wij bieden hulp aan de mensen in Sri Lanka, de allerarmsten. Dat doen wij door middel van huizenbouw, maar ook voedselpakketten, ook gezinsondersteuning. We hebben dus ongeveer 80 gezinnen en studenten die maandelijks ondersteuning krijgen om een setje te om zodat ze daarna zelf weer verder kunnen. Stichting HAS is met allemaal vrijwilligers. En wij doen ook alles kosteloos. En we gaan 1 keer per jaar naar Sri Lanka om te kijken of ons geld goed besteed wordt.
2: Nu is het zo dat armoede in Sri Lanka hoor je niet zo vaak in het nieuws. Hoe komt dat toch?
4: Ja, dat is een goede vraag. Want er gebeurt heel veel. En op dit moment hebben ze het ook dubbel moeilijk. Omdat vanwege de oorlog in het Midden-Oosten neemt het toerisme af. De prijzen stijgen, met name van brandstof. Ook daar is het klimaat een probleem. Er is veel droogte, heel veel behoefte aan water. Wij hebben geen idee in Nederland waarom we daar weinig over horen. Maar de problemen zijn daar groot en die worden ook nog niet minder groot.
2: Ja, wat gaat allemaal op die benefietavond gebeuren?
4: Ja, die informatieavond is voor belangstellenden en voor sponsoren. Wij gaan daar laten zien wat er met de steun van de sponsors gebeurt. Afgelopen zomer zijn we in Sri Lanka geweest. Er zijn beelden gemaakt. Die laten we zien. En we vertellen wat over onze financiële situatie. En ook wat met de projecten waar we nu mee bezig zijn.
2: Op welke dag is het?
4: Het is op maandag 26 oktober, 's avonds om 19:30.
2: In?
4: In Borne, bij het parochiecentrum Stefanushof.
2: Nou, dat is heel duidelijk. Dan toch even die olifant waar je zus mee bezig is. Wat gaat daarmee gebeuren?
4: Ja, die gaan we veilen. Ik ben heel erg blij dat mijn enthousiasme over wat de stichting doet is overgeslagen in de familie. En mijn zus zei vrij snel, ik wil graag een schilderij van een Aziatische olifant doneren aan de stichting. En we gaan hem te koop zetten voor minimaal €750. En er kan geboden worden tot 30 november. En dan de hoogste bieder, die kan hem ophangen. En dan gaan we dat geld goed besteden.
2: Nou, hartstikke goed. Terug even weer naar Esther. Esther, dat is niet het enige wat je voor deze stichting doet. Wat doe je nog meer?
3: Ik sponsor zelf ook een leerling. Ja, een student. Om hem toch een klein beetje vooruitzichten te geven. Ja.
2: Een student, wat moet hij doen?
3: Ja, gewoon bij zijn studie. Dat hij zijn studie goed kan afronden. En waardoor hij dus de mogelijkheid heeft om zijn gezin ook of zijn familie een klein beetje te helpen ondersteunen. Maar daar begint het allemaal.
2: Tot slot, Katja, voor meer informatie, waar kan men terecht op internet?
4: www.stichtinghas.nl.
2: Zo makkelijk.
4: Zo makkelijk.
2: Nou, dames. Dankjewel, Esther. En wat is je volgende werk?
4: Jeetje.
2: Eerst die olifant.
4: Ja, eerst die olifant maar eens af.
2: Oké, heel goed. Dankjewel, dames. Nou, Paula, je hoort.
0: Helemaal goed, Roenet.
2: En een olifant.
0: Dankjewel.

Status Quo op Radio Oost in the Army Now. Maakt het wat mij betreft tijd voor een spelletje. En jij kan heel makkelijk meedoen. Luister gewoon naar de drie nummers die je gaat horen. De drie liedjes en raad wat daartussen de link is. Het kan er in van alles zitten. Het zit er misschien wel in de tekst of in de artiest of in de titel. En als je die link hebt gevonden, laat het dan eventjes weten via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. En dit is de opdracht.

Wat zou het zijn? Wat is de link tussen die liedjes? Wat is de liedjeslink? Als je het goede antwoord weet, maak je kans op het Radio Oost prijzenpakket. Geef het door via de app of bel.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
7: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
7: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
9: Huizenbouwers en renoveerders weken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
10: Een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De plannen voor twee windmolens langs de A35 bij Wierden zijn weer een stap verder. De provincie Overijssel is officieel begonnen met de verkenning van het windpark. Daarin wordt onderzocht of de bouw van twee windturbines haalbaar is. Die moeten ten zuiden van Wierden komen, langs de A35 in de buurt van knooppunt Almelo-West. De exacte locaties en afmetingen staan nog niet vast. In Vollenhoven zijn in ieder geval twee mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Een auto en een busje met 8 inzittenden botsten op elkaar. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van het busje zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Of zij gewond zijn geraakt is niet bekend. De Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker gaat vanaf volgende week maandag 5 dagen dicht voor doorgaand verkeer. De provincie Overijssel vervangt de versleten geluidsreducerende asfaltlaag op de rechte wegvlakken binnen de bebouwde kom. De werkzaamheden zijn bewust in de herfstvakantie gepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De kruispunten blijven begaanbaar. Ook de fietspaden zullen gewoon nog gebruikt kunnen worden. En wat een geweldige week had moeten worden, werd een grote teleurstelling voor leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede. Ruim 100 MAVO-leerlingen van de school vertrokken maandag voor hun werkweek in Parijs. Het plezier was van korte duur. Bedwansten maakten een aantal slaapkamers onbegaanbaar. Een deel van de leerlingen moesten daardoor zelfs de nacht in de lobby van het hotel doorbrengen. En er is door de school en de reisorganisatie gekeken naar oplossingen, maar de meerderheid van de leerlingen wilde naar huis. De werkweek is dus na 1 dag al beëindigd. Meer daarover vind je in de app en op oost.nl.
12: Ach, dat is inderdaad sneu. Dat was, ik weet niet hoe dat voor jou was, maar voor mij was het echt altijd een feestje, toch? Ja. Dat je met de hele klas een uitje ging. En ook als je nog naar het buitenland gaat, dat is toch feest.
11: Wij gingen ook naar Parijs inderdaad. En er waren gelukkig geen bedwansen, want het is echt een hel om vanaf te komen volgens mij.
12: Oh ja, ik snap ook wel dat je dan gewoon naar huis wil. Wat balen voor die mensen, zeg.
11: Heel zielig.
12: Ja, dat kun je wel stellen. Serien, dankjewel. Nou, het weer hier is in elk geval fijn. Dus dan komen ze een beetje in fatsoenlijk weer terug. Want het zonnetje doet flink zijn best. Helemaal vanmiddag is hij er lekker bij en warmt het op tot zo'n 22 graden. Tot vanavond blijft het nog droog. Vannacht kan het wel wat gaan regenen en wordt het zo'n 11 à 12 graden. En ook morgen kan het nog een beetje regenachtig worden. Het wordt ook een stuk frisser dan trouwens. Dan zitten we rond een graadje of 15. Dan de verkeersinformatie. De N344 tussen Apeldoorn en Holte. Die is bij Holte in beide richtingen gesloten vanwege een ongeluk daar. Meer informatie over dat ongeluk vind je trouwens op onze website oost.nl in de 112-blog. En ook op de A1 heb je wat vertraging. 8 minuten namelijk vanwege een kilometer of wel 5 file. Je maakt kans op het Radio Oost prijzenpakket simpelweg door te raden wat de liedjeslink is. 3 nummers die iets met elkaar te maken hebben. Maar ja, wat hebben ze dan met elkaar te maken? Meedoen kan gewoon via de Oost-app of door te bellen 074-2456-665. Wat is de liedjeslink van deze opdracht?

0: Frank Boeijengroep op Radio Oost met Kronenburg Park. Maakt het bijna 3:15. Fijn dat je lekker luistert naar Radio Oost. En mocht je net zijn ingeschakeld, nou, van harte welkom. Misschien wel een beetje aan de late kant, want daardoor heb je helemaal het spelletje gemist. En mis je ook de kans op het Radio Oost prijzenpakket. Wie daar wel kans op maakt, is Rina uit Oldebroek. Rina, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Nou, woensdag inmiddels, week is doormidden. Hoe ziet jouw woensdag eruit?
1: Ik heb gewerkt en nu ben ik fijn thuis.
0: En wat doe je voor werk?
1: Postbezorgen.
0: Oh, nou dan heb je vandaag echt een perfecte dag, toch?
1: Absoluut.
0: Wat een heerlijk weertje.
1: Ja, was genieten.
0: Ja, en heb je dan dit soort dagen ook dat je nog meer denkt, wat hou ik toch van mijn werk?
1: Jawel.
0: Ja, want ben jij postbezorger in de auto of op de fiets?
1: Op de fiets.
0: Oh ja, ja, dan is het helemaal fijn met dit weer.
1: Ja.
0: Maar
1: zeker.
0: Tegelijkertijd, morgen staat ons wat minder weer te wachten. Dan baal je misschien wel weer?
1: Nee hoor. Ik ben het wel gewend.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Ja.
0: Wat heerlijk als je zo in je werk kan staan.
1: Ja hoor.
0: Ja.
1: Zeker.
0: En heb je dan ook dat, tenminste ervan uitgaande, dat je in je eigen woonplaats de post rondbrengt? Dat iedereen je dan herkent en even een praatje wil maken?
1: Ja, dat heb je wel vaak. Klopt. Ja. En vooral kinderen, die herkennen je gewoon aan de kleding, hè?
0: Oh, tuurlijk.
1: Ja.
0: Tuurlijk. Wat vind je daarvan?
1: Leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja hoor. Ja, ja ik sta altijd wel open voor een praatje.
0: Oh, goed zo, ja. Dat maakt ook dat je elke werkdag weer net even iets anders is.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Klopt.
0: Ja, dat snap ik wel. Zullen we maar eens even het spel gaan spelen?
1: Ja, goed.
0: Laten we dat doen, Rina. Ik heb 3 liedjes voor je en de vraag is, wat is de link tussen die 3 liedjes? Komt-ie.

0: bodem.
1: Wat dacht je wat de link was?
2: Texas.
1: Natuurlijk.
2: Ja.
1: Zeker. Ja, je hoorde Inner Smile van Texas. Ella Langley met Choosing Texas en Beyoncé Texas Hold'em. Ja, dan heb je niet alleen het Radio Oost prijzenpakket gewonnen, maar je mag ook kiezen welke van deze drie nummers je het liefst wil horen.
2: Nummer 3.
1: Beyoncé?
2: Ja.
1: Oh, had ik niet verwacht in alle eerlijkheid. Wat leuk.
2: Nee, ja, dat vind ik een leuk nummer.
1: Ja, dat is het ook. En ze zit 30 jaar in het vak, hè? Wist je dat?
2: Nee.
1: 45 jaar wordt ze dit jaar en op de 15e is ze al begonnen. Dus ze viert een feestje dit jaar, jubileum.
2: Kijk.
1: Ja, neem je ook toch maar weer even mee.
2: Nou, daarom.
1: Van harte gefeliciteerd, Rina, en een fijne dag nog.
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg.

Kiss op Radio Oost, Jesus He Knows Me. En zometeen hier in de studio Mariska Overman uit Hengelo. Ze is kinderboekenschrijver en weet daar natuurlijk alles van. En ik ga er eens even aan de tand voelen over hoe het is om een boek te schrijven. Ja, en hoe we er deze week, het is natuurlijk Kinderboekenweek, aandacht aan gaan geven. Vanavond ook te zien trouwens in Cultuurcafé Overijssel op TV Oost. En zometeen alvast een klein voorproefje.

0: Wat is Maaltijd Thuis?
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Het laatste nieuws uit Overijssel. 2 Overijsselse veehandelaren worden verdacht van fraude met tientallen runderen. Een man van 22 jaar uit Zwolle is aangehouden. Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hogeveen in Drenthe. En de provincie is begonnen met de verkenning van een windpark ten zuiden van Wierden. Meer op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanval op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Zo, jij hebt flink.

0: Uitgepakt? Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: In Excess maakt het 3:10.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
0: Vanavond is het weer zover. Cultuurcafé Overijssel kan je zien op TV Oost. Met onder meer te gast Mariska Overman uit Hengelo. En die zit hier nou ook in de studio. Hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag.
0: We hebben al flink wat afgekletst. Jij bent kinderboekenschrijver. Het is deze week natuurlijk ook de Kinderboekenweek. Hoe belangrijk is zo'n Kinderboekenweek nog? Je zou op een gegeven moment toch denken dat kinderen wel genoeg lezen. Maar dat is niet zo, hè?
2: Nee, dat schijnt nog steeds niet goed genoeg te zijn. Dus ja. Ik denk dat Kinderboekenweek erg belangrijk is voor toch die extra aandacht.
0: Nou, aan jouw boeken ligt het niet. Want jij schrijft hele mooie boeken waar ik veel waardering voor is. Je hebt vorig jaar nog een zilveren griffel gekregen voor De Zomer Die Alles Was. En dit jaar kreeg je voor 1000 stukjes overal de prijs Beste Filosofische Kinderboek. En het is dan niet de bedoeling dat het letterlijk een filosofieles is, toch? Maar nee, mensen moeten gewoon een beetje erover nadenken.
2: Ja, het gaat vooral over boeken. Die prijs wordt uitgereikt aan jeugdboeken die uitnodigen tot gesprekken over, zou je filosofische thema's kunnen noemen.
0: Ja.
2: En het was in dit geval omdat dit boek ging over een rouwbod. Dus iemand die in gesprekken raakt met iemand die overleden is. Daar kun je natuurlijk leuk over filosoferen. Van hoe interessant is dat
0: om te doen. En ook wel iets wat misschien heel veel indruk maakt op kinderen als iemand is overleden. Hoe daar dan mee om te gaan?
2: Ja, denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat dat thema natuurlijk bij kinderen er sowieso wel in hakt. Maar juist ook weer goed is, omdat kinderen meestal best onbevangen nog met het hele thema dood omgaan. En daar misschien juist wel weer wat makkelijker over praten dan volwassenen.
0: Klinkt ook best wel als een pittig onderwerp. Is dat iets wat jij belangrijk vindt om in jouw boeken ook dan juist dit soort onderwerpen aan te snijden?
2: Ja, omdat ik denk dat als volwassenen hebben we vaak de neiging om die onderwerpen een beetje weg te houden bij kinderen. Want dat is spannend, eng of misschien wordt iemand wel verdrietig, stel je voor.
0: Ja.
2: En ik denk, kinderen zijn gewoon mensen en die hebben ook gevoelens en maken heel veel mee en zien en horen vaak veel meer dan dat je denkt.
0: En je mag die gevoelens ook uiten. Je mag verdrietig zijn.
2: Ja, graag zelfs. En dat bedoel ik niet van, dat is leuk, maar dat is gewoon goed. Je mag boosheid, verdriet, laat maar zien. Ja.
0: Je bent ooit begonnen met het schrijven van volwassen boeken of boeken voor volwassenen. Wanneer en waarom kwam dan die overslag naar boeken voor kinderen?
2: Na een aantal thrillers en een historische roman en een non-fictieboek, volgens mij. Ik vond de boekenwereld best ingewikkeld. Het is best een harde wereld. En ik merkte op een gegeven moment dat het plezier in het schrijven wegging. Oh. Dat ik vooral bezig was met alle gedoe eromheen, zeg maar.
0: Wat jammer!
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, dat vond ik dus ook.
0: Ja.
2: Dus, de meeste mensen, en daar val ik ook onder, worden niet heel rijk van schrijven. Dus ik voelde heel erg van, als ik niet meer het plezier heb, waarvoor doe ik het dan nog? Dus ik dacht, ik ga stoppen. En toen ik tussen haakjes gestopt was, toen kwam vrij snel in één keer het idee voor De Zomer Die Alles Was. En ik ben gaan schrijven en ik voelde, toen stroomde het weer. Alle plezier kwam terug. Ik had ook geen druk van een uitgever die verwachtingen had, want die had ik toen nog niet voor dit boek. Ja, en sindsdien vind ik het weer fijn.
0: Wat goed.
2: Ja.
0: Plezier is echt weer terug. Dat blijkt ook, want je hebt al best wel veel boeken uitgebracht de afgelopen jaren. Nou, je noemde hem net al, De Zomer Die Alles Was. Waar je dus Zilveren Griffel voor kreeg. 1000 stukjes overal. Begin dit jaar Wolfke. En later dit jaar komt er nog een boek uit. Dat gaat als een trein.
2: Ja, dat gaat hard. Ja, als je het zo zegt, denk ik ook van jeetje, hoe doe je dat? Ik vind het leuk en het gaat goed. En ik heb ideeën genoeg en het stroomt. En dan werkt het wel, ja.
0: Ja, en het is misschien ook wel goed om het even te hebben over jouw nieuwe boek wat eraan gaat komen. Dat is volgende maand al, 4 november. Gwan en de Walvis.
2: Ja.
0: En dat is anders dan je andere boeken.
2: Ja, dat is mijn eerste boek in vrije versvorm. En dat is zeg maar een soort dichtvorm zonder dat je letterlijk rijmt. Het gaat heel erg over het ritme, over de cadans van een tekst. Het is eigenlijk, misschien kun je het vergelijken met een soort songtekst of zo.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: En dus je moet er nog meer over nadenken dan of zo.
2: Ja, dat is een heel intensief proces geweest. Echt, ieder woord moet kloppen, iedere witregel, iedere op welk moment begin je een nieuwe zin. Ja, dat luistert heel nauw. En puur op gevoel gedaan, want ik heb er verder niet ontzettend veel verstand van of zo. En dat was een heel mooi, intens proces. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat bevalt, want het is echt anders.
0: Zou je dit dan ook vaker willen doen, of dacht je nou eens en nooit weer?
2: Nee, ik zou het wel vaker willen doen. Ik vond het heel erg leuk om zeg maar op de vierkante millimeter op woordjes te zitten puzzelen. Ja.
0: Volgens mij zit hier iemand tegenover me die gewoon het fantastisch vindt wat ze doet.
2: Ja, klopt. Ja,
0: ja, ik zie het aan je ook. Als je erover vertelt, en we hebben natuurlijk voor de uitzending ook al even hierover gekletst. 4 november is het dus zover, Juan en de Walvis. Nog even kort, waar gaat het over? Het
2: gaat over een jongen op de Azoren, een eilandengroep die bij Portugal hoort. Die komt uit een traditie van walvisvaders. Zijn vader heeft het niet gedaan, maar zijn opa's hebben dat gedaan. En hij voelt heel erg de druk, vooral vanuit zijn vader, die verwacht dat hij bepaalde dingen gaat doen in het leven. En hij heeft zoveel andere ideeën over wat hij wil met zijn leven. Hij staat een beetje met zijn ene been in de oude traditie en andere been in een nieuw jong leven. Is gewoon een jongen van deze tijd. En die raakt daarmee zo in de knup, vindt hij met zijn vader daarover. En denkt, ik ga de zee op, ik ga een walvis vangen, want ik ga mijn vader laten zien dat ik wel een stoere jongen ben. En dat ik wel dingen kan zoals hij dat wil. En dan raakt hij in gevecht met een walvis.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, ik hang nu al aan je lippen. Laat staan als ik het boek ga lezen. Vanaf 4 november komt hij uit. Vanavond in Cultuurcafé dus nog veel meer ook over jouw andere boeken. Er zijn ook kinderen bij die natuurlijk jouw boeken ook gelezen hebben. Heel benieuwd daarnaar in Cultuurcafé vanavond. Ja.

en Burna Boy met Die Die op Radio Oost. En daarvoor hoorde je kinderboekenschrijfster Mariska Overman uit Hengelo. Vanavond ook te zien in Cultuurcafé Overijssel op TV Oost. Zeker kijken dus.

0: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: Voordeelhuitjes.nl.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Sirien Beunen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij de handel in runderen. Bij de inval troffen rechercheurs onder meer tientallen verkeerd geregistreerde dieren aan. En ook stonden er koeien die er zo slecht aan toe waren dat de drie dieren ter plekke uit hun lijden verlost moesten worden. Er zijn onder meer telefoons en bedrijfsadministratie in beslag genomen. De twee handelaren zijn niet aangehouden. Volgens een woordvoerder is dat op dit moment niet nodig voor het onderzoek. Een man van 22 uit Zwolle is aangehouden omdat hij en andere jongeren al weken problemen veroorzaken in het centrum van het Hogeveense Drenthe. De politie heeft 23 boetes uitgedeeld en een andere man van 19 uit Hogeveen aangehouden. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideerden voorbijgangers en steken vuurwerk af en gooiden dat naar mensen. Volgens een woordvoerder is de burgemeester er klaar mee. UF-schuim houdt de gemoederen flink bezig in onze provincie. Bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijzen krijgen deze week de uitslag van nieuwe metingen naar het schuim. Bewoners kregen klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en neusbloedingen. Daarom liet woningcorporatie Viverion onlangs nieuwe metingen uitvoeren. Na de uitslag van de meting beoordeelt Viverion welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Het is nog niet zeker of de wolf zich in onze provincie heeft gevestigd. Dat komt omdat de onderzoeksorganisatie die verantwoordelijk is voor de telling een administratieve aanpassing heeft gehad afgelopen zomer. Er zijn daardoor ook geen tellingen geweest in de zomermaanden. En daardoor zijn de cijfers pas in maart volgend jaar duidelijk. Een gebied geldt officieel als wolvenleefgebied als dezelfde wolf er minimaal 6 maanden achter elkaar met DNA is aangetoond. Meer hierover op oost.nl of in de app.
3: Yes, dankjewel. Een warme woensdag eigenlijk voor deze tijd van het jaar. 22 graden, dat komt omdat de zon zo goed zijn best doet. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan het wel wat gaan regenen. En koelt het ook af naar zo'n 11 à 12 graden. Blijft vrij buiig en morgen dan is het een totaal andere dag. Dus geniet nog maar even van de zon, want morgen gaat die er een stuk minder zijn. Het wordt dan een graadje of 15 en het gaat ook wel behoorlijk wat regenen. Verkeersinformatie op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar heb je zo'n 9 minuten vertraging vanwege 5 kilometer file. En dat komt door de politiecontrole daar.
4: Tot 4 uur bij Oost in de middag.

Vandenberg en Burning Heart. En van de ene provinciegenoot gaan we naar de ander. Want van Atje van den Berg natuurlijk naar Guus Hulshof uit Overdinkel. 2 jaar geleden schreef hij dit fijne, lekkere liedje, die ook zo heet. Ze sprak van

0: Jimmy Neal op Radio Oosten, Ain't No Doubt.
1: De 6 voor 7.
0: Waar ook geen twijfel over is, is dat je zometeen na de klok van 4 Jan Willem gaat horen samen met Serien op je radio. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Paula.
0: Terug van weg geweest.
2: Ja, zeker. Even een dagje tussenuit. En we zijn er weer. En we gaan het hebben onder meer over frisbee voor honden.
0: Nou, over wegwezen gesproken. Daar is namelijk de 21-jarige Amy uit Beerseveld helemaal naar Italië voor gegaan.
2: Ja, voor een internationale wedstrijd. WK tweede geworden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ik wist niet eens dat het een WK-sport was.
2: Ah, er zijn heel veel WK-sporten, kan ik je vertellen.
0: Ja, ja. Blijkbaar.
2: Ja, want toevallig heb ik ook een kennis in de hondensport. Die dan EK... ook zo'n agility is
0: agility,
2: dat
0: agility, ja, dat is dressuur voor honden, zeg ik.
2: Dressuur voor honden, maar dan is dat ook weer per hondenras is er zo'n WK. Dus ja.
0: Oké.
2: Ik weet niet of het ook voor katten al is.
0: Daar zijn die van mij ook veel te eigenwijs voor, dat doen ze niet. Die gaan dan gewoon liggen en die denken, doe het lekker zelf. En gelijk hebben ze.
2: Ja, zo is het ook nog eens een keer. Maar honden zijn daar wat beter in te trainen. Dus daar gaat het vandaag over, over die hondentraining, over frisbieën. En alles wat je daarbij kunt bedenken.
0: Dus muziek over honden en frisbee.
2: Ja, en over het veroveren van zilver. Dus zilver kan ook.
0: Oh, tuurlijk, want ze heeft de tweede plaats bereikt. Riet Benjamins, die zegt Cat Stevens met I Love My Dog.
2: Ja, dat heel goed. Ik hou mijn hond op, natuurlijk. Daniel Loewis is een idee.
0: Hound Dog van Elvis komt ook voorbij, ingestuurd door Els Kok.
2: Ja, Down in the Silver Mine.
0: Oh, want die ken ik
2: dat volgens
0: niet.
2: Mij.
0: Leuk.
2: Als ik me niet vergis. Nou, dat zijn ook van die ideeën erover.
0: En er wordt ook nog ingestuurd Dries Roelvink met Milaan, ik kom eraan.
2: Nou.
0: Dat vind ik ook echt een hele goeie.
2: Nou, dat soort dingen. Throw it all away natuurlijk.
0: Oh,
2: throw
0: ja.
2: it all away.
0: Ja,
2: die
0: frisbee.
2: Inderdaad. Nou, echt, kom maar door met je creatieve ideeën voor de 6 voor 7. De muziek die we zo meteen gaan horen.
0: Opties erover. Je kan het insturen via de Facebookpagina van Radio Oost. Appen mag natuurlijk ook via de Oost-app. En wie weet hoor je hem dan zo meteen naar de klok van 4 wel voorbij komen. Een plaatje wat te maken heeft met honden, frisbee, zilver, Milaan. Je kan ze gek niet bedenken.

0: waarom ik als schilder Sic & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sic & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sic &
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Probeer nu 4 maal.

0: Oh no. En kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
3: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
2: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Het laatste nieuws in Overijssel. 2 Overijsselse veehandelaren worden verdacht van fraude. Bij invallen troffen rechercheurs onder meer tientallen verkeerd geregistreerde dieren aan. En 3 dieren waren er zo slecht aan toe dat ze ter plekke uit hun lijden moesten worden verlost. Op de parallelweg van de N337 bij Olst is een scooterrijder gewond geraakt bij de tijdelijke slagboom. Meer op oost.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: De situatie op de weg, een wat langere file dan anders bij de grenscontrole. Op de A1 tussen Oldenzaal en de Duitse grens, 6 kilometer file en 11 minuten de vertraging op dit moment. En dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk staat 5 kilometer, 8 minuten. En het buiten de provincie voor doorreizend verkeer tussen Aalten en Lichtenvoorde is een ongeluk gebeurd. Daar is de N313 in beide richtingen dicht.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Staltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar

0: geld. En kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
0: Huizenbouwers en renoveerders weken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Oost.

0: Wang Chung en Dance Hall Days.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De Dag van Oost.
0: 8:08, welkom bij de Dag van Oost. Paula heeft ons weer verlaten en wij nemen een stokje over. Nou, het is niet alleen een stokje, we nemen ook de frisbee over.
2: Zeker, want daar gaat de 6x7 vandaag over. Over het WK. Hoe heet het? Dog frisbee, heet het zo?
0: Ja, het is niet dat je dan de hond weggooit, maar een frisbee weggooit en er de hond erachteraan gaat.
2: Belangrijke toevoeging.
0: Zeker is dat een belangrijke toevoeging. We hebben het over al het nieuws van vandaag dat we de komende uren voor je op een rijtje gaan zetten. Maar dus die muziek. Daar mag je over meedenken.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: The Electric Light Orchestra. En It's a Living Thing, hoor je op radio. Over levende dingen gesproken.
1: De 6 voor 7.
0: Onze platenkeus van vandaag, die jij mag doorgeven, gaat over een leuk nieuwsfeitje.
2: Ja, zeker. Afgelopen weekend reisde de 21-jarige Amy van Picard uit Bezerveld naar Milaan, in Italië dus, om daar een wel heel bijzonder wereldkampioenschap deel te nemen. Samen met haar honden Miley, Hazel en Wish heeft zij een tweede plek gehaald op het onderdeel lange afstand. En ik heb het dus over dog frisbee.
0: En daarover praten we met Amy. Goedemiddag, Amy.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ben je alweer terug en helemaal geland?
3: Ja, klopt. Ja, ja. Maandag zijn we alweer teruggekomen.
0: Oké. Want hoe was dat WK?
3: Ja, eigenlijk echt superveel landen kwamen overal vandaan. Dus we hebben, van de hele wereld kwamen mensen richting Milaan. En het wereldkampioenschap was 2 dagen lang, op zaterdag en zondag. En daar werden meerdere onderdelen gespeeld.
0: Ja, want leg eens een beetje uit. Wat is dat dog frisbee?
3: Ja, het heeft meerdere onderdelen. Je hebt natuurlijk het lange afstand gooien. Daar ben ik dus 2e op geworden. Degene die het allerverste worp gooit waarbij de hond hem vangt. Daar krijg je dus een plaatsing. Dan hebben we nog een onderdeel waarbij je een minuut lang ook afstand gooit. Zoveel mogelijk punten moet verzamelen. En je hebt het onderdeel freestyle, waarbij je eigenlijk op een muziek eigenlijk een show maakt. Waarbij de hond sprongen doet, trucken. En de persoon die zoveel mogelijk dingen probeert aan te gooien, verschillende worpen. En daar kun je eigenlijk een beetje je eigen ding ook van maken.
0: Oké, dus dat is ook creativiteit. Maar we gaan het even hebben over waar je die tweede plek mee hebt gehaald. Dat klonk zo.
4: 65,8 meters. From the Netherlands, Amy van Picard.
0: Ja, maar even serieus. Als ik goed hoor, 65 meter ver gooien en dat de hond hem dan ook nog vangt.
3: Ja, klopt.
0: Hoe dan?
3: Ja, klopt. Ja, oefening.
2: Wat voor onderdelen heb je nog meer waar jij aan meedoet?
3: Ik heb eigenlijk aan alle onderdelen meegedaan. En dan met Hazel heb ik dan de lang afstand gooien gedaan. Daarvoor was ik gekwalificeerd en met de andere 2 honden heb ik ook de andere onderdelen gedaan. Waarbij ik op de freestyle, dus de show, 9e ben geworden met Miley. En 12e op het hele complete plaatje.
0: Ja, je verzorgt die 3 honden dus ook. Heb je waarschijnlijk ook de dag, nacht misschien wel bij je. Is het ook zo dat de ene echt iets beter is in het een dan de ander? Of kunnen ze alle 3 alles?
3: Ja, er zit natuurlijk wel verschil in. En dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het moment. Blijven natuurlijk ook dieren. De een stijgt soms ook boven de ander. En blijft natuurlijk ook gewoon een jury sport. Dus dat ligt natuurlijk ook een beetje aan wat de jury graag ziet.
2: Hoe train je je hond dat hij zo'n frisbee gaat vangen eigenlijk?
3: Ja, er zit natuurlijk een hele opbouw in. Er zit heel veel training in. In eerste instantie is het altijd gewoon heel belangrijk dat de hond de frisbee gewoon heel erg leuk gaat vinden. Dus dat hij gewoon heel veel drive heeft om erachteraan te gaan. Ja, dan ga je eigenlijk alle dingen rustig intrainen. Dus dan begin je richting het gooien. En dan ga je richting verschillende worpen, trucjes aanleren. Dus dan ga je eigenlijk steeds een stapje verder totdat je uiteindelijk bent waar je wil wezen.
0: Ja, is er eigenlijk ook nog een speciale versie van frisbee? Want de honden die ik over het algemeen over de vloer heb, als die een frisbee geeft, dan vind ik hem later in stukjes weer terug.
3: Ja, er zijn inderdaad speciale hondenfrisbees. Eentje die goed is voor de tanden, waar je goed mee kunt gooien. Over het algemeen in dierenwinkels zijn die niet te koop. Dus daar zijn speciale hondenfrisbees voor. En natuurlijk heel belangrijk dat het dus veilig is. Als die hem in stukken kan breken, is dat natuurlijk niet heel veilig. Dus daar zijn zeker speciale frisbees voor.
2: En hoe nu verder? Heb je binnenkort weer een wedstrijd?
3: Nee, dit is eigenlijk het einde van het seizoen. En dan starten we straks weer in april. Dus dan heb ik de hele winter tijd om weer te gaan trainen.
0: Ja, maar het is wel fantastisch dat je daarvoor helemaal naar Milaan kunt. Dan heb je natuurlijk gigantisch veel prijzengeld gekregen om dat allemaal te betalen.
3: De frisbeesport is best wel heel erg klein. Er wordt wel zeker wat gesponsord, maar het is best wel een kleine sport. Daar gaat het ook eigenlijk niet zo heel erg veel om. Dus dat is niet echt het geval in de frisbeesport.
0: Nee, het is vooral om de eer. En dat is hartstikke leuk dat je dat bereikt hebt. En ook nog in Milaan zo'n wedstrijd zo goed afronden. Nogmaals, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En gaan we nog veel meer van jou horen waarschijnlijk.
3: Dat hoop ik.
0: Oké, dankjewel. Amy van Pickards uit Beerserveld was in Milaan voor het WK Doc Frisbee.

0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: De dag van Oost.
7: Exact 4:30 is het. In Bentelo is het op dit moment 22,5 graad. In Schuilenburg 22 graden. En in Graforst 23. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
8: Het lukt de Universiteit Twente voorlopig beter dan verwacht om extra studenten aan te trekken voor opleidingen die belangrijk zijn voor de chipsector. Met 60 studenten extra wordt de doelstelling van het landelijk Beethoven-programma bijna verdubbeld. Dat programma is een investeringsplan om de chipsector in Nederland te versterken. Rondom de UT zitten veel bedrijven die werken met chips en toeleveranciers zijn van ASML. Of de studenten na hun afstuderen ook daadwerkelijk voor de chipsector behouden blijven, moet de komende jaren blijken. Op de parallelweg van de N337 bij Olst is een scooterrijder gewond geraakt bij de tijdelijke slagboom. De slagboom staat daar om sluipverkeer te voorkomen, nu de N-weg is afgesloten vanwege dijkversterking. Volgens agenten wilden een scooterrijder en een fietser die beide uit de richting van Den Nul kwamen gelijktijdig door de opening voor fietsers langs de slagboom. De scooterrijder paste er echter niet meer door en botste tegen de slagboom en ging onderuit. Het ging op dezelfde locatie al eerder mis. Eind augustus knalde een fietser in het donker tegen de slagboom aan. Een man van 22 uit Zwolle is aangehouden omdat hij en andere jongeren al weken problemen veroorzaken in het centrum van het Drentse Hogeveen. De politie heeft 23 boetes uitgedeeld en een andere man van 19 uit Hogeveen aangehouden. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Volgens een woordvoerder is de burgemeester er klaar mee. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude. Rechercheurs vonden bij een inval tiental verkeerd geregistreerde dieren aan. Er stonden ook koeien die er zo slecht aan toe waren dat ze ter plekke van hun lijden verlost moesten worden. Slechte registratie is problematisch, zegt de NVWA.
9: Dieren moeten goed geregistreerd staan, dan zijn ze ook snel op te sporen. En dat is belangrijk als er bijvoorbeeld een dierziekte uitbreekt of als vlees verontreinigd is. En door te rommelen met die registratie is dat niet meer mogelijk. En dan ontstaat er dus een risico voor de gezondheid van dieren en van mensen.
8: De twee handelaren zijn niet aangehouden. Volgens een woordvoerder is dat op dit moment niet nodig voor het onderzoek. Meer op oost.nl of in de app.
7: De situatie op de weg is als volgt op de A1 bij de Duitse grens tussen Oldenzaal en de grens. 5 kilometer en 10 minuten de vertraging bij de grenscontrole. A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn Noord. 4 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En dan kijken we ook nog naar de A50 Zwolle richting Arnhem. De andere kant op tussen Eep en Apeldoorn. Dat is een beetje op dezelfde plek. 7 kilometer file door datzelfde ongeluk waarschijnlijk. 12 minuten de vertraging daar. De N35 staat er ook bij tussen knooppunt Buren en knooppunt Aaslo. Dat is de A35. 3 kilometer en 5 minuten zojuist ontstaan. En dan zijn ze dat op dit moment volgens de ANWB. Alleen nog even buiten de provincie op de N331 doorreizend verkeer tussen Aalten en Lichtenvoorde. Daar is de weg in beide richtingen dicht vanwege een ongeluk. Nog even kijken naar het weer en de wolken. Vanmiddag is er hoge bewolking binnengedreven, maar het blijft tot de avond nog wel droog. Vannacht gaat het regenen bij zo'n 11 of 12 graden. In de nacht valt er buiige regen. Morgen zien we totaal anders uit. Dan komt er een stevige noordwester en wordt het gemiddeld zo'n 15 graden. Dus echt wat meer herfstweer. Er vallen ook enkele buien, afgewisseld door opklaringen. En vrijdag komt er weer regen, vrij veel wind, ook weer 15 graden op de thermometer en dan is het herfstgevoel zo'n beetje compleet. Ook het weekend gaat wisselvallig verlopen met vergelijkbare temperaturen.

0: Nou, het is wel tijd dat we weer een beetje regen krijgen.
1: Ik wil net zeggen.
0: Het is droog genoeg. Even heel wat anders, want heb je ooit wel eens nagedacht om de politiek in te gaan?
1: Nou, het is natuurlijk vanuit de journalistiek een kleine stap naar de politiek. De dark side wordt het ook wel eens genoemd. Maar nee, nooit serieus. Jij?
0: Nou ja, ik zie wel eens gemeentepolitiek. Dat denk ik van, nou ja, op zich lijkt me best interessant. Ik denk ook tegelijk dat als je in de journalistiek werkt...
1: Je kunt wel impact
0: maken. Nou. Ja, je kunt wel dingen nog meer voor elkaar maken. Misschien wel dan op een andere manier. Maar er zit ook wel een andere kant aan.
1: Ja, want er is een landelijke campagne gestart vandaag die wil opkomen voor bedreigde raadsleden in de gemeenteraad.
0: Ja, landelijke politie die worden snel geholpen als ze bijvoorbeeld bedreigd worden. Maar dat is vaak niet het geval bij raadsleden. Dat hoorde althans verslaggever Harro Brouwer vandaag in het centrum van Hengelo.
2: Heerlijk in het zonnetje hier op de markt in Hengelo. En daar staat op de hoek een telefoonpaal met een ouderwetse telefoon. En er zijn ook twee elektrische karretjes met grote schermen achterop. En daarop staat, laten we vaker onze politici steunen. Het is eigenlijk gericht op de raadsleden. In dit geval hier in Hengelo. Die hebben het soms zwaar te verduren.
3: Ja, ik ben Nicolien Boekhout. Ik ben gemeenteraadslid. En ik ben de fractievoorzitter van GroenLinks PvdA Hengelo. Ik heb tijdens de verkiezingen heb ik ongeveer 300 verschillende soorten bedreigingen gehad. En sommige dan dacht ik, nou ja, is niet zo heel erg. Maar er waren ook wel echt bedreigingen tussen die gingen over dat ik verkracht moest worden of vermoord moest worden. Ja, het waren verkiezingen, dus ik moest ook gewoon doorgaan met campagne voeren. Maar het was wel best wel heftig. Ik vond het wel heftig om te zien dat mensen dit soort berichten naar mij stuurden. En blijkbaar zo over mij dachten of over onze politiek dachten. Maar dit had ik niet helemaal zien aankomen. En dit vond ik voor mij persoonlijk en voor mijn familie wel echt heftig.
2: De burgemeester heeft toen aangifte gedaan. En wat is daaruit voortgekomen eigenlijk?
3: Niet zo heel veel. Nee, ja, we hebben aangifte gedaan. En eigenlijk sindsdien heb ik er niet heel veel van gehoord.
2: Wat vindt u van deze campagne?
3: Ik vind het heel erg goed dat we deze campagne in Hengelo zijn begonnen. Er zijn verschillende gemeenteraadsleden die te maken hebben gehad met bedreigingen de afgelopen tijd. Ikzelf ook. En het is gewoon heel fijn om te kunnen zien dat mensen je ook steunen op het moment dat dit soort dingen gebeuren.
2: De Stichting Voor Ons Nederland heeft dit opgezet. Julia Schipperen.
4: Dit is de start van de campagne. We zijn eerst gestart met een landelijke film over ouders die met hun kind die dan in de raad zat of wethouder was in gesprek gingen over de haatberichten die zij kregen. Dat waren flinke teksten zoals pleeg zelfmoord alsjeblieft of we moeten je ophangen aan de boom. Nou ja, goed, je mag het oneens zijn met iemand, maar dat vinden we natuurlijk niet oké. En we zijn vandaag in Hengelo omdat we in 6 gemeenten vervolgens lokaal actie gaan voeren op dit thema. Om te kijken op welke manieren we de gemeenschap eigenlijk kunnen activeren om toch eens wat vaker te zeggen... Nee, ik vind het niet oké. En ik vind het niet normaal en we mogen het niet normaal gaan vinden dat lokale politici zo bedreigd worden.
2: Dag meneer, u staat hier naar het bord te kijken. Bedreigingen, vindt u dat dat kan?
5: Niet alle bedreigingen, nee.
2: Welke niet?
5: Nou, iemand met een doorbedreiging kan niet.
2: Een mevrouw die een dame in een rolstoel voortduwt.
6: Het is niet alleen politici, maar het is gewoon ook hoe mensen onderling met elkaar omgaan. Dat zie ik ook veel gebeuren, hè? Dat mensen een kort lontje hebben. Het bekende korte lontje. Heel snel al op de kast zitten, lopen schelden naar elkaar. Dat is wat ik veel zie en ook zelf ondervind.
2: Goed initiatief dit?
6: Ja, dat vind ik een goed initiatief. Ja, het is nu natuurlijk heel erg gericht op politici, maar ik vind het moet ons allemaal aangaan. Ook de gewone burger in het onderwijs, in de zorg, maar ook als wandelaar hier op de markt.

Bryan Adams en When You're Gone. Voor het weggooien van die frisbee geldt dat niet, want het hondje vloog erachteraan om hem terug te brengen. Dat is het onderwerp. De zilveren medaille op het WK Dog Frisbee voor Amy uit Beerseveld. Welke muziek past daarbij? Dat en natuurlijk al het nieuws van vandaag op een rijtje hoor je zometeen op Radio Oost. Tot 7 uur zijn we bij je met de Dag van Oost.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
3: Het laatste nieuws uit Overijssel. Of de wolf zich hier permanent heeft gevestigd, blijft de komende maanden nog onduidelijk. Afgelopen zomer kon er niet geteld worden. Op de parallelweg van de N337 bij Olst is een scooterrijder gewond geraakt bij de tijdelijke slagboom. En de instroom van chipopleidingen aan de Universiteit Twente groeit. Er zijn al meer dan 60 studenten aangenomen. Meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n €60 miljoen hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: 5:02. Er is nogal wat aan de hand onderweg. Want bijvoorbeeld staat er een auto in brand op dit moment op de A35. Enschede richting Almelo tussen Enschede West en knooppunt Azelo. Daar is de rechte rijstrook dicht. 9 kilometer file en de vertraging is 30 minuten. Vanaf de andere kant ook een kijkersfile. 5 kilometer lengte en een kwartier vertraging. Ook file op de A1 natuurlijk richting de Duitse grens. Dat is 4 kilometer. Inmiddels en 11 minuten de vertraging. En vanaf alle kanten loopt het dus vast richting dat punt waar die auto in brand staat. Ook vanaf de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo 3 kilometer en 7 minuten. En ook als je vanaf Oldenzaal komt staat daar een file van 3 kilometer en 8 minuten. Dan de A50, Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerdenzijde en Vaassen. 5 kilometer en een kwartier vertraging door ook een ongeluk. En op de N35, Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 4 kilometer file en 5 minuten de vertraging.
7: De dag van Oost.
6: Zometeen spreken we het nieuws met je door van deze dag van Oost. Kijken we ook even verder in de provincie. Waar een Palestina sit-in is in Zwolle. En nieuws rond het AZC Albergen hoor je zometeen.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug.

0: €148,50.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeel.

0: Eternal en I Wanna Be The Only One op Radio Oost. Ja, nog maar even een update van de files, want er staat een vrachtwagen in brand. Het is op de A35A1 tussen knooppunt Buren en knooppunt Azelo. Dat betekent vanaf beide kanten dat er files aan het ontstaan zijn. En ook het omrijdend verkeer, dat komt inmiddels in files. Als je de uitwijk kiest via Zenderen, ook daar zit de weg in beide richtingen helemaal dicht. Al op dit moment bij die rotonde lange files dus, maar ook op de A1 en A35. Vanaf Almelo, vanaf Rijssen, vanaf Oldenzaal, vanaf Enschede, vanaf alle kanten staat het op dit moment vast. Lange files en vertraging.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Van de files gaan we meteen verder met het nieuws van de dag in de dag van Oost.
2: Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude. Rechercheurs vonden bij een inval tientallen verkeerd geregistreerde dieren aan. Er stonden ook koeien die er zo slecht aan toe waren dat ze ter plekke van hun lijden verlost moesten worden. Slechte registratie is problematisch, zegt de NVWA.
3: Dieren moeten goed geregistreerd staan, dan zijn ze ook snel op te sporen. En dat is belangrijk als er bijvoorbeeld een dierziekte uitbreekt of als vlees verontreinigd is. En door te rommelen met die registratie is dat niet meer mogelijk. En dan ontstaat er dus een risico voor de gezondheid van dieren en van mensen.
2: De twee handelaren zijn niet aangehouden. Volgens een woordvoerder is dat op dit moment niet nodig voor het onderzoek.
0: Of de wolf zich heeft gevestigd in het Vechtdal of slechts een passant is, blijft nog even de vraag. Zekerheid komt vanwege administratieve veranderingen bij onderzoeksbureau Bij 12 pas in maart volgend jaar. Een gebied geldt officieel als wolfleefgebied als dezelfde wolf en minimaal 6 maanden achter elkaar met DNA is aangetoond. Tussen juni en eind augustus zijn bij 12 geen DNA-onderzoeken uitgevoerd, omdat er is overgegaan op een nieuw onderzoekscontract. In september zijn de onderzoeken hervat. Daardoor kan pas begin volgend jaar uitsluitsel worden gegeven.
2: De plannen voor 2 windmolens langs de A35 bij Wierden zijn weer een stap verder. De provincie is officieel begonnen met de verkenning van het windpark. Daarin wordt onderzocht of de bouw van de 2 windturbines haalbaar is. Die moeten ten zuiden van Wierden komen langs de A35 in de buurt van knooppunt Almelo-West. De exacte locaties en de afmetingen die staan nog niet vast.
0: En de gemeente Raalte nodigt pandeigenaren uit om het asbest van het dak van hun schuur of berging te halen. Ze krijgen behalve het veiligheidspakket tips van een deskundige. En het verwijderde asbest wordt gratis opgehaald. Overijssel telt nog bijna 40.000 asbestverdachte daken. Als asbestdaken door sloopbeschadiging, brand of verwering afbreken, is dat een risico voor de volksgezondheid. Het inademen van kleine asbestvezels vergroot de kans op kanker. Ooit was er dus sprake van een asbestverbod. Maar dat is van de baan. Nu moeten andere prikkels mensen bewegen om asbest weg te halen, vertelt deze asbestsaneerder.
4: Toen het asbestdakenverbod er was, stond dat onderwerp veel meer op de agenda. Ja, en dan ga je als particulier daar ook meer bewust mee om misschien. En op het moment dat dat minder op de agenda is, dus ook minder in de nieuws is, of minder onder de aandacht gebracht wordt bij de mensen, ja, moet die motivering om het dak aan te pakken vanuit jezelf komen. En vanuit daar komt het denk ik veel meer uit de energietransitiehoek als uit alleen het asbest verwijderen.
0: Ja, het zit ook heel veel in bijvoorbeeld boerenschuren, gemeenten met een groot buitengebied zoals Hardenberg, Twenterand en Hoofd van Twente hebben de meeste asbestdaken.
2: Het lukt de Universiteit Twente voorlopig beter dan verwacht om extra studenten aan te trekken voor opleidingen die belangrijk zijn voor de chipsector. Met 60 studenten extra wordt de doelstelling van het landelijk Beethoven-programma bijna verdubbeld. Het Beethoven-programma is een investeringsplan om de chipsector in Nederland te versterken. Rondom de UT zitten veel bedrijven die werken met chips en toeleverancier zijn van ASML.
0: En dat was hem, het overzicht van het nieuws van vandaag. Het eerste overzicht. Zometeen duiken we wat dieper in een protest in Zwolle.

0: filmpje weer helemaal actueel en opgeleefd. So incredible, hoorde je van Ilse de Lange.
1: De pro-Palestina-demonstratie die voor vandaag gepland stond in het centrum van Zwolle gaat niet door. Er was veel kritiek op de aangekondigde actie, uitgerekend op de dag waarop Hamas precies 3 jaar geleden Israël aanviel, met als gevolg bijna 1200 doden.
0: Ja, geen demonstratie dus, maar de actiegroep laat zich wel zien op station Zwolle. En je hoort het al een beetje op de achtergrond. Verslaggever Sofie Besman, goedemiddag. Wat gebeurt er vandaag dan wel? Geen demonstratie, maar...
2: Nee, geen demonstratie, maar wel een sit-in, zoals ze het zelf noemen. Ik moet zeggen, dat lijkt eigenlijk wel heel erg op een demonstratie. Er zijn enkele tientallen mensen bij elkaar. Er worden Palestijnse vlaggen gezwaaid. Er zijn posters hier met teksten erop. En nou ja, er wordt flink wat gescandeerd hier. Dus dit lijkt eigenlijk wel heel erg op een demonstratie. Er is veel ophef over geweest de afgelopen weken. Veel partijen wilden eigenlijk dat dit niet doorging. Bijvoorbeeld Stadspartij Zwolle heeft daar ook echt veel aandacht voor gevraagd, maar dat is niet gelukt.
3: Er is vrijheid van demonstratierecht, dus daar kunnen wij niks van vinden, willen we ook niks van vinden. Maar deze demonstratie op deze dag ligt erg gevoelig.
2: U had gezegd, had het op een andere dag georganiseerd, dat was beter geweest.
3: Dat hebben we ook verzocht. Met een aantal partijen is er een oproep gekomen om niet op deze dag te demonstreren, maar een andere dag te kiezen. En daar is geen gehoor aan gegeven.
2: Vindt u daarvan?
3: Als teleurstelling.
0: Ja, dat zei Yvonne Groen van de Stadspartij Zwolle. Die wilde niet dat die actie doorging. Er was veel ophef over die demonstratie. Ja, wat vindt de organisatie daar dan weer zelf van, Sofie?
2: Nou, een van de organisatoren, Chris, die staat nu naast mij. Chris, er is nogal wat ophef over geweest over de datum, 7 oktober. Ja. Toch zijn jullie hier nu bij het station. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
4: Ja, wij merken dat op 7 oktober het narratief omtrent Israël-Palestina altijd omgedraaid wordt. Waarin Israël eigenlijk het slachtofferschap claimt en de Palestijnen zogenaamd de daders zijn. Wij zien al 78 jaar bezetting, kolonisatie, etnische zuivering. De Palestijnen zien dat ook, voor de duidelijkheid. En daarom staan we hier juist vandaag om daar aandacht voor te vragen. Ja.
2: Er zijn een aantal politieke partijen die hebben gezegd, ja, maar het ligt gewoon heel erg gevoelig vandaag. Het kan toch ook op 6 of 8 oktober? Ja. Wat vinden jullie?
4: Je zult altijd politieke partijen hebben die het niet eens zijn met je boodschap. De manier waarop, de datum waarop, wat dan ook, ja. Dat is dan maar zo, ja.
2: De bedoeling was eigenlijk om een wat grotere demonstratie in het centrum van Zwolle te houden. Dat ging niet door. Waarom is dat veranderd?
4: Wij wilden daar een auto exposeren. Dat is een installatie, een kunstinstallatie. Dat is een auto die lijkt alsof die doorzeefd is met kogels. Die staat symbool voor de auto waar Hind Rajab in zat. Zij is een meisje van, of zij was een meisje van 5. Dat schuilde voor tankvuur in haar ouders haar auto. En die auto werd doorzeefd met kogels en Hind Rajab helaas ook. En sindsdien staat ze eigenlijk symbool voor de vele Palestijnse kinderen die dat geweld ondergaan.
2: Ja. Dus jullie wilden met kunst eigenlijk een statement maken. Maar dat gaat dan op een ander moment plaatsvinden, denk ik?
4: Ja, die wordt verplaatst naar een andere dag.
2: En hoe lang gaan jullie hier nog door?
4: Ik weet niet hoe laat is het. Een kwartiertje, half uurtje, zoiets. Ja.
2: Dankjewel, succes.
0: Oké, dus sit-in dus nu in Zwolle, Sofie. Is het daar ook druk? Want ik hoor wel mensen roepen en schreeuwen, maar is er ook wat omheen? Wat gebeurt er? Wat zie je?
2: Nou, wat ik zie is, er zijn denk ik een 20-30-tal mensen echt te demonstreren. Maar het is echt voor het station, dus er loopt natuurlijk ook genoeg publiek doorheen. En er is wel wat ophef hier en daar, mensen die het... niet helemaal mee eens zijn dat hier gedemonstreerd wordt. Er is ook wel politie bij. Dus heel vreedzaam is het niet. Het roept wel wat onrust op, merk je.
0: Oké, nou, dat is dus Zwolle op dit moment. Dankjewel, Sofie Besman.

0: Daryl Hall en John Oates. En I can go for that.
1: De 6 voor 7.
0: We zijn nog steeds op zoek naar plaatjes over het dog frisbeeën.
2: Ja, want dat is waar het vandaag over gaat. Met je frisbee gooien en je hond dat laten opvangen. Dat gebeurde afgelopen weekend op het WK. En daar zoeken we nummers bij.
0: Ja, het WK in Milaan, waar Amy van Picats ons land vertegenwoordigde en daar het zilver behaalde. Hondenplaatjes dus, bijvoorbeeld deze. And sympathy is what we need, my friend. Ja, Steve Roland en de Family Dog. Jazeker.
2: Leuk.
0: Ja, het is echt heel creatief bedacht. Wat dacht je van deze? Dan hebben we het over een ander soort hond van José Feliciano. I said, hey mister, you're bound to be wrong. You know I need to have my dog along. No dogs allowed. No dogs allowed. Ja, dat was natuurlijk niet zo bij dat WK. Dit gaat dan weer over een blinde geleidehond. Nou ja, heb jij een goed idee voor een plaatje over honden? En over frisbeeën daarmee? Ja, niet met die honden, maar je snapt me wel.

0: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
9: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
8: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: De dag van Oost.
13: 1 minuut over 5:30 in Bergentheim. 22 graden nog. In Slennebroek 21,5. En halfweg, daar is het 22 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Serien Beunen.
14: Bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijzen krijgen deze week de uitslag van nieuwe metingen naar het UV-schuim. Bewoners kregen gezondheidsklachten door het schuim, zo ook bewoner Niek Schippers.
15: Vooral last van kriebelende keel, ook last van jeukende ogen. Bij het wakker worden veel last van slijm en dan moeten hoesten. Ook last van best wel een onaangename geur in de woning. En ik merk ook dat als ik een tijdje niet thuis ben en ik kom weer thuis, dat ik direct dat hem op de keel slaat. En direct moet gaan hoesten.
14: Daarom liet woningcorporatie Viverion onlangs nieuwe metingen uitvoeren naar het UF-schuim. Na de uitslag van de meting beoordeelt Viverion welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Op de parallelweg van de N337 bij Olst is een scooterrijder gewond geraakt bij de tijdelijke slagboom. De slagboom staat daar om sluipverkeer te voorkomen, nu de N-weg is afgesloten vanwege dijkversterking. Volgens agenten wilden een scooterrijder en een fietser die beide uit de richting van Den Nul kwamen gelijktijdig door de opening voor fietsers langs de slagboom. De scooterrijder paste er echter niet meer door en botste tegen de slagboom en ging onderuit. Het ging op dezelfde locatie al eerder mis. Eind augustus knalde een fietser in het donker tegen de slagboom aan. Met 60 studenten extra is de doelstelling van de Universiteit Twente meer dan behaald om studenten aan te trekken naar opleidingen die belangrijk zijn voor de chipsector. Rondom de UT zitten veel bedrijven die werken met chips en toeleverancier zijn van ASML. De interesse komt vooral uit eigen land, Spanje, Italië en India. Of de studenten na hun afstuderen ook daadwerkelijk voor de chipsector behouden blijven, moet de komende jaren blijken. Meer hierover lees je op oost.nl of in onze app.
13: En 6:03 staan er veel en lange files. En dat alles vooral rond de knooppunten Buren en Azelo. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Was ook eventjes brand. Dat lijkt nu weer onder controle. Er staat in ieder geval op de A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azelo 10 kilometer. Meer dan een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor ook een vertraging vanaf Oldenzaal. Tussen Hengelo Noord en knooppunt Buren staat 6 kilometer. En ook een kwartier. Dan heb je ook nog een stukje A35 erbij te doen. Dus dat zou ook een half uur duren zo'n beetje. En vanaf de andere kant, zowel vanaf de A1 als vanaf de A35... vanuit Almelo en Rijssen, beide kanten. Daar staan ook files van 5 kilometer en zo'n 10 minuten vertraging. Maar ook dat loopt dus door over die A1 en A35. Nou, sterk als je onderweg bent. Gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer vrij is. En dan kijken we naar de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. 5 kilometer en 8 minuten. De N50, dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar 7 kilometer en 13 minuten de vertraging. En even kijken dan ook het omrijdend verkeer dat inmiddels in de file is komen te staan. En dan hebben we het over de N347. Die proberen die A35 te mijden. Tussen Goor en de aansluiting met de A1, 3 kilometer, 10 minuten. En het verkeer dat bovenlangs is gegaan via Zenderen, dat staat in Zenderen in 3 kilometer file. En ook daar nu zo'n 10 minuten vertraging. Het is rustiger in de atmosfeer, kunnen we zeggen, Margot Ribbering.
3: Ja, volgens mij ligt het niet aan het weer, deze files. Nee, ja, we hebben natuurlijk een prachtige dag gehad. Met vanochtend heel veel zon. Vanmiddag natuurlijk ook bewolking. Hoge bewolking, zogenaamde cirrocumulus. Dus dat is vezelige bewolking, maar die toch een beetje de structuur heeft van stapelwolken. Heel hoog in de atmosfeer. En we hebben hele hoge temperaturen gehaald. Misschien wel de laatste dag met de twintigers. 22,9. Heino 23,7 Enschede. En ja, het kan niet op. Een late zomerse uitspatting in de Lutte met 25 graden. En ook in Enschede West.
13: Ja, Tony heeft met een kaasje onder de thermometer gezeten, denk ik.
3: Misschien is dat wel zo, ja.
13: Wat gaan we de komende dagen krijgen, Margot?
3: Nou ja, die bewolking die aan het toenemen was vanmiddag, die wordt alleen maar dikker op nadering van een koufront dat heel laat vanavond het westen van de provincie bereikt. En vannacht gaat het overal regenen. Daarbij gaat de wind in de loop van de avond draaien naar het noordwesten. Gaat ook toenemen tot matig vannacht. En kouder dan 11, 12 graden wordt het niet. En die regen trekt morgen vrij snel weg naar Duitsland. En daarna zien we vanaf de Noordzee felle opklaringen, maar ook een aantal regenbuien en een stevige noordwesten. Wind. Ja, en door aanvoer van frisse Noordzeelucht, het wordt wel een beetje wennen morgen, wordt het niet warmer dan 15 of 16 graden.
13: Oké, dat klinkt al een klein beetje herfstig.
3: Dat klinkt behoorlijk herfstig en dat zet zich door. Vrijdag wordt het ook niet warmer dan 15 graden. Dan waait er een stevige zuidwestenwind. En het is bewolkt met perioden met regen. En in het weekend komt de zon wel af en toe weer tevoorschijn. Blijft het vooral op zaterdag nog flink waaien. Op zondag is er minder wind, maar op beide dagen blijft het niet droog. Er vallen nog een paar buien bij 14, 15 graden. Maar na het weekend zien we toch dat de neerslagkans afneemt en het ook weer wat warmer wordt.
13: Oké, dankjewel Margot.
3: Graag gedaan.

0: Samieu and It Feels Like Home.
1: Het AZC in Albergen is maandagnacht opnieuw beschoten. Dit keer vanuit een rijdende auto. Politie en het COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Gelukkig raakte er niemand gewond.
0: We praten er verder over met verslaggever Daan Brunsman. Goedemiddag, Daan.
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, wat is daar precies gebeurd in Albergen?
2: Ja, daarvoor moeten we dus terug naar maandag 2:15 s'nachts. Dus de nacht van zondag op maandag. Toen is er dus een auto langs gereden. En die hebben vanuit de rijdende auto het AZC in Albergen beschoten.
0: Ja, en dat was niet de eerste keer dat dat gebeurde, hè?
2: Nee, het is nu al de derde keer dat er zoiets gebeurt hier bij dit AZC in Albergen. In januari 2024, toen was hij nog ineens geopend, gebeurde dit voor de eerste keer. Toen is er met een luchtbux geschoten. Vorig jaar, augustus 25, is er ook iets voorgevallen. Toen is er met een luchtdrukpistool geschoten, vermoedelijk een balletjespistool. En nu is het dus weer raak.
0: Ja, wat eigenlijk wel een beetje bijzonder is. Het is een van de meest besproken AZC's van Nederland. Hè, hoe dat toen gebeurd is dat het tot stand kwam. Hoe ging het ook alweer? In één keer moest Albergen wel, hè?
2: Ja, de bewoners zijn daar ook toen heel boos om geweest. En dat is een understatement. Omdat dit eigenlijk vanuit het Rijk werd opgedragen dat dit AZC er kwam. Er was niet echt een voortraject geweest waarbij inwoners van Albergen betrokken zijn geweest. En ze kregen in één keer te horen van pats boem, hier komt een AZC van honderden bewoners. Daar is echt heel veel om te doen geweest. Ook heel veel protesten. En misschien is dit nou wel een van de naweeën ervan dat mensen dit beschieten. Wat natuurlijk absoluut niet goed te praten is.
0: Nee, aan de andere kant is er nu 2 jaar en er zijn ook eigenlijk niet of nauwelijks incidenten bekend vanuit AZC-bewoners.
2: Ja, inderdaad. Ik heb hier zo geen statistieken bij de hand van hoeveel meldingen er zijn geweest. Maar in het nieuws hoor je eigenlijk weinig van dat mensen die bijvoorbeeld in het AZC wonen in opspraak zijn geraakt of in aanraking zijn gekomen met justitie. Dus voor de rest is het daar eigenlijk rustig. Ook als je er langs rijdt of langs fietst, is het een heel rustig stukje daar in Albergen.
1: Rustig dus, maar het wel beschoten. Zijn er nu maatregelen genomen?
2: Heel kort gezegd, nee. Er loopt eigenlijk altijd al beveiliging. En die deden dus ook hun dagelijkse ronde of uurlijkse ronde toen ze knallen hoorden. Het COA zegt de situatie op dit moment wel echt goed te monitoren. En ze hebben ook de politie ingeschakeld. De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident.
0: Ja, tegelijk is het nu in 2 jaar tijd dat dit nu de derde keer is dat dit gebeurt. Je kunt natuurlijk niks zeggen over wie doet nou zoiets.
2: Ja, daar doet de politie onderzoek naar op dit moment. Daar is nu echt nog te vroeg voor. Wat misschien wel echt heel goed om te vermelden is dat volgens onze anonieme tipgever geschoten is met een alarmpistool. Dit kan de politie en het COA niet bevestigen. Zij spreken zelf van zwaar vuurwerk. Maar het COA zegt wel dat er een knalpatroon is gevonden daar bij het AZC. En deze knalpatronen kunnen eigenlijk alleen maar afgeschoten worden met een alarmpistool.
0: Oké, nou, dat is in ieder geval wat er op dit moment bekend is. Weer een zware knal, vuurwerkachtig iets bij het AZC in Albergen. Afgelopen zondag op maandagnacht, dat is nu bekend geworden. Mocht er meer over bekend worden, dan horen we het graag van jou. Dankjewel, Daan.
2: Geen probleem.
0: Daan Brunsman dus, over die beschieting bij het AZC in Albergen. Je leest er meer over op oost.nl en in de app.
3: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Irene Cara en What a Feeling. Nog steeds files rond de A35 A1. Door een probleem met een vrachtwagen in alle richtingen is er vertraging.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: COA spreken van zwaar vuurwerk, maar vermoedelijk is een alarmpistool gebruikt. Er raakte niemand gewond. Op de A35 bij Borne is een vrachtwagen in brand gevlogen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling en zorgt voor verkeershinder op de snelweg. Meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Om 6:02 nog de verkeersinformatie. De nasleep van de problemen met de vrachtwagen. Brandje daarin en dus lange files eerder. Maar nu lijkt het langzaam maar zeker opgelost. Behalve als je vanaf Oldenzaal komt vanaf de Duitse grens tussen Hengelo-Noord en knooppunt Buren. Daar staat nog 4 kilometer en een kwartier vertraging. En kom je vanaf de andere kant, de A35 vanaf Enschede. Ook daar staat nog steeds file 6 kilometer in verband met die kapotte vrachtauto. Dat is zo'n beetje 17 minuten vertraging. En verder voor het omreizend verkeer, dat staat in... Zenderen nog steeds vast. Het verkeer dat vanaf Hengelo richting Almelo gaat in Zenderen 3 kilometer. En een kwartier vertraging ook daar bij de rotonde in Zenderen. En kom je vanaf de A1 vanaf Rijssen en ga je de A35 op rechtsaf richting Hengelo Enschede. Ook daar nog een kleine file, maar daar is de vertraging bijna voorbij.
1: De dag van
3: zometeen nemen we de kalender voor vanavond met je door. Wat is er allemaal te doen? En ook morgen en natuurlijk die 6:06. Weet je nog een leuk plaatje bij Honden Frisbee? Geef hem door.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.

Keuzebouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Oost.

0: Henk Westbroek en het goede doel. En waar is hier de nooduitgang?
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Als alles mee zit, nemen wij de gewone uitgang en gaan we zo richting 7 uur... waarin we onder meer het nog hebben over wat er vanavond te doen is op radio, televisie en in de hele provincie.
2: Ja, en we gaan het ook nog. We gaan dus luisteren straks vanaf 6:30 naar de nummers die jullie hebben gekozen. Hondenfrisbee. Ja. Hoe heet dat?
0: Je kunt overal wedstrijden in bedenken en de wereldkampioenschappen. Maar het is superleuk om te zien. Over een afstand van maar liefst 65 meter wist Amy de frisbee te gooien. En dan ook nog dusdanig dat voordat hij op de grond kwam, de hond hem opving. Nou, dat is een heel bijzonder WK. Zilver won ze daarmee. Er was nog één iemand net iets beter. Dat kan ook gebeuren. Maar welke muziek past daarbij over dat zilver, over hondenfrisbee? Daarover gaat hij 6:56. Nog even een updateje van de files, want inmiddels zijn alle wegen weer filevrij na het probleem met die vrachtwagen eerder vanmiddag tussen knooppunt Aaslo en knooppunt Buren. Die wegen zijn weer vrij, alleen de omrijders die hadden deze keer ongelijk, want op de N743 tussen Borne en Zenderen daar staat nog 3 kilometer file. Een kwartiertje is de vertraging daar bij de rotonde. Dat dus op dit moment op die weg. En verder zijn de wegen, zoals gezegd, filevrij. Voorzichtig aan. Misschien ben je op weg naar huis. Misschien op weg naar iets gezelligs. Fleetwood.

0: Fleetwood Mac. En Everywhere maakt het 6:15. Zo duiken wij langzaam maar zeker de avond in. En is er nog iets te beleven, Serien?
1: Zeker weten. Op TV Oost is weer een nieuwe aflevering van het Cultuurcafé te zien. Presentatrice José de Bruin, waar het vanavond over gaat.
2: In ons Cultuurcafé is ruimte voor alles. Van documentaires, boeken, tot de boerenrock van de Heino's.
3: Leven is prachtig en mooi. Hij het maar wilt zien.
2: Wat is nou het beste nummer van deze plaat?
4: Het beste wil ik niet zeggen, want het is echt zeer gevarieerd, vind ik. Het gaat echt van stevige rock'n'roll tot mooie Amerikanen, zoals een ballad. Maar mijn favoriet is misschien toch wel Elke Keer Accusie. Dus een liedje gezongen, niet door mij, maar door onze toetsenist.
0: Nou, vanavond is er nog meer te zien op TV Oost. In Roots vertellen bekende Overijsselaars waar ze zijn opgegroeid en wat hen heeft gebracht dat ze hier ooit zijn opgegroeid. En dit keer gaat presentator Bert Efting op pad met influencer Debbie van der Zanden uit Oldenzaal.
1: En morgen dan, een spannende dag voor honderden bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijssen. Zij krijgen naar verwachting de resultaten van of ze te veel gifgas van het UF-schuim in hun woning hebben gekregen. Mogelijk moeten ze daardoor naar een ander huis of vakantiepark. Een deel van de bewoners heeft zich al gemeld met gezondheidsklachten en er is ook een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.
0: En het kan morgen wel eens druk worden op de wegen in en rond Losser, want een tankstation stunt daar met de brandstofprijs. Ze gaan 2000 liter benzine verkopen voor maar €1,99 per liter. Het is een publiciteitsstunt, maar ook een actie tegen de hoge brandstofaccijnzen. De ondernemer vindt dat de Nederlandse overheid meer geld moet steken in eigen ondernemingen. En dat de eigen ondernemers, moet ik zeggen, en dat de prijzen gelijk getrokken moeten worden aan die in Duitsland en België.
1: En het is morgen de week van, het burgemeestersontbijt. De naam zegt het al een beetje, burgemeesters ontbijten met kinderen. Vanochtend was die al in Oldenzaal en morgen is dat onder meer in Staphorst. Dat vertelt de burgemeester.
5: Samen met kinderen gaan we dan ontbijten en is de lokale bakker aanwezig met heerlijke broodjes. Is er een melkveehouder aanwezig die nog eens vertelt over de productie van voedsel en ook van lokaal voedsel. Ja, we maken daar eigenlijk een feestje van. Met wel een serieuze ondertoon. Dat eigenlijk elk kind in Nederland toch 's ochtends met een ontbijt naar school toe kan gaan.
1: Lekker en belangrijk dus, want in de praktijk blijkt dat steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En daar wordt dus nu weer aandacht voor gevraagd.
0: En koningin Maxima reikt morgen de appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde in Den Haag. Die appeltjes zijn de prijzen voor onderscheidende sociale initiatieven voor participatie aan de samenleving. Ik denk niet dat veel mensen met die tekst ook zo begonnen zijn aan hun initiatief. Gewoon leuke dingen organiseren voor mensen. Dat is eigenlijk wat eronder ligt. De stichting Doors Wide Open uit Goort zet zich in voor het bestrijden van armoede en is de enige genomineerde uit Overijssel. De prijs is een geldbedrag van €25.000 te besteden aan dat project en een bronzen beeldje ontworpen door prinses Beatrix. Als Doors Wide Open gaat winnen, zijn ze natuurlijk morgen zeker ook te horen op Radio Oost.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
8: Dit is De Nieuwe Oost.

0: The Kid Laroi en Justin Bieber en Stay hoorde je. Het is 7:07.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, we zochten plaatjes, moet ik zeggen. Want inmiddels hebben we er genoeg binnen om te draaien zometeen in de 6 voor 7. Sterker nog, we hebben er veel te veel binnen. We moeten keuzes maken. Het gaat vandaag over Doug Frisbee.
2: Ja, want daar behaalde afgelopen weekend Amy uit Bezerveld in Milaan de 2e plek. Met de Doug Frisbee. Ja, het blijft een gek woord.
0: Ja, een van haar 3 hondjes was heel goed in het opvangen van haar frisbee-worp. 65 meter ver. Nou, dat vind ik al heel knap, überhaupt, om zo ver te gooien met een frisbee. En als de hond er dan ook nog vangt. Nou, de zilveren plek daarmee. Welke muziek past daarbij? Je hoort het zometeen. We gaan er 6,5 draaien. Dat wordt het zo'n beetje in de 6 voor 7. Maar eerst zo nog het nieuws op een rijtje. De tussenstand op de wegen, hoewel het lijkt nu op dat ze allemaal filevrij zijn. Goeie reis naar huis. Zometeen het nieuws en de 6 voor 7. Naar Keen en Everybody's Changing. Yeah.

0: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl. De dag van Oost.
1: Het is inmiddels 6:30 geworden. We kijken nog even op de thermometer met een schuin oog en zien dat het inmiddels ietsjes gedaald is naar 21 graden in Berchem, 20,5 in Spolde en in Hamingen ook 21. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
15: Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Alberg is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten. Politie en het COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Er raakte niemand gewond en het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurde.
16: Het is nu al de derde keer dat er zoiets gebeurt hier bij dit AZC in Albergen. In januari 2024, toen was hij nog ineens geopend, gebeurde dit voor de eerste keer. Toen is er met een luchtbux geschoten. Vorig jaar, augustus 25, is er ook iets voorgevallen. Toen is er met een luchtdrukpistool geschoten, vermoedelijk een balletjespistool. En nu is het dus weer raak.
15: Ondanks de schrik treft het COA voorlopig geen maatregelen. De gemeente Zwolle mag woningsplitsing in de wijk Assendorp tegengaan. De Zwolse rechtbank besliste eerder dat de gemeente woningsplitsing mag verbieden, maar niet bij woningen waarvoor in het verleden onttrekkingsvergunningen waren verleend. De gemeente vond dat oordeel niet wenselijk, omdat daardoor bij minstens 24 gevallen van woningsplitsing niet kon worden opgetreden. De Raad van State vernietigde die uitspraak en dus kan de gemeente de illegale kamerverhuur nu grootschalig aanpakken. De gemeente ziet in Assendorp veel gevallen van illegale woningsplitsing. De wijk is erg in trek bij studenten. Daardoor worden veel woningen onterecht gebruikt voor kamerbewoning. Een man van 22 is aangehouden omdat hij en andere jongeren al weken problemen veroorzaken in het centrum van het Drentse Hogeveen. De politie heeft 23 boetes uitgedeeld en een andere man van 19 uit Hogeveen is aangehouden. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Volgens een woordvoerder is de burgemeester er klaar mee. De gemeente gaat preventief fouilleren en stelt daarom met ingang van vandaag een veiligheidsrisicogebied in. Meer daarover lees je op oost.nl of in de app.
1: Na een middag vol lange files is er nu nog eentje over, alleen bij de Duitse grens. 4 kilometer en 6 minuten de vertraging. Over naar het weer, Margo Ribbering. Ja, het leek vandaag een hele rustige dag. Warm weer, niet al te veel wind. Stilte voor de storm.
12: Nou, stormen gaat het niet, maar we krijgen wel een weeromslag. Dat zag je vanmiddag aan de bewolking die ging toenemen voordat het behoorlijk warm werd. Op sommige plaatsen dus zomers warm, 25 graden. Vanavond blijft het nog lang droog, hoewel die bewolking dikker wordt. En later vanavond en vooral vannacht gaat het regenen. Daarbij gaat de wind naar het noordwesten draaien ook toenemen. En kouder dan 11, 12 graden wordt het niet. En die regen trekt morgen naar Duitsland weg. En dan stroomt er met een stevige noordwestelijke wind, windkracht 4 tot 5, frisse Noordzeelucht naar ons toe. Warmer dan 15 of 16 graden wordt het niet. En het weer zal heel afwisselend zijn met felle opklaringen en dan weer een flinke bui. Vrijdag wordt het ook niet warm. 15 graden, stevige zuidwestelijke wind, periode met regen. In het weekend is de zon er weer bij, maar ook dan vallen er nog buien. En blijft het fris met 14, 15 graden na het weekend. Dan neemt de neerslag af en wordt het ook iets warmer.
1: Oké, dankjewel Margot.
12: Graag gedaan.
17: De nummers 1 van 6 decennia in de 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over het frisbeeën met honden. Niet dat je honden weggooit, en dan, maar dat je een frisbee weggooit en dat de hond hem dan vangt. Wereldkampioenschap en Amy heeft zilver behaald. We beginnen met Lobo en Me and You and a Dog Named Boo.
15: Underdog, Alicia Keys, hoor je ook voorbij komen.
1: En zilver gewonnen dus de Four Seasons met Silver Star.
15: Hound Dog van Elvis Presley kan niet ontbreken.
1: Ja, en ze heet dan wel Amy, maar toch Sweet Silver Annie zingt BZN.
15: Fly Robin Fly van Silver Convention.
1: En we beginnen nu eerst met Diesel en over zilver gesproken, Down in the Silver Mine.
17: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.

0: De nummers 1 van 6 decennia in de 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over honden frisbee. En Amy uit Beerseveld heeft zilver gewonnen op het wereldkampioenschap in Milaan. We draaiden al Down in the Silver Mine van Diesel.
2: Me and you and a dog named...
1: Boo van Lobo. En Underdog van Alicia Keys heb je al gehoord. We gaan er nog 4 draaien. We beginnen zometeen met de Hound Dog van Elvis Presley.
2: Sweet Silver Annie van BZN.
1: En Fly Robin Fry van de Silver Convention hoor je ook nog een stukje van. Maar eerst nu de Four Seasons en de Silver Star.
0: De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Morgen is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Morgen grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting.

0: de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Nee. Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van een

0: Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Met nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stoottreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
5: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
4: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen.

0: Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer, en vannacht koelt het af naar 12 graden.

0: Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma? Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
5: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: NPO Radio 1.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Waar ben ik? Vroeg Krista Pike toen ze vanmiddag bij bewustzijn kwam. Nadat het de beul vorige week niet was gelukt haar leven te nemen, vochten artsen dagenlang om haar leven te redden. En nu is de vraag of ze al gezond genoeg is om opnieuw dood te worden gemaakt. Inderdaad, waar ben je? Welkom in Tennessee. Goedenavond en welkom bij het oog. Een groot zwiepend politiek gebaar, noem het daadkracht zo je wilt. Iedereen moet een warmtepomp. De oude ketel gaat eruit per 2029. Iedereen? Nou ja, en daar was de weerbarstige praktijk alweer. Er zijn ook uitzonderingen. Appartementen, monumenten. Over hoe historische huizen te verduurzamen hoort u zometeen Jill Vervoort van de Dienst van het Erfgoed. De elektrische auto. Hij is stil, maar hij is goedkoper dan diesel. Optrekken als een racepaard. Maar ook hier zit een adder onder het gras. De elektrische auto is een droom voor spionnen. Ze slaan data op, gaan je gangen na, luisteren gesprekken af en worden dus een vehikel voor de kwaadwillende. Een waarschuwing van de AIVD. Erik Schouten werkte vroeger bij de AIVD en is tegenwoordig security expert en hij beschouwt de gevaren. Rut Noorduin is niet direct een gedupeerde in het toeslagenschandaal, maar ze is wel als Nederlands staatsburger aangetast in haar rechtsgevoel. En dus strijdt ze tegen de overheid voor meer openheid. Morgen dient die zaak bij de Raad van State. Ze wil openbaarmaking van de notulen van het kabinet. Wie wist wat, waar en wanneer? U hoort haar zo meteen. De Vlaamse Charlotte de Witte kwam op de 6e plek in de lijst van meest gewaardeerde vrouwelijke DJ's ter wereld. En zij werd daarmee de hoogste vrouwelijke DJ op die lijst. En over de positie van de vrouw in de wereld van de dance ga ik zo meteen praten met muziekjournalist Robin van Gorsel. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 7 oktober.
3: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community.
2: Deze man herdenkt de aanslagen in Israël precies 3 jaar geleden. De woede en het verdriet zijn in Israël nog altijd groot.
4: Het was een horror van ongekende proporties die nu, 3 jaar na dato, nog altijd tot trauma leidt.
2: En dat beïnvloedt ook de Israëlische verkiezingscampagne.
5: The question is to remember what happened and to try to change in going forward in the elections that are here.
2: Naast herdenkingen werd er vandaag ook gedemonstreerd tegen Israël.
6: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide.

0: Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
1: Veel mensen die over 3 jaar een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een hybride warmtepomp moeten kopen.
2: Nou, ik wil graag zelf bepalen wanneer ik een warmtepomp neergezetten, als ik dat al wil.
1: De minister heeft daar een duidelijke reden voor.
3: We zien dat de energierekening voor mensen dat die echt heel hoog oploopt. Dus er moet een goedkoper alternatief komen.
1: Deze expert legt het verschil uit.
4: De cv-ketel die werkt op gas en de warmtepomp die werkt op elektra.
1: Installateurs merken nu al dat de pomp populair is.
5: Nou, nu is het ook voornamelijk meer dat we hem meer plaatsen, ook omdat de gasprijs zo vrij hoog is.
1: Maar op straat zijn er zorgen, want een hybride pomp kost al gauw €8.000.
6: Mensen die het niet hebben, kunnen ze het ook niet uitgeven. Dus dat moet de overheid een beetje helpen.
1: In het centrum van Hoogeveen veroorzaken jongeren al dagen overlast.
7: Wij wonen hier vlak achter. En dan waren er hele zware bommen en je zit gewoon te trillen in de stoel.
1: De burgemeester is er wel klaar mee.
8: Het begon eigenlijk in het weekend met het gooien van eieren, maar ook stenen, vuurwerk tussen het publiek. Dus sinds het weekend heeft het wel gewoon onacceptabele vorm aangenomen.
1: Maar deze jongen geniet er juist van.
9: Tuurlijk, is mooi toch?
10: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
9: Ja, dan moet je niet in Hoogeveen wonen, Hoogeveen de gekste.
1: Eén argument wordt opvallend vaak gebruikt.
11: Ik zie wel dat jongeren heel erg vervelen hier.
1: Maar daar gaat de burgemeester niet in mee.
8: Ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag.
1: In een Amsterdamse speeltuin stonden al jaren trampolines die door de buurt zelf waren aangeschaft.
12: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
1: Maar de gemeente heeft ze nu weggehaald. Het is te gevaarlijk.
13: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
1: Alleen als de trampolines een keurmerk krijgen en er een stichting wordt opgericht, mogen ze terugkomen.
12: Weet je hoe lastig dat is? Hou toch op? Nee man, dat is toch helemaal onzin. Het zijn 2 trampolines.
1: De kinderen zijn teleurgesteld.
13: Ik vind het gewoon heel stom, want ik ben ook gewoon heel erg boos op die gemeente. Of de handhaving.
14: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Siet van der Linden.
15: Medewerkers van het COA durven misstanden niet meer te melden. Dat staat op de voorpagina van NRC morgen. Als ze onveilige omstandigheden zien in de opvangcentra voor asielzoekers, stappen ze naar de arbeidsinspectie omdat ze intern geen gehoor vinden. Uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad van het COA komt een beeld naar voren van wie spreekt kan vertrekken en dat meldingen zelfs tegen medewerkers worden gebruikt.
1: Uit een eerdere enquête bleek al dat 3/4 van het COA-personeel te maken krijgt met intimidatie of bedreigingen door asielzoekers. AZC's zitten al jaren overvol. Op sommige locaties zijn te weinig medewerkers voor het aantal bewoners. Het COA zegt in een reactie al jarenlang onder grote druk te staan. Er zou inmiddels gewerkt worden aan het versterken van de integriteit binnen de organisatie.
15: De politie denkt dat het een man uit Oekraïne was die in Overasselt een beveiliger doodschoot. Dat maakt het AD op uit informatie uit het politiedossier. Yusup S. zou bij de gewelddadige confrontatie als eerste het vuur hebben geopend op de beveiliger die nacht overleed.
1: Agenten hebben camerabeelden vergeleken met foto's van de aanhouding van S. in een maisveld verderop. Hij droeg dezelfde kleding en was gewond aan een vinger. Of hij ook de leiding had over de groep zwaar bewapende mannen is onduidelijk. Andere verdachten noemen hem de Tsjetsjeen.
15: De Spaanse wooncrisis wordt verder verhit door een oranje golf, dat kopt de Volkskrant. In Spanje is een groot tekort aan betaalbare woningen, maar daar hebben Nederlandse investeerders allemaal geen last van. Zij plukken recordaantallen huizen van de Spaanse markt. Volgens ABN AMRO is er sprake van een perfect storm waarop investeerders naar Spanje zijn vertrokken. Het heeft vooral te maken met de belastingen en de woningwaarde in Nederland.
1: Een Amsterdammer op een Spaans terras vindt dat Nederland vooral oog heeft voor asielzoekers. Dat hij zelf een gelukszoeker is, zit hem dan ook niet helemaal lekker. Door hier een huis te kopen, zegt hij, sluit ik een Spanjaard buiten. Een ander zegt, ik kan altijd nog terug, dat is het voordeel van Nederland. Je kan altijd nog zo doen, zegt hij, terwijl hij zijn hand ophoudt.
15: En nu het weer omslaat, vraagt het AD zich af hoe het komt dat veel mensen bij slecht weer zin hebben in winterse kost. Het antwoord is niet zo romantisch, maar moet volgens een consumptiepsycholoog in de commerciële hoek worden gezocht. Je ziet veranderend aanbod in de supermarkt, andere menukaarten en winterse vormgeving. En dat brengt mensen op het idee om naar de boerenkool te grijpen.
1: Er is geen noodzaak meer om met de seizoenen mee te eten, maar supermarkten spelen daar toch op in. Dat komt omdat inkoopprijzen dan laag zijn. De krant heeft de boerenkool al grootschalig zien liggen in de schappen. Volgens de traditie moet daar eerst de vorst overheen. Een boer onthult dat de boerenkool hetzelfde smaakt na een tijdje in de vriezer.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanaf 2029 moeten mensen die een nieuwe ketel nodig hebben een slimme hybride warmtepomp kopen. Bewoners van appartementen en monumenten die hoeven niet meteen over te stappen, omdat dat in praktijk onmogelijk is, zo'n warmtepomp. Maar ja, hoe moet je dan monumentale huizen gaan verduurzamen? Jill Vervoort, projectleider duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die is de hele dag met dit soort complexe kwesties bezig. Hartelijk welkom. Hoeveel monumentale huizen zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Goh, goeie vraag. Wij hebben namelijk rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als we het hebben over rijksmonumenten, dan zitten we zo op 60.000 woningen. En ongeveer, pak een beet.
0: Gemeentemonumenten?
1: Als je er nog bij telt, dan komen er nog eens een keer 40.000 bij.
0: Oh ja, zit je op 100. En soms is het ook allebei, hè? Want ik woon zelf in een huis dat valt onder beide categorieën.
1: Ja, daar hadden we het net over, maar ja. Dat is een combinatie. Dus dan waarschijnlijk heb jij een rijksbeschermd stadsgezicht.
0: Klopt.
1: En dan is jouw woning nog eens een keertje beschermd als gemeentelijk monument. En dat is dus in dat beschermde stadsgezicht.
0: Ja, en daar heb ik maar een klein deel van, dus het is een appartement. Hoe moet dat, want een warmtepomp, ja, in praktijk, het kan niet, want je mag niks veranderen aan de gevel. Ik heb verder niet een tuin. En als ik het op de binnenplaats zet, dan houdt het gezoem iemand anders wakker. Dus dat wordt eigenlijk gewoon lastig, denk ik.
1: Ja, appartementen zijn inderdaad nog wel eens een extra uitdaging. Als we het even naar een woonhuismonument vertalen, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En appartementen zou het ook zomaar kunnen dat er andere oplossingen te vinden zijn.
0: Zoals?
1: Nou, er is ook nog de vrijstelling voor het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. Of een collectieve voorziening bijvoorbeeld voor het hele blok beschikbaar wordt gesteld. Het is namelijk vooral dat de gasketel niet aan de energieefficiëntie gaat voldoen, die we vanaf 2029 wel verplicht hebben. Maar als het dus niet haalbaar is, ja, dan wordt daar wel een aanpassing later misschien verwacht.
0: Nou, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er vooral om die monumenten te beschermen en ja. Die historische panden, ja, de toekomst te gunnen. Bijt dat wel eens met verduurzaming?
1: Nou, we hebben vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciaal programma. Dat heet ook Erfgoed en Duurzaamheid. Daar ben ik ook werkzaam in. En daarin doen we eigenlijk dagelijks onderzoek en ook kennisontsluiting over wat er allemaal wel mogelijk is. En we hebben ook samen met de sector een routekaart voor duurzaming monumenten opgesteld. En daarin hebben we de ambitie geformuleerd om tegen 2030 40% CO2-reductie te bewerkstelligen. En dat wordt nog op, ja, loopt op tot 60% tegen 2040. En we meten het ook ieder jaar, dus we monitoren het. En we zijn echt al, we zitten op de lijn om het ook echt na te leven.
0: Het gaat de goede,
1: waar loop je de goede kant op.
0: Waar loop je dan zoal tegenaan?
1: Nou, op het moment dat we allereerst de energierekening naar beneden willen hebben, willen we energie besparen. Dus als je bijvoorbeeld enkel glas hebt, dan ga je als eerste eens kijken of dat je misschien je glas kunt verbeteren of op een andere manier iets van een binnenachterzetraam kunt plaatsen. En vergeet ook niet het gebruik van goede, dikke gordijnen. Dat is echt nog een onderschatte factor. Dus gordijnen sluiten in de koude nachten. Maar behalve isolatiemaatregelen zijn er ook al heel veel kleinere maatregelen waar je aan kan denken. Tochtwering bijvoorbeeld, compartimenteren. Ik noemde net de gordijnen ook al eventjes. En als je dan wel op een slim onderhoudsmoment een aanpassing wil doen, dan kan je bijvoorbeeld eens denken aan dakisolatie of vloerisolatie bijvoorbeeld.
0: Dus er kan nog best wel wat. Want het doemscenario is natuurlijk dat niemand meer in zo'n oud huis wil wonen.
1: Ja, dat willen we dus helemaal voorkomen.
0: Want, omdat het ofwel, ja, in mijn huis tocht het niet, maar het waait. Het is gewoon waaien wat het doet. De kaars, als je maar zo aansteken, waait gewoon uit. Maar het kan ook zijn dat het te duur wordt met de energierekening.
1: Ja, dat proberen we man en macht te voorkomen. Dus we hebben echt ondersteuningen om in ieder geval richting de verduurzaming ook mensen te helpen door het proces heen.
0: Jullie hebben ook coaches in dienst?
1: Ja, de coaches die zitten vanuit monumenten.nl. Dat wordt door het restauratiefonds bijvoorbeeld gefaciliteerd. En daar kan je als bewoner contact mee opnemen voor de eerste vragen. En we hebben vanuit de RCE, dus de Rijksdienst waar ik voor werk, hebben we ook een programma. Dat is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van monumenten. En daarin kan je echt ondersteuning krijgen vanuit professionals. Dus dan kan je bijvoorbeeld advies inwinnen. plan maken. Tot en met ook echt in het proces de begeleiding voor bijvoorbeeld een vergunningstraject.
0: Maar je mag niks doen aan de gevel als het een stadsgezicht is. Je mag in principe niet iets op het dak als het in het zicht is. Zonnepanelen, dat soort dingen. Dat is gewoon bij wet geregeld.
1: Nou, dat is nog niet helemaal het hele beeld. Het klopt dat je aan de buitenzijde echt op moet passen. Dus veel isolatiemaatregelen die toegepast worden zitten aan de binnenzijde. En installaties, daar moet je ook vaak even kijken of wat er binnen mogelijk is. Maar met zonnepanelen en bijvoorbeeld het buitendeel van de warmtepomp moet je toch kijken inderdaad waar buiten de mogelijkheden liggen. En nou, zijn er voorbeelden dat je bijvoorbeeld een plat dak hebt waar je niet echt zichtlijnen op hebt. Of een bijgebouw wat niet beschermd is. En er zijn ook echt voorbeelden van monumenten waar ze in het zicht toegestaan zijn. En dan moet het ook gewoon bij het ontwerp van het monument en de locatie en positionering, kleurstelling, dat komt er dan ook allemaal bij kijken.
0: Klinkt als maatwerk.
1: Ja, dat is het goede woord.
0: Is het ook zo dat te goed isoleren slecht is voor het monument? Omdat een beetje tocht ook goed is tegen vochtproblemen.
1: Nou, ik weet wel waar die vandaan komt. Als in, er zijn natuurlijk situaties dat als er verkeerd geïsoleerd wordt, dus inderdaad problemen op kunnen treden. En wij zeggen ook altijd, als je gaat isoleren, moet je ook goed kijken naar je ventilatieconcept. Want op het moment dat we te veel vocht vasthouden in de constructie, daar kan er bijvoorbeeld in de constructie condens ontstaan, of misschien schimmelproductie aan de binnenzijde. Nou, dat willen we voorkomen. En er zijn heel veel voorbeelden hoe dat goed kan. We hebben bijvoorbeeld landelijk de warme jas. Wat een handreiking is om de juiste manier van isoleren ook breder beschikbaar te stellen. En we hebben ook vanuit het ERM daar ook echt wel hele goede richtlijnen op. Hoe dat dan goed zou kunnen.
0: Nou hoorde ik ook wel mensen met zorgen die zeiden, ja, straks wil niemand nog in zo'n historisch pand wonen. Vanwege al die verduurzamingsregels en de hoge stookkosten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, ik denk altijd dat je het stap voor stap moet nemen. En ja, wat ik eerder net ook al zei, de kleinere dingen waar je mee kan beginnen. En daarop voortborduren. Of in ieder geval vooruitkijken wanneer je wel investeringen zou kunnen doen. Dus de juiste momenten uitkiezen. Want er zijn zeker wel mogelijkheden. En als je vooraf weet welke onderdelen jij wel aan kunt pakken. Dan kan je dat ook in de tijd plannen. Dus ja, ik zit hier vanwege de verplichtstelling die dan voor de hybride warmtepompen dan niet gaan gelden voor monumenten. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden waar toch echt al de hybride warmtepomp is toegepast. En waar het direct een besparing op de energierekening oplevert.
0: Dus er is meer mogelijk dan je denkt. Het is maatwerk en je kunt advies inwinnen.
1: Ja.
0: Goed, dank hartelijk Jill Vervoort van duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dank je hartelijk.

0: Fleetwood Mac, Never Going Back. Morgen start een tweedaags handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. Het land dat momenteel de meeste elektrische auto's produceert. En nu de brandstofprijzen steeds hoger worden, denken steeds meer mensen na over het kopen van een elektrische auto. Maar de AIVD heeft een waarschuwing. Deze moderne auto's verzamelen data. En niet een klein beetje data, al jouw data. En dat maakt ze ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Over de risico's van de elektrische wagens, Erik Schouten. Hier, cybersecurity adviseur en vroeger van de AIVD. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de Chinese auto die wint de Europese markt. Daar is sowieso veel om te doen. Waar zit hem precies de vrees als het gaat om die data?
1: Nou, de auto's die verzamelen data. En met data is macht. Hè? Dus als jij in controle bent van wat er gebeurt met een auto, je kan meeluisteren, je kan de camerabeelden uitlezen, dan weet je ook wat er gebeurt in zo'n auto. Maar je weet ook waar die auto is geweest. En wat nog spannender is, een auto die verbonden is met internet, die kan je ook op afstand, daar kan je iets mee doen. Die kan je eventueel ook uitzetten. Dus daar zit wel een risico in.
0: Je kan gewoon die auto stilzetten.
1: Ja,
0: want
1: die
0: jij
1: kan je
0: gaat
1: absoluut
0: niet verder.
1: Stilzetten. Ja.
0: Als het een Chinese auto is, heeft de Chinese overheid daar greep op?
1: Ja, en men zal zeggen nee, maar elk Chinees bedrijf is eigenlijk een onderdeel van de Chinese overheid. Dat is ook een wettelijke plicht. Sterker nog, net voordat ik hier naar binnen liep, zag ik ook dat de Chinese overheid heeft een wet aangenomen waarbij alle data, alle bedrijven en alle software van de Chinese militairen zal zijn in tijden van mobilisatie. Dus alle bedrijfsdata, alle bedrijven, commerciële bedrijven worden dan onder de militaire macht gezet.
0: Dus ze kunnen niet die data weigeren op het moment dat de overheid daar om vraagt?
1: Correct, dat kan nu al niet. Want ze zijn een onderdeel van het inlichtingapparaat. Nou zullen ze dat in de praktijk nu nog misschien niet gebruik van maken. Maar stel de Chinese overheid die wil dat, dan moeten ze dat aanleveren.
0: Als je al die data hebt, dus je auto weet waar je naartoe rijdt, waar je bent geweest, die heeft een camera, een dashcam. Ze horen de gesprekken in je auto. Als je zit te roddelen aan de telefoon met je vrouw over je collega's, je auto luistert mee. En dat wordt allemaal opgeslagen elders en geregistreerd.
1: Ja, en het spannende is, jij gaat bijvoorbeeld ergens naar een parkeerplaats, dan weten ze dat. Dan weten ze dat gewoon terug te traceren, zeg maar. Nogmaals, het gaat niet alleen om Chinese auto's. Een Tesla doet dat bijvoorbeeld ook. Hè? En we moeten daar ook serieus gaan kijken naar waar gaat die data heen.
0: En Europese auto's doen die dat ook?
1: Europese auto's worden nog sterker. We krijgen ook allemaal camera's in de auto die naar binnen kijken om te kijken of je wel je ogen op de weg hebt. En dan krijg je een alarm. Dus ook Europese auto's gaan het doen. Dus alle auto's die met internet zijn verbonden en die data verzamelen, vormen uiteindelijk een risico. En daar moet je van bewust zijn.
0: Het gaat niet alleen om je eigen particuliere risico. Want wat kan bijvoorbeeld een Chinese overheid of een andere kwaadwillende partij met dat soort data?
1: Ja.
0: Wat kun je als je over heel veel auto's heel veel informatie hebt?
1: Dan kan je alle patronen van mensen, van bedrijven, als we naar het bedrijfsleven kijken, kan je in kaart brengen. Sterker nog, er is een reden waarom defensieterreinen nu of limits gaan worden voor Chinese of misschien ook Amerikaanse auto's, omdat er ook camera's in zitten. Dus, en dat zijn goede camera's. Die kunnen 360 graden alles opnemen. En niet alleen de visuele camera's, maar ook de LiDAR-camera's of de sensoren, die kunnen dus gewoon hele gebouwen, die kunnen hele terreinen in kaart brengen. En dan zie je al, als je over een defensieterrein rijdt, dat je dus alles kan zien. Terwijl je eigenlijk al bij de ingang van een defensieterrein een bordje hebt, geen foto's maken. Dus het is gewoon een rijdende sensor die je een terrein opstuurt. Dat geeft alles voorbeeld. Maar het hoeven niet alleen statelijke actoren te zijn die iets mee kunnen. Denk ook aan verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen die alles van je weten en op die ook kunnen bepalen waar je wel en niet mag komen, omdat je soms te hard rijdt, omdat je misschien brokken maakt en een geofence gaan opzetten. Hè, dus ervoor zorgen dat je op bepaalde gebieden niet mag komen, omdat ze toch alles van je weten. Dat is best spannend.
0: Nou had je ook die hardloop-apps in het Amerikaanse leger, waardoor eigenlijk iedereen kon zien waar ze aan het mobiliseren waren en waar een bepaald schip was aangemeerd, terwijl ze dat geheim wilden houden.
1: Ja.
0: Dit is een volgend risico van
1: natuurlijk.
0: Dat kaliber.
1: En kijk, we zijn allemaal nu wel bekend met het feit dat jouw telefoon een wandelend apparaat is. Hè, wat mee kan luisteren. En iedereen maakt ook wel een grapje dat als je iets wil, dan moet je dat gewoon hardop roepen in de zaal. En dan krijg je dat te zien op je telefoon. Maar in de auto is het dus hetzelfde aan de hand. En als je ervan bewust bent, dan kan je daar ook weerbaar in maken. Dan ga je ook bepaalde dingen niet doen in je auto of met je auto. Maar als het één grote datazuiger is, dan loop je echt wel risico. En wat ik al eerder zei, het op afstand uitzetten van auto's of het overnemen van auto's, dat vind ik nog spannender. Dat zullen ze nu niet doen, dat gebeurt misschien nu ook nog niet. Maar stel, er komt een conflict en er is een kill switch of een control switch ingebouwd als achterdeurtje, of de update wordt gedaan en de update zorgt ervoor dat je auto niet meer werkt, dan hebben we een groot probleem in de logistieke keten in Nederland of in Europa.
0: Is daar iets tegen te doen? Kun je bijvoorbeeld dit soort technieken gewoon verbieden? Want je stelt heel veel eisen aan een auto. Er kan er nog wel eentje bij.
1: Nou ja, er wordt al heel veel verboden. En je ziet ook dat de apps bijvoorbeeld niet meer op telefoons geïnstalleerd mogen worden. Dus dat kan je ook wel bij auto's gaan eisen. Maar aan de andere kant zegt dezelfde Europese Commissie ook van je moet zoveel mogelijk camera's in je auto doen, want we willen weten of je te snel rijdt en of je je ogen op de weg houdt.
0: Ze doen dus zelf mee eigenlijk.
1: We doen eigenlijk allemaal met z'n allen zelf mee. En dan gaan we ook nog de discussie hebben over is een Chinese auto onveilig of veilig en moet je dat wel kopen? Nou, als je kijkt naar wil je afhankelijk zijn van China en de eigen auto-industrie van Europa beschermen, dan moet je een keuze gaan maken. En dat is vaak een lastige keuze, want het raakt ook je portemonnee. Chinese auto's zijn over het algemeen goedkoper.
0: Omdat ze staatssteun krijgen, is een andere discussie. Maar
1: precies.
0: Dat is ook een strategisch belang natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Wat moet je dan kopen? Een oldtimer? Een mooie Mercedes uit 1972?
1: Ik ben zelf ook een elektrische autorijder. Ik rijd een Koreaanse auto. En ik ben overgestapt van een klassieke Jeep Cherokee. Hè, zo'n ronkbak. En ik moet zeggen, het rijdt natuurlijk wel heel fijn, zo'n elektrische auto. Want het is bijna onderhoudsvrij. Maar ja, soms denk ik ook terug, ja, ik wil toch wel mijn oude Jeep rijden. Want ja, niemand traceert je. Het is gewoon, het werkt. En je gooit er benzine in en hij doet het.
0: Ja. Maar u zegt eigenlijk dat u, zelfs u met uw kennis en als oud AIVD'er er toch gewoon ingestonken
1: bent. Ja, ook duurzaamheid. En je wordt ook wel gemotiveerd door de overheid om het te doen. En dat andere wordt niet gemotiveerd. Hè? Dus wederom die portemonnee. Maar als ik kijk naar wat er speelt in de wereld, ook qua energieafhankelijkheid en dat soort zaken, dan neig ik ook naar ook weer een klassieke auto.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ergens, ja.
0: Ondanks de verduurzaamheid en
1: mijn,
0: alles.
1: Mijn hart ergens wel. Maar voor dagelijks gebruik voldoet een elektrische auto heel goed.
0: Belt u wel eens over gevoelige dingen in de auto?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag, want natuurlijk bel ik. Maar ik weet ook dat als ik over gevoelige dingen moet bellen, dan doe ik dat niet in de auto. En dan gebruik ik sowieso een beveiligde telefoon. Maar dat komt door mijn achtergrond. Hè? En wij werken samen met partners, waardoor wij beveiligde communicatie kunnen doen. Of alleen al Signal gebruiken in plaats van gewone telefoon, zeg maar. Dus het gaat ook om discipline. En als je met gevoelige informatie bezig bent, stel je bent een ambtenaar, hè, of je werkt in een bedrijf met gevoelige informatie, dan moet je die keuze dus wel maken. Structureel en ook discipline aanhouden. Ben je een particulier, dan hoef je er iets minder zorgen over te maken.
0: Maar in films over spionnen zie je ze altijd afspreken in een parkeergarage.
1: Dat gebeurt nog steeds.
0: En dat lijkt me dus voortaan de laatst denkbare plek waar je moet afspreken.
1: Helemaal gelijk. Als jij met een elektrische auto met allemaal camera's en standaard een afluisterapparaat in je auto eigenlijk hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus goed geobserveerd.
0: Erik Schouten, hartelijk dank. Cybersecurity adviseur en oud AIVD'er over de gevaren van de spionerende elektrische auto. Dank. Wat is er tussen 2012 en 2021 in de ministerraad besproken over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Rut Noorduin uit Seroskerken wil het allemaal weten en ze eist openbaring van de notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire in die periode. Het ministerie van Algemene Zaken weigerde dit verzoek en ook de rechter heeft het al eerder afgewezen. Morgen dient het hoger beroep bij de Raad van State in een laatste poging die notulen te openbaren. Rut Noorduin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat hoopt u precies te vinden in die notulen?
2: Eigenlijk gaat het mij om waarheidsvinding. Ik wil weten wat er in de ministerraad is besproken. Wat ze al wisten, wanneer ze het wisten, over wat er bezig was Met betrekking tot de toeslagenaffaire, die toen natuurlijk nog geen toeslagenaffaire heette. En in hoeverre ze dan, als ze al iets daarover zeiden, of ze dan ook al plannen hadden of niet, of onder sommige leden van het kabinet, om iets te gaan doen om verdere schade, zeg maar, te voorkomen.
0: U wilt weten wie wist ervan, wie had er kunnen handelen, wat is er gebeurd? Er is veel openbaar gemaakt, hè? Er is al door de politiek zelf het een en ander naar buiten gebracht. Is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg, want de commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist. En dat is precies waar onze rechtszaak ook over gaat. Want wij willen het inzicht in alle stukken die over de toeslagenaffaire gaan. En we willen dan zelf kunnen beoordelen of voor mijn part een rechter, dat is nog een soort tussenstap. Maar eigenlijk wil ik zelf kunnen beoordelen wat er van belang is gezegd in al die jaren.
0: Wat maakt uw partij in deze? Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire?
2: Ik ben niet een van de direct gedupeerden. Ik ben Nederlands staatsburger en ik vind dat ik als Nederlands staatsburger het recht heb om openheid over zaken die het algemeen rechtsgevoel zo hebben geschaad als deze affaire.
0: U voelt zich gedupeerd als staatsburger omdat het knaagt aan het rechtsgevoel?
2: Ja, en het knaagt aan het rechtsgevoel, het knaagt aan het vertrouwen in de overheid. En nu je ziet dat het nog steeds niet totaal is opgelost voor alle wel direct gedupeerden, is dat des te belangrijker dat ook voor hun, maar ook voor mij als staatsburger, duidelijk boven water komt alles wat er aan de orde kan zijn in dat hele verhaal.
0: Hoe is dat zo gekomen dat het u zo raakt en dat deze zaak zo'n grote rol in uw bestaan is gaan spelen?
2: Ik denk dat ik ben altijd al wel redelijk betrokken bij politiek, empathisch naar wat er consequenties van beleid zijn. En ik denk dat ik niet de enige ben die, ja, zeg maar, emotioneel enorm geraakt is door wat er in Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl je het gevoel had van, nou, dit was een land waar we toch min of meer, ja, natuurlijk zijn er allerlei misstanden, maar min of meer deugden. En dan zie je wat er allemaal mis is gegaan in de toeslagenaffaire, tot en met de rechterlijke macht aan toe, discriminatie in het hele verhaal, niet luisteren naar waarschuwingssignalen enzovoorts. Het is een opeenstapeling van foute dingen. En dat is, ja, dat raakt mij als Nederlands staatsburger, zeg maar.
0: Het schandaal is zo groot, het is moeilijk te verkroppen. En daar zit dat vuur. Het is een flinke strijd, want jullie zijn al langer bezig. Ja. Wat is de weigering van het ministerie om deze notulen gewoon vrij te geven?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ze verstoppen zich achter een soort algemeenheid. Namelijk dat het vrijgeven van ministerraad notulen kan het goed functioneren van de staat in gevaar brengen of dwars zitten. En wij zeggen van nee, in de wet staat dat het vrijgeven van ministerraad notulen op documentniveau moet worden, en soms zelfs op zinsniveau, alinea niveau, moet worden afgewogen tegenover het belang van het openbaar maken. En de minister doet die afweging helemaal niet. En wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van, nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: Maar de Raad van State, dan ben je alweer een paar jaar verder, die heeft eerder, tijdens het toeslagenschandaal, tegen de gedupeerden gehamerd.
2: Ja, de Raad van State. Dus de hele rechtszaak was al op het verkeerde spoor.
0: Hoe zit u dan in het vertrouwen?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mijn vertrouwen in de rechtbank Den Haag is natuurlijk nu al opnieuw geschaad. Doordat hij de wet gewoon niet goed toepast, volgens mij. Ik heb vertrouwen in de Raad van State, omdat ik denk dat die zelf excuses hebben aangeboden over hun toen niet goed toepassen van de wet, met betrekking tot die toeslagenaffaire natuurlijk. En omdat ze toen ook hebben gezegd dat ze dat voortaan anders zullen gaan doen. Dus ik denk dat dat zou moeten betekenen dat ze ook in dit geval... mijn zinziens in de wet openbaarheid overheid staat gewoon dat die afweging moet plaatsvinden. En dat dat, je kan geen afweging maken als je geen stukken hebt gezien. De rechtbank in Den Haag heeft die afweging gemaakt zonder stukken te hebben gezien. En wij gaan ervan uit dat de Raad van State op zijn minst zegt van nou, dat moet de rechtbank anders doen. Die kan pas een uitspraak doen als ze de stukken wel heeft gezien. Maar wij gaan er nog een stap verder vanuit dat de Raad van State, die kan niet anders dan terugverwijzen naar de rechtbank. Maar dat de rechtbank daardoor ook zal zeggen van oh, wacht even, maar nu zien wij iets in die stukken waar die motivatie helemaal niet van toepassing is en die moet opnieuw gebeuren op een andere manier. Dus wij geven de minister geen gelijk.
0: Dat klinkt als een lange weg. Ik las dat jullie advocaat Nauta Dutiel, die heeft zich teruggetrokken. Wat is daar gebeurd?
2: Wat daar gebeurd is, wij hebben Nauta Dutiel, die heeft zich aangeboden in de tijd als onze steun als advocaten vanuit een maatschappelijk budget van hun. En toen de rechtsbankprocedure achter de rug was, toen heeft Nauta Dutiel tegen ons gezegd, vanwege interne bij hun aanwezige redenen konden zij dat niet meer vervolgen, ons ondersteunen. En eerlijk gezegd denken wij zelf dat het iets te maken heeft met dat zij als advocatenkantoor een taak bij de overheid kregen die dit, wat ze ons ondersteunen, in de weg zitten, dus dat elkaar bijt. Maar dat hebben ze nooit zelf zo gezegd, hoor. Dat hebben wij gededuceerd.
0: Was dat een grote tegenslag voor jullie?
2: Dat was wel jammer, want wij wilden echt wel heel graag door tot aan de Raad van State toen de rechtbank dat besluit nam om de minister gelijk te geven. Nauta Dutiel heeft nog wel het beroepschrift opgesteld, dus dat de stukken zijn gewoon helemaal compleet door hun gedaan nog. Ik denk dat wij zelf bij de Raad van State niet heel veel nog hebben toe te voegen, behalve misschien mijn meer emotioneel geïnvolveerde kant, zeg maar, waar jullie nu ook nu naar vragen, van waarom doe je dit eigenlijk of zo.
0: Maar
2: is de Raad van State helemaal niet voor, natuurlijk. Dus
0: het maakt niet uit wie het voorleest, die notitie is zo gemaakt.
2: Ze hebben de stukken, en dat is ook een beetje mijn, anderszins ervaring met de Raad van State, die kijkt naar de procesgang. En waarom wij vinden dat deze procesgang niet goed gegaan is, dat staat gewoon op papier.
0: Ik wens je heel veel succes morgen. Een verontwaardigde burger die strijdt voor openbaarheid. Ruth Noorduin, dank je hartelijk.
2: Tot uw dienst.

0: John Mayer, Last Train Home. Van John Mayer naar iets heel anders. De publieksprijs voor de elektronische muziek, de DJ Mag Top 100, is bekendgemaakt. Sinds 1997 kan worden gestemd op de grootste dance act van de wereld. En dit keer kwam een Vlaamse techno-DJ, Charlotte de Witte, op de 6e plaats en is daarmee de hoogst genoteerde vrouw in de lijst. In totaal staan er maar 13 vrouwen in die hele lijst. Robin van Gorsel, muziekjournalist. Je hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse dancewereld. Charlotte de Witte, wie is dat?
1: Charlotte de Witte is een Belgische DJ. Een vrouw, zoals je net al zei. En zij is nu een jaar of 15 echt goed aan de weg aan het timmeren. Draait heel veel techno. Beetje obscuur, wat zwaarder. En staat nu dus op nummer 6, heel hoog.
0: En wat onderscheidt haar van de rest?
1: Ik denk dat ze altijd zichzelf is gebleven. Ze draaide vroeger onder een mannennaam. Omdat ze echt zich wilde focussen op de muziek. En die aandacht niet van haar uiterlijk wilde afleiden.
0: Wat was die mannennaam?
1: Raving George.
0: Raving George.
1: Raving George, ja, een beetje een Britse reefnaam.
0: Ja, ja, waarom was dat? Want is het dan zo, als je een vrouwennaam hebt, dat dat kennelijk al afleidt?
1: Nou, ze was jaar 17 toen ze begon met draaien. En ze zag eigenlijk dat de vrouwen die dus op het podium stonden vaak van die kittige pakjes aan hadden. Dat vond ze helemaal niks. Ze wilde echt gewoon om haar eigen muziek geroemd worden. En je ziet wel vaker tegenwoordig ook dat als vrouwen draaien en ze hebben ook maar iets van een sexy bikini aan, dat dan snel de aandacht gaat van oh, ze is geboekt vanwege haar uiterlijk en niet vanwege haar kunnen.
0: Is de mannenwereld?
1: Ja, absoluut. Wordt wel beter. Het gaat steeds beter. Maar zeker als je terugkijkt naar de geschiedenis, dus de jaren 70, 80, zijn het voornamelijk mannen.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat vroeger draaien, het is toch een technisch beroep.
0: Nou, zo technisch is het toch ook weer niet. Je moet een plaat of ben ik nu badinerend?
1: Heel erg.
0: Het is wel technisch moeilijk.
1: Ja, zeker. Zelfs ook al is het maar een plaat opleggen om die twee platen dan in elkaar te mixen.
0: Oké, het is heel technisch.
1: Ja.
0: Maar dat kunnen vrouwen ook, daar zijn we het dan wel weer over eens.
1: Ja, maar ik denk dus, want vroeger werd het toch een technisch beroep. Ook radio maken bijvoorbeeld, of dj'en, toch als iets mannelijks gezien. Daardoor is die achterstand gekomen. En dat wordt nu pas langzaam ingehaald.
0: Maar je hoort ook altijd verhalen over nachtenlang doorhalen. Hele woeste omgevingen. Toch ook een omgeving met heel veel drugs en slordig leven. Is het voor vrouwen een veilige omgeving?
1: Niet altijd. Het is interessant, want als je bijvoorbeeld als jonge vrouwelijke DJ wil je wel eens naar een afterparty om te netwerken, ben je met allemaal onbekende mensen om je heen. Als man is het dan makkelijker om mee te gaan, want je bent gewoon met de mannen. Als vrouw kan je toch afvragen, wat zijn de intenties? Word ik uitgenodigd omdat ze me leuk vinden? Of ben ik hier vanwege de muziek? Dus ik altijd zoeken.
0: Waar beland ik? Is het daar veilig? Hoe kom ik weer thuis?
1: Ja,
0: dat soort dingen.
1: Je ziet ook op grote evenementen zoals Amsterdam Dance Event, dat binnenkort weer begint, dat ze steeds vaker ook van die hosts inzetten om met mensen veilig mee naar huis te fietsen. Dat is allemaal vanwege die veiligheid die in het gedrang is.
0: We gaan luisteren naar een fragmentje van Charlotte de Witte.
1: Ik

0: Nou, klinkt opzwepend en energiek.
1: Ja, ik hou daar wel van. Lekker.
0: Is er een verschil tussen vrouwelijke DJ's en mannelijke DJ's generiek te vertellen?
1: Poeh. Ik zou het qua muziek absoluut niet. Maakt niet uit of je een man of een vrouw bent in wat voor. Ik bedoel, wat je net hoort was toch best wel masculien, dat harde.
0: Ja, ik zou niet hebben gezegd van nee.
1: Nee. Nee, en dat is precies, het is mooi dat je dat zegt, want je hoort het en daar moet het ook helemaal niet om gaan. Ik spreek ook best veel vrouwelijke DJ's die het ondertussen wel een beetje beu zijn dat het discussie altijd gaat van, oh, er zijn te weinig vrouwen. Ze willen gewoon dat het om hun muziek gaat, dat daar de aandacht komt te liggen.
0: Je had het over het aantrekken van een kittig pakje.
1: Uh-huh.
0: Kan natuurlijk ook iemands eigen keuze zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, want als iemand dat wil doen, moet ze het ook gewoon lekker doen. Maakt er niet uit als hij voor mij partner naakt. Misschien niet heel handig, maar wat je aan wil trekken, moet je gewoon doen. En dan maakt het niet uit hoe je daar staat. Ik bedoel, als een man zijn shirt uittrekt. Kijk naar John Summit, grote Amerikaanse DJ daar die daarom bekend staat. Zegt ook niemand, oh, hij is geboekt omdat hij van die hele mooie gespierde armen heeft. Waarom zou dat dan bij een vrouw wel zo zijn?
0: Maar dat is wel interessant. Aan de ene kant zegt iedereen, ja, ik heb niet zo'n zin in die discussie de hele tijd. Waarom moeten we het er toch steeds over hebben? Tegelijk is er ook wel een soort frustratie van, goh, waarom is het zo ongelijk verdeeld?
1: Mm-hmm.
0: En dat bijt een beetje, want je zou verlangen dat er ook een soort emancipatoire beweging zou opstaan.
1: Ja, dat doen ze. Maar ik kan het me wel begrijpen, want het is vervelend als dat als je geïnterviewd wordt, wil je natuurlijk ook praten over de muziek die je maakt of over waar je draait, wat je ambities zijn. En als je dan alleen maar altijd geïnterviewd wordt over van wat vind jij ervan dat die verhoudingsgeven is, tuurlijk moet dat besproken worden en naar buiten worden gebracht. Dat is ook heel goed. Maar het zou ook fijn zijn als dat niet meer hoeft. Maar daarvoor moet je dus inderdaad wel weer eerst dat gesprek wel voeren.
0: Maar dance gaat ook over het uitgaansleven, mm-hmm. over het nachtleven. En heel veel van die discussies over man-vrouw, me too, die spelen zich ook daar af.
1: Ja.
0: Daarom is het ook niet zomaar een discussie.
1: Nee.
0: Het gaat niet alleen maar over muziek.
1: Nee, absoluut niet. En het is wat je net al zei, het is het nachtleven. Er wordt gedronken, er wordt drugs gebruikt. Dat is dan toch een schimmerige wereld.
0: Daar gebeurt het,
1: ja.
0: In het uitgaansleven. Is het nou heel iets om trots op te zijn dat een Vlaamse zo hoog komt op deze lijst?
1: Ja, ik vind het ontzettend cool. En ik denk dat er al iedereen trots op mag zijn dat er wat vrouwen omhoog komen. Ik vind dat heel mooi.
0: Wat je zei, ze begon onder een mannelijke naam, ja. Want ze wilde dat het niet afleidde. Daarna heeft ze toch haar eigen naam omarmd.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is haar carrière verder verlopen?
1: Nou, dat deed ze in 2015, toen had ze een samenwerking met Oscar en de Wolf. Dat is ook een Belgische, Vlaamse artiest. Toen dacht ze, het gaat nu zo goed. Ik hoef niet meer te bewijzen, of tenminste, ik ben veilig. Ik kan nu gewoon onder mijn eigen naam verder. Daarna heeft ze in 2022 als eerste vrouw Tomorrowland afgesloten.
0: Dat is heel groot, toch?
1: Dat is heel
0: groot. Dan heb je het helemaal gemaakt.
1: Ja, dat doet ze heel goed. Want ze heeft ook dus toen ze 17 was, toen ze net begon, dat was in 2011, een DJ-contest gewonnen om op Tomorrowland te draaien. Daar is het allemaal begonnen. Dat is ontzettend groot.
0: Is zij dan nu een van de top DJ's in de wereld? In de zin van het grote glamourleven, het grote geld, de privéjets? Of zit ze toch in een ander circuit?
1: Nee, ze staat er wel absoluut bovenaan. Ze heeft shows over de hele wereld. Ze staat notabene op nummer 6 in de lijst. Ik denk dat je daar wel of ze privéjets heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze wel zeker bovenaan daar meespeelt, absoluut.
0: Meestal huren ze die volgens mij, hoor.
1: Ja, ik denk ook niet dat ze privé...
0: Voor iedereen hebt... Dan ben je heel ver. Wat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk met de dancewereld?
1: Ik hou ontzettend van de muziek, dat is het vooral. En ook gewoon dat draaien, hoe dat in elkaar zit, die techniek er toch ook achter. Maar ook die wereld, want jij noemt inderdaad die jet set en die privé jets en hoe mooi dat allemaal is. Ik vind het ook heel interessant, juist die achterkant, hoe eenzaam die mensen af en toe zijn als ze alleen op hun slaapkamer na zo'n set thuiskomen. Dus die menselijke kant daarachter vind ik heel interessant.
0: Want het is psychologisch ook echt uitdagend, dat leven.
1: Ja, wat je net zegt, nachten doorhalen is natuurlijk pittig. Je weet niet wie je vrienden zijn. Want iedereen wil met je omgaan. Maar ook dat snelle carrière maken, de hele wereld overreizen. Dat zijn allemaal interessante aspecten.
0: Ik zag die documentaire over Avicii, zo weer een aantal jaar geleden.
1: Ja,
0: toen dacht ik van,
1: voorbeeld.
0: Goh, ik begrijp wel dat dit ontwrichtend is en uitdagend.
1: Ja, want als je slaaptekorten hebt, jetlags, je bent vaak zijn het mensen met een ontzettende passie voor muziek. Ze doen niets liever dan thuis op een zolderkamertje muziek maken. Maar in één keer worden ze op een podium gezet. Daar werken ze natuurlijk ook wel naartoe met, 20.000 mensen voor zich. Dat is een bizar fenomeen. Daar zijn mensen ook helemaal niet voor gemaakt.
0: Nee, het lijkt me inderdaad gekmakend. Dank je hartelijk over Charlotte de Witte, die de hoogste plek voor een vrouw bezet in de DJ Mac Top 100 voor beste dansartiesten. Robin van Gorsel, dank je hartelijk.
2: Het is 11:55.
0: Ja, dan was er nog meer groot nieuws vandaag, diplomatiek. Het Kremlin die had het bericht dat een lab medewerkster aan de pest was overleden alweer teruggetrokken. En de Amerikaanse regering diende een formeel verzoek in bij de Russen voor meer informatie. Dat heet een démarche. Maar wat betekent dat eigenlijk, een démarche? En zijn de Russen daarvan onder de indruk? Ron Keller, die was ambassadeur in Moskou. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een démarche?
3: Ja, je hebt als ambassadeur, als diplomatieke vertegenwoordiger, heb je natuurlijk heel veel contacten met mensen uit het gastland, met burgers, maar ook met autoriteiten. Dat is meestal gewoon, je praat met elkaar, je komt elkaar tegen, je drinkt je kopje koffie. Maar als je nou toch, als je de opdracht krijgt van je hoofdstad, ja, nu zijn we toch wel een beetje boos. We willen een verhaal halen, we willen een punt maken, we willen een vraag stellen, we willen een klacht indienen. Dus dat je toch een beetje formeel een communicatie wil geven. Zodat ook de ontvangende partij denkt, ja, dit is niet zomaar een
0: dat is een démarche. Je bent koffie.
3: Dat is een démarche. Ja.
0: Maakt dat indruk? Nou, maakt dat indruk op de Russen?
3: Nou, boos ben je. Boos, je kan nog bozer zijn. Want als je echt boos bent, dan ontbiedt de Nederlandse minister, of in dit geval de Amerikaanse minister in Washington, die ontbiedt dan de Russische ambassadeur in Washington. Dan ben je nog bozer. Hè? Dan wordt de ambassadeur echt ontboden. Dan gaan we niet eens de moeite nemen om die démarche te plegen.
0: Dus dat heet to summon. Ja, dit is één stap voor heel erg boos. Dus een beetje boos.
3: Ja. Dit is een tussenoplossing. Hier laat je zien, ik wil nu echt officieel een vraag stellen, een verhaal halen, een klacht indienen.
0: Maar ze waren dus nog niet boos, wat ik eigenlijk wonderlijk vind gezien de recente geschiedenis.
3: Ja, nou ja, Trump en Poetin gaan natuurlijk goed wel door één deur. Met alle negatieve gevolgen voor Oekraïne en voor Europa. Maar dat is even terzijde. Nou, die verhoudingen die zijn redelijk goed, hoor. Tussen de Amerikanen en de Russen. Maar je ziet dat de Amerikanen nu toch een punt willen maken. En
0: beetje
3: eigenlijk
0: boos.
3: Geïrriteerd zijn. Ja, een beetje boos. Geïrriteerd zijn dat die Russen gewoon niet vertellen wat er gebeurd is.
0: Dat snap ik.
3: Dat de hele wereld daar een beetje op zit te wachten.
0: Ron Keller, dank, oud-ambassadeur, over hoe boos te zijn in diplomatieke kringen. Dit was het Oog. Morgen is er weer een aflevering met Lucella. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
2: Ja, en ik.
3: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
1: Ja, is deze persoon ook gepubliceerd?
2: Nee.
3: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
4: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
3: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
4: En ik denk met een reden ook wel.
3: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
14: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We Support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.